0: Togerechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister.

0: denken, wat die mensen denken. Want er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

yeke, dama, o yeke, jello, o yeke, oh, o yeke, ah.

0: ook kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao.

0: Miel op Funix.
1: Kevin featuring Joey Aka. Pistache. Your city, your sound.
2: Funix. Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut

0: raden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info, check funix.nl.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20.

0: die mensen denken. Want er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info, check funix.nl of de

0: morning, good morning. Zometeen muziek van Jack Harlow, Loving On Me. We hebben er heel veel van en we staan bijna altijd online. Je kent het wel, al die social media kanalen. Maar laten we eerlijk zijn, welk social media platform gebruik je niet? Ja, misschien gebruik je geen TikTok, Instagram, Twitter, Snapchat, weet ik veel. Zijn allemaal dingetjes en snuffeltjes. Welk social media platform gebruik je niet? En waarom?
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info, check funix.nl of de NPO Luister-app.
2: Fernando.
0: Rise and shine, Jack Harlow.

0: My friends in Chirac, we're all gonna make it.
1: Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show. Rise and shine. Het is 6:08. Heb je lekker geslapen of heb je gek zitten binge-watchen? Oh, ik ook, maar daar straks meer over. Maar laten we het hebben over dat ding wat je bijna elke dag gebruikt en soms een hekel aan begint te krijgen. Ja, social media. Ja, laten we eerlijk zijn. Soms ben ik zoveel aan het scrollen dat ik denk, wat heb ik de afgelopen uur gedaan? En dan besefte ik dat ik gewoon alleen maar aan het scrollen was, filmpjes aan het kijken ben. En ik denk, damn man, de impact van social media is next level. Vroeger had je Nokia met alleen maar een spelletje Snake. En dat was het. En tegenwoordig heb je gewoon van die apps. En je kan op elke app kan je wat doen. Je hebt ChatGPT, je hebt Claude, je hebt van alles en nog wat waar je tijd aan kan voldoen. Maar vandaag wil ik het hebben met je over social media platformen die je niet gebruikt. Zeg eens tegen Donna, weet je wat het is? Twitter is volgens mij de enige die ik niet gebruik. Ik heb een account, maar ik gebruik hem niet. Is het een ding dat mensen nog steeds fanatiek gebruiken als voorheen? Tegenwoordig heet het X, ik snap het, maar is het nog steeds popping? Weet je, eerst gebruikte ik ook geen Snapchat, maar dat ben ik ook sinds kort ook wat fanatieker gaan gebruiken en dat soort dingen. Maar soms kan ik door de boom het bos niet zien. Dus, maar Twitter is wel, als ik zou zeggen welk platform ik niet gebruik, dan is het Twitter. Omdat ik het een beetje stoffig vind en ik denk van ja, moet ik weer teksten gaan typen. Ik weet dat je filmpjes kan uploaden, maar ik weet niet, Twitter heeft me niet gepakt. Het heeft me nooit gepakt, nooit wat gedaan, maar misschien gaat Donna me overtuigen dat het wel iets is. Donna, my sister, good morning.
8: Good morning, Nando.
0: Welk social media platform gebruik je niet?
8: Ik ben echt anti-Snapchat.
0: Oké.
8: Ik kan Snapchat echt niet handelen.
0: Waarom?
8: Omdat ik alleen maar verzoeken krijg waar ik niet op in wil gaan.
0: Oh, shit.
8: Omdat ik het idee heb dat er alleen maar gesprekken worden gevoerd die je eigenlijk niet zou moeten hebben. Dus ik brand me niet aan die plek, Nando. Ik ben een verloofde vrouw. Ik wil daar niet zijn.
0: Ja.
8: Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, er gebeuren tories.
8: Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ja.
8: Niemand vraagt daar gewoon hoe was je dag. Ik moet daar gewoon niet in de buurt zijn. Ik wil niks ervan weten. Ik wil ook niet bij mezelf denken, het kan weer verwijderd worden. Want tegenwoordig kan je volgens mij ook, ik klink echt oud nu, met mijn tegenwoordig. Maar ik had gezien bij mijn nichtje dat je nu ook weer gesprekken kan slepen. En als je dan premium hebt, dan kan je zien wie het gesprek sleept. Dus wie het stiekem al wel leest. Je kan te veel daar. Ik wil me daar niet aan branden.
0: Slepen van gesprekken, wauw.
8: Daar ga je. Dat wist je niet zeker.
0: I don't know, man.
8: Je kan wel al zien wie zeg maar even zo sneaky het al zeg maar gaat lezen of gaat bekijken, snap je?
0: Ah, dat is goed voor die haters.
8: En eventueel een foto maakt van het gesprek. Dat kan je dan ook alweer zien.
0: Oh, maar ik dacht dat je juist, daarom dacht ik dat iedereen juist op dat platform zat, omdat je juist geen foto's kon maken. En als je het wel deze gelijk een melding krijgt.
8: Die tijd is voorbij. Sinds ik heb meegemaakt, dat gelukkig was ik het zelf niet. Maar ik had het zelf gedaan. Dus ik had zelf iets gedaan bij iemand waardoor ik dacht, wacht, dit kan ook bij mij gebeuren.
0: Oh, wauw.
8: Gelukkig, die persoon weet toch niet over wie het gaat. Maar die persoon had een leuke foto gestuurd. Laten we het zo even zeggen.
0: Ja.
8: Het was een leuke foto.
0: Hai.
8: En ik vond hem wel leuk genoeg om op te slaan.
0: Oké.
8: Maar ja, je kan natuurlijk geen screenshot maken. Maar ik zat wel naast mijn iPad. En toen heb ik op die iPad heb ik een foto van mijn telefoon gemaakt.
0: Oh, dat kan weer wel.
8: En toen dacht ik, oh wacht, het kan iemand ook bij mij doen. Ja. Oké, nee, ik ben klaar met dit platform. Ik wil hier niet zijn. Ik wil hier gewoon niet zijn, Nando. Er gebeuren alleen maar slechte dingen op Snapchat.
0: Let op de foto's die je daar stuurt. Maar duidelijk, ik zeg Twitter, zij zegt Snapchat. Wat zeg jij? Welk social media platform gebruik je niet? Good morning! Precies.

0: is the first of the month. En dat is ook echt. Het is 1 oktober 2026. First of the month van Bone Talks en Harmony. Het blijft een heerlijke tune. Welk social media platform gebruik je niet? Donna zei heel duidelijk Snapchat. Ik zei Twitter. Maar ja, weet je, wat vind jij? Don Francis zei, good morning. Nando en Donna, ik gebruik ook geen Twitter. Ja, maar gebruik jij Twitter, Donna?
1: Ik gebruikte Twitter. Ik had een fan-account op Twitter.
0: En daar Mariana.
1: Nee, niet van Ariana, toen ik nog in mijn K-pop fase zat.
0: Okay.
1: En toen had ik wel heel veel vrienden gemaakt op Twitter. En ik had echt zo'n fan-account met iets van 150.000...
0: Oh, dat is
1: veel. Noem je dat volgers? Ja, ook volgers daar. Ja. Toch? Ja, ook volgers daar. Dus daar ging ik elke dag ging ik daar tweeten over mijn leven. Maar daar heb ik mezelf ook in een nest gewerkt.
0: Hoezo?
1: Want ik was op een gegeven moment verliefd op iemand. Ik was toen 16. En was ik jonger? Nee, ik was 16. Ik was verliefd op iemand. En niemand van mijn school wist dat dat mijn account was. Want zeg maar, mijn naam stond er niet bij. En het was toch een heel bekend account. Dus niemand wist dat het iets met mij te maken had.
0: Yeah.
1: Dus ik tweette daar altijd van, oh my god, I'm so in love with him. And today in class, he asked me this and he asked me that. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. En op een gegeven moment ging ik een beetje praten met die jongen. Dus we waren wel een soort van aan het daten of gewoon een beetje aan het praten, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En toen had hij op mijn laptop had hij gezien dat dat mijn Twitter-account was. Dus toen had hij het thuis opgezocht. En toen had hij al die liefdesverklaringen had hij dus online gelezen. Nou, ja, dat was pijnlijk.
0: En wat vond hij ervan dan?
1: Nou, het is wel mijn vriendje geworden, dus het is wel goed
0: gegaan. Oh, je hebt hem geregeld. Aanslop via Twitter. I love Tories.
1: Maar het was wel heel gênant. Het was heel gênant. Want ik noemde hem daar ook al als een soort van codenaam The Boyfriend. Maar dat was hij nog helemaal niet. Dus ja, ik heb wel schande gepakt. Ja, die was echt pijnlijk.
0: Maar hij werd uiteindelijk je boyfriend.
1: Het is wel gelukt. Dus
0: mooi.
1: Ja.
0: Je ziet, Noah vindt Snapchat ook helemaal niet. Ik haat het zelfs. Ik vergeet het altijd en ik kijk er pas 3 dagen weer op en reageer. Maar dan weet niemand meer waarover ik het heb. Foto's 24/7 is een no-go. Ja, dat ding, hè?
1: Dat je de hele dag foto's moet sturen.
0: Ja.
1: En ja, daar zouden wij wel tegen moeten komen, want wij posten onszelf ook de hele dag.
0: Ja,
1: dus
0: ja, ik post het gewoon dubbel eigenlijk gewoon. Ik denk van, weet je, als ik iets post het gewoon door.
1: Ik zie je hoofd heel de dag, man. Je bent echt aan het posten.
0: Sorry.
1: Nee, ik vind sorry. Ik vind het leuk. Denk ik, nou, wat denkt hij nou weer over na? En dan post hij weer wat. En dan vertelt hij weer wat.
0: Oh, ben je ook met een goeie?
1: Oh, wat dan?
0: Ja, ze zegt Facebook. Wie gebruikt het überhaupt nog? Facebook, er zitten heel veel mensen nog steeds op Facebook. Ik dacht ook dat het stoffig was, maar heel veel mensen zitten nog op Facebook. Ook veel oudere mensen, familieleden hebben van die groepsapps.
1: Welke leeftijd hebben we het dan over?
0: Ik denk boven de 35, 40, die zitten nog steeds fanatiek op. En ook opa's en oma's, die zitten daar ook, weet je wel, dan kunnen ze makkelijk met hun kleinkinderen berichten sturen. Dus Facebook zal ik wel gewoon aanhouden. Volgens mij kan je hem ook niet echt wegdoen, want Meta is van Facebook. En vaak zit je Facebook ook gekoppeld aan je Instagram, ook als je...
1: Oh, dus of je het wil gebruiken of niet?
0: Ja, volgens mij zit het aan elkaar. Ja. En Ruby zegt, platform van Donald Trump. Ja, die kijk ik sowieso niet.
2: Jade Lauren.
3: Hi, dit is Jade Lauren.
2: GGZ. Your city.

0: zometeen Hanky Day featuring KM met some R&B shit. Even kijken hoe het zit met het weer. Zwaar bewolkt met wat regen. Vanmiddag schijnt in het westen af en toe de zon. Nou, de temperatuur ligt weer rond de 21 graden. En er ontstaat zelfs een zwakke tot matige stoffige zuidwestenwind. Jammer! Felicia van NOS op 3. A very good morning. Wat heb je voor ons?
1: Goedemorgen. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een vergadering over de opvang van asielzoekers. Eerder op de avond was er ook een onaangekondigde demonstratie bij het gemeentehuis. Die zou rustig zijn verlopen, maar later op de avond ging het alsnog mis. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden dus twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. En een grote overname in de Amerikaanse film- en televisiewereld. De overname van Warner Brothers mag doorgaan. Een rechter heeft een schikking daarover goedgekeurd. 12 staten hadden namelijk een rechtszaak aangespannen om de overname door Paramount te blokkeren. Omdat ze bang waren dat het bedrijf met Warner Brothers erbij te groot zou worden. Maar nu zijn er in de schikking afspraken gemaakt waardoor het wel door kon gaan. Bijvoorbeeld de afspraak dat er 30 bioscoopfilms per jaar moeten worden gemaakt.
0: Dat is wel crazy. Dat al dit soort deals die zich afspelen. Want ze hebben ook op een gegeven moment zo'n deal gemaakt dat je dus, ze moeten dus 300 miljoen per jaar gewoon investeren in films in Amerika.
1: Okay.
0: En hiermee hebben ze dus op een hele geniale manier eigenlijk ze gedwongen van, je moet dus producties blijven maken. Want soms kopen mensen dingen op om zeg maar prijzen omhoog te gooien en dat soort dingen, spelletjes.
1: Ja, waar ze in dit geval bijvoorbeeld bang voor waren is dat ze allemaal films gingen maken alleen maar voor de streamingplatforms.
0: Ja.
1: Zodat mensen daar hun geld aan moeten betalen. Dus nu hebben ze zoiets van, nou, je moet minimaal 30 bioscoopfilms maken, zodat dat ook gaande blijft.
0: Slim. Is het niet die zoon van die ene guy neemt het over, toch? Of niet? Is het die deal?
2: Die zoon van die ene. Die neef van die vriend van die neef.
1: Onze broer, kan ook.
0: Nee, Oracle. Oké, Larry Fisher. Okay.
1: Gaan we uitzoeken.
0: Ja.
1: En na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Het kabinet komt met een voorstel. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn de Belastingdienst op bezoek te krijgen om toch extra premies of loonbelasting te betalen. De nieuwe wet moet ook opdrachtgevers duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
3: Wat je ziet is dat heel veel opdrachtgevers zeggen, ik weet het niet goed. Ik vind het onduidelijk. Wanneer kan het nou wel, wanneer kan het nou niet? Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. Of ik sluit ze uit van bepaalde opdrachten. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
0: Nou, we gaan het meemaken. Thank you.
4: Fernando.
0: Zometeen meer over Love is Blind. Let's get it. Come on.

0: Nederland. Iedereen is ermee bezig, wij ook.
1: Ik denk dat ik helemaal klaar ben om de liefde van mijn leven te gaan ontmoeten.
0: Mensen zijn op zoek naar de liefde, maar ze zijn ook benieuwd, en wij zijn ook benieuwd, is liefde echt blind? Maar laten we eerlijk zijn, vaak zijn we oppervlakkige motherfuckers. We komen mensen tegen en onze oogbal wil iets, ons netvlies heeft een bepaalde code vastgelegd van dit is wat ik leuk vind, dit is wat ik wil. Maar nu is er een programma waarbij je dus elkaar dus niet ziet, je hoort en spreekt elkaar alleen, en op basis daarvan wordt liefde ontwikkeld en kan er eventueel een huwelijk uit plaatsvinden.
2: Ja, want tijdens het daten zie je elkaar dus
0: niet.
2: Dus het aanzoek gebeurt zelfs al voordat je elkaar gezien hebt.
0: Ja, ja. En gisteren zijn nu 5 afleveringen te zien. Er zijn in totaal 9. Maar in die 5 afleveringen, want Don en ik gingen een paar dagen geleden naar de première van Love is Blind Netherlands. En daarin zagen we het een en ander gebeuren. Er is een moment waarbij wij een shock hebben gekregen.
3: Zeg maar het type dat je zegt, nee, hier val ik echt totaal niet op.
4: Ik zou niet vallen op een vrouw die volledig getint is of zo, denk ik.
0: Ik zou niet kunnen vallen op een vrouw die volledig getint is. Je hoorde hier de stem van Juriaan. Juriaan is een man die leeft met 2 katten en die is daarvoor gedist en aan de kant gezet door een andere vrouw. Zegt, ja, ik wil jou niet met je katten. Oké, hij heeft een connectie met Mika. Mika heeft Eritrese achtergrond. En ze zegt duidelijk, ik doe mee aan het programma omdat ik wil dat mensen gewoon mij leren kennen voor wie ik ben en mij niet gaan judgen op mijn uiterlijk. Want ze heeft een donkere huidskleur. Dus zij denkt, weet je wat, we gaan gewoon connecten op basis van liefde en energy en connectie. Vervolgens hebben ze het over achternamen. En hij zegt, waarom zeg jij je achternaam niet? Ja, want dan ga je raden waar ik vandaan kom. Zegt hij, maar wat zegt zijn achternaam over waar je vandaan komt dan? Zij zegt, ja, nou, dan kan je weten wat mijn kleur is. Toen vroeg ze heel netjes aan hem van, is er een bepaald type waar je niet op valt? En toen zei hij,
3: zeg maar het type dat je zegt, nee, hier val ik echt totaal niet op.
4: Ik zou niet vallen op een vrouw die volledig getint is of zo.
0: Ik zou niet kunnen vallen op een vrouw die volledig getint is. Donna, wat vind je hiervan?
2: Nou, wat vind ik hiervan? Kijk, hij zegt heel duidelijk, ik zou niet kunnen vallen op een vrouw die volledig getint is. Maar het probleem is, hij was al op haar gevallen.
0: Ja.
2: Hij was al helemaal weg van haar. Hij was al verliefd. Hij had al tranen in zijn ogen. Dus dat is gewoon iets wat dit zo pijnlijk maakt. En ik denk dat heel veel mensen dat niet begrijpen. Dat zoveel vrouwen dit hebben meegemaakt. Dat het niet gaat dus uiteindelijk om je innerlijk, om wie je echt bent. Maar dat je toch weer wordt afgerekend op hoe je eruit ziet.
0: Ja.
2: Zelfs als je aan een programma meedoet waar dat niet uit zou moeten maken. En ik denk ook waarom zoveel mensen hierover vallen, is omdat inderdaad heel veel vrouwen dit ook hebben meegemaakt. Ik was zelf 5 jaar oud, toen voor het eerst tegen mij werd gezegd, toen ik tegen een kleuter zei dat ik verliefd op hem was. Ja, maar jongetjes kunnen niet verliefd worden op bruine meisjes. Dat zit in sommige mensen zo diep geworteld. En ik kan alleen maar bij mezelf denken, waarom dan niet? En dat is ook wat ik nu bij Juriaan denk. Je was al verliefd op haar. Je bent al helemaal weg van haar. En toch komt er paniek in je ogen en in je hoofd van, ja, maar daar val ik normaal niet op. En dat is hetgene wat iedereen nu zo triggert. Het gaat niet om zijn voorkeur. Het gaat erom dat hij al voor zichzelf heeft bepaald, en met hem heel veel mannen en heel veel vrouwen, nee, ik val daar niet op. En dat is, at the end of the day, you know what that is.
0: En hij pakte mij ook vooral met deze. Maar je klinkt Nederlands.
2: Ja, nou, precies. Dus dat zegt voor mij gewoon ook weer opnieuw. Hoe verwacht jij dan dat die volledig getint,
0: ja,
2: wat dat dan ook moet betekenen, hoe ze dan eigenlijk zouden zijn? Dus dat plaatje klopt niet in jouw hoofd. Dus je hebt al zo'n vooroordeel over hoe een getinte vrouw moet zijn, dat je zelfs helemaal in shock bent als ze leuk zijn.
0: Ja,
2: ja, dat is next level.
0: Ja, is bizar. Is
2: dus
0: bizar.
2: Dat gaat helemaal niet om dat stukje, want ik lees nu al die comments. Ja, voorkeur, voorkeur, voorkeur. Maar het gaat echt om die diepere laag erachter.
0: 100%.
2: Daar gaat het echt om in 100%. Dit verhaal.
0: En die raakte me ook echt, hoor. Want ik dacht van, wow. Want je zag ook aan haar gezicht, want ik had hier gisteren een filmpje over gemaakt. Kijk, je zag aan haar gezicht dat ze niet echt precies wist hoe ze moest reageren. Ik zeg je eerlijk, als ik haar was ik opgestaan.
2: Ik was al lang die deur uitgerend.
0: Was ik al lang weggegaan.
2: Ik was al lang 100%. Gerend.
0: Maar ik vraag me dus wel af, en ik hoop dat we haar in de show kunnen krijgen. Waarom besloot ze, ondanks dat heel pijn deed wat hij zei, om alsnog hem een kans te geven?
2: Ik kan je het antwoord wel vertellen. Kijk, als ik ook was blijven geloven in dat verhaal wat mij was verteld toen ik 5 jaar oud was, hè, dan wordt dat gewoon je waarheid. Ik heb heel lang gedacht, tot ik echt een jaar of 18 was of zo, van, oh ja, oké, mensen worden niet verliefd op donkere meisjes of op donkere vrouwen of wat dan ook. Dus ik zal altijd extra mijn best moeten doen. En als dat altijd in jou diep geworteld blijft zitten, dit is gewoon weer just another guy who says that. Ze schrikt er niet van, want ja, ze kent dit gewoon.
0: Ja.
2: Ze kent dit gewoon.
0: Maar het is gewoon een grote teleurstelling. Want ze zei duidelijk, ik doe mee aan dit programma om de liefde te vinden. En niet gejudged worden op mijn uiterlijk. En wat gebeurt er? Ze wordt gekoppeld aan een guy.
2: Oh my
0: die
2: God.
0: Haar dan judge op haar uiterlijk.
2: Ja, kijk, ik hoop. Ik heb nog hoop, ook in deze man.
0: Ja.
2: Dat hij wel nu, want kijk, uiteindelijk ze gaan ook over kindjes praten, weet ik veel wat. Dus ik hoop wel dat hij leert. Want wat gaat hij aan zijn dochter vertellen als hij thuis komt? Papa, mensen vallen niet op bruine meisjes. Ja. Ja, ik eigenlijk ook niet op je moeder. Maar deze vond ik toch wel leuk.
0: Zo.
2: Ja, wat ga je dan zeggen? Dus ik hoop wel dat hij leert. Ik hoop dat hij geleerd heeft.
0: Love is Blind, nu online op Netflix.

0: be. Are you ready? Yeah!
1: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
2: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Goedigheid voor je oren.
1: In de Nando Leaks.
3: Ja man, nieuwe tunes man. We'll get it through.

0: pipa. Lekker hoor, lekker. Ja, lekker.
1: Gewoon lekker. Woe. Allemaal lekkere dingen, heerlijk.
0: Lekker.
1: Precies.
0: Zo. Check die playlist, man. Namelijk staan ze, we gaan niet te veel aan toevoegen, man. Want als je nieuwe muziek nodig hebt, je weet. Akachu, man, we hebben daar tunes zitten, jongen. Donna gaat ook los op die van Yuka Bogason. Maar even die ene die we vorige week heel veel hebben gedraaid. Kom op.
2: Zelf is je boy Chief, je luistert naar de ochtendshow met mijn boy Fernando. It's all about that love, let's go.
3: It's the remix.

0: Nandelijk Sound System, de playlist met de hardest en nieuwest tunes. Felicia van NOS3, wat heb je voor ons?
1: Ja, het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Waarom ze dat willen, hoor je zo.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel van X5. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Wij brengen de mood bij de vibes.

0: Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland.
2: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken.

0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Popfan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis! Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor 0 euro. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Tyler, live in Amsterdam.

0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Popfan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis!

0: Organisatiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.

0: Connex.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Rise and Shine, good morning, Bokke 8, zometeen met Josef. Ja toch, we spelen zometeen ook 5 van Fernando, dus wees spits en wees alert. Uit welke stad komt Moula B? Uit welke stad komt Moula B? Denk erover na, laat het marineren, laat het doorkomen via de NPO Luister-app. Nu gaan we luisteren naar Verlies van NOS op 3. Wat heb je voor ons?
2: De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega is stabiel. Hij ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië en wordt door de passagiers gezien als grote held. Tijdens de vlucht viel de co-piloot hem aan met een mes. Israël denkt dat hij het vliegtuig bewust wilde laten neerstorten. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar het lukte hem om terug te vechten en de deur van de cockpit te open te maken. En daardoor konden passagiers te hulp schieten en is het toestel veilig geland. Dat lukte omdat er toevallig andere piloten aan boord waren als passagier. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens de minister trekken sommige makelaars klanten voor, geven ze stiekem geheime informatie door of drijven ze de prijs van een huis op.
3: Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden, maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
2: Ja, daarom wil ze dat er een duidelijke plek komt waar je dat soort schimmige acties van makelaars kunt melden. En er moet een instantie komen die dan snel kan ingrijpen. In huis wonen met je opa en oma is in Marokko de normaalste zaak van de wereld. Maar doordat er steeds minder kinderen worden geboren, worden de gezinnen steeds kleiner en moet er een oplossing worden bedacht voor de vele ouderen die moeten worden verzorgd. Dan denk je al snel aan een verzorgingstehuis, maar dat ligt lastig, vertelt onze correspondent Marokko, Samira Yadir.
4: Ouderen in een tehuis stoppen wordt in de Marokkaanse samenleving nog altijd gezien als een soort schande. Maar door een dalend geboortecijfer staat het mantelzorgsysteem van Marokko onder grote druk.
2: Ja, en een echte oplossing is er dus nog niet. Het weer bewolkt en regenachtig vandaag. Later wordt het in het westen droog en daar gaat de zon ook schijnen. In de rest van het land blijft het bewolkt en nat. Het wordt een graad of 20.
0: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
5: Fernando.
1: Wij zijn Bokke 8, Josef.

0: keep it high, to keep it banging, baby. Sowieso, sowieso, ja. Zo. Diddy heeft weer gedoe. Diddy, ja, kijk, voor de duidelijkheid, Diddy zit vast. Voor alle veiligheid, voor alle vrouwen, Diddy zit vast. Take that, take that. Maar ze zijn niet blij met zijn luxe leven. Schijnbaar gebruikt hij zijn geld om in de gevangenis allemaal comfortabele dingen te doen.
1: Wat doet hij dan? Wat
0: hij laat zich masseren.
1: Oh.
0: Nee, ik weet niet wat hij doet.
1: Ja, maar
0: hij,
1: ja, babyolie houdt hij ook van. Ja. Dus,
0: Nee, maar hij heeft mensen, hij heeft medegevangenen die voor hem koken, schoonmaken, zelfs massage. Ik weet niet of dit waar is, hè, maar dat is wel wat nu groots in het nieuws wordt gebracht.
1: Nou, je zegt, ik weet niet of het waar is, maar 4 oud-gedetineerden die met hem op dezelfde afdeling zaten, die hebben dit inderdaad verteld. Ze hebben verteld dat die medegevangenen dus betaald om voor hem te koken, schoon te maken en dus inderdaad die massages. Kijk, de babyolie, dat heb ik er net zelf bij bedacht, maar het schoonmaken en het koken, dat komt wel uit eerste bron. Dus dat zou wel, met alles wat hij heeft gedaan, zou dit niet waar zijn?
0: Ja, maar...
1: Maar wat?
0: Ja.
1: Maar wat?
0: Kijk, maar dit is het verhaal, ik ben mezelf van... Betaalt je dan de guy van, hey, luister dan, jij moet me masseren. Hé, hey, yes, ga je voor me koken. Ja, ik weet het al.
1: Ja, hij is toch een heel erg luxe leven gewend. Dus ik vind het niet zo'n heel raar idee. Dat hij met alle power en macht die hij heeft, dat hij misschien.
0: Maar dat
1: toch
0: mag toch helemaal niet, zeg maar. Hij kan toch hier op een gegeven moment gewoon op het matje geroepen worden, als dit echt zo is?
1: Kijk, als het echt zo is, kan hij op het matje geroepen worden. Maar ik denk dat er misschien wel mensen zijn die binnen zitten, of die binnen hebben gezeten, die kunnen bevestigen dat er af en toe wel bepaalde luxe dingen misschien geregeld worden.
0: Ja, heb ik ook wel eens gehoord.
1: Dat heb ik wel eens gehoord.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, dan is misschien een massage nog wel het minst gekke wat mensen misschien ooit geregeld hebben.
0: Oké.
1: Ja, het is toch die babyolie, hè? Ja. Hij blijft er naar terugkeren.
0: Ja,

0: aan. Zometeen spelen we 5 voor Fernando. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Heel simpel. Wat moet je doen? Nou, de kwalificatievraag beantwoorden. Wat is de kwalificatievraag, Donna?
1: De kwalificatievraag vandaag is... En ik zie al een goed antwoord in de NPO-luister-app. Oh. Het is: uit welke stad komt Moula? Oftewel Moula B, maar he goes by the name Moula now. Dus uit welke stad komt Moula? En als je het antwoord goed hebt en we bellen je op, ga je spelen tegen Koen. Die gisteren 4 goede antwoorden had. Dus het kan nog heel spannend worden hier zo.

0: Nicky Jam.
1: 5 voor Fernando.
0: Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Dat is de uitdaging van 5 voor Fernando. Donna, wie hebben we vandaag?
2: We hebben vandaag Saf en Igmar. Hallo. Hallo.
0: Enthousiasme spatten vanaf van Saf
2: en
0: Igmar.
2: Ze wachten nog even op de hallo. Dus hallo, hallo. Saf en Igmar.
3: Hallo.
4: Goedemorgen, hallo.
2: Zie je, daar zijn ze. Daar zijn ze.
0: Uit welke stad komt Moula B?
3: Den Haag.
2: Hey.
0: Juist. Nou ja, over binnen klikken alsof je ook verder naar Den Haag komt. Dan kom je heel ver. Heb je hem op de car kit?
3: Nee, ik zal
0: blijven
3: spreken, maar ik ga er even
0: op halen. Ja, want we worden totaal niet dicht, maar. We gaan beginnen met Saf. Saf, are you ready?
4: Ik ben zeker ready.
2: 3, 2, 1, go!
4: Rapper heeft een nummer met scooter.
0: Is dit weer?
2: Ja.
4: Dit doe je dicht voor je ramen s'avonds.
0: Luxeflex, gordijn.
2: Ja.
4: Hier zet je een plant in.
0: Plantenbak. Nee,
4: shit.
2: Een bloempot, ja. Ja. Ja, hij mocht natuurlijk niet bloem zeggen, dus had hij wel goed gedaan. Ja. Maar ja, helaas. Maar het waren er 2 goed voor Saf.
0: Twee goed. Igmar!
3: Yes!
0: Hey, op de radio, let's go. 3, 2, 1,
2: go! Go, Igmar!
3: Blauw flesje, je kan water uitdrinken. Blauw fles.
0: Spa blauw.
2: Ja.
3: Een bordspel waar je huizen kan kopen.
0: Monopoly.
2: Yes.
3: Je hebt het in een kommetje en vaak als huisdier een klein beetje.
0: Vis, goudvis. Huis.
2: Ja.
3: Yes. Je hebt je. Doe or die.
2: John en Fraser, maar die was wel buiten de tijd. Maar je had het hartstikke goed gedaan, want spa was goed, Monopoly was goed en goudvis. Dus dat betekent dat je 3 punten hebt gescoord. Dus de winnaar van vandaag is Igmar.
0: 5 voor Fernando.
2: Hey.
0: 5 voor Fernando.
2: Woep,
0: woep. 5 voor Fernando.
2: Wow.
0: 5 voor Fernando. Lekker bezig. Morgen same time, same place. Maar als je morgen wint, dan win je een mok.
2: Oeh.

0: misschien mensen denken. Want ja. Er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Zometeen een WK-hit. Ja, WK is al voorbij, maar Shakira niet hoor. En Burna Boy, dai dai. Streams, hè?
5: Wow.
4: Grote hit. Ja,
5: veel.
4: Ja, op Spotify. Ja, de hele wereld is meegeluisterd.
5: Ja, tuurlijk.
4: Dai.
5: En wij pushen hem ook nog steeds.
4: Wij pushen hem als gek. Sowieso. Vanochtend is het zwaar bewolkt en hier en daar regen. Dus neem je paraplu mee. De temperatuur ligt rond de 21 graden. Dus wees scherp en alert. Felicia van NOS op 3, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De executie van een te dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leeft de Amerikaanse Krista Pike nog steeds.
7: Zo.
6: De staat Tennessee laat weten dat Pike naar het ziekenhuis is gebracht. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. En volgens haar advocaten is bij de strafbepaling niet genoeg rekening gehouden met trauma's die ze had uit haar jeugd. En daarom besloten rechters eerder nog tot een tijdelijk uitstel. Maar het Hoge Rechtshof draaide dat een aantal uur geleden terug.
4: Maar besef, hè, ik weet het te diep worden, maar als jij 2 injecties krijgt, 2 dodelijke injecties, jij gaat niet dood. Dat betekent dat iemand wil dat je leeft. Nee, maar eerlijk, 2 dodelijke injecties.
5: Wel, het is vooral natuurlijk zo'n absurd verhaal, omdat haar hele executie lag eigenlijk al inderdaad onder een vergrootglas. Er werden documentaires gemaakt.
4: Ja.
5: Die werd ook de maker van die documentaire was daar ook aanwezig. Die had jarenlang was ze met haar next to each other om dat verhaal dus opnieuw onder de aandacht te krijgen.
6: Ja, omdat ze het eigenlijk onterecht vonden dat die vrouw ter dood was veroordeeld.
5: En dan gebeurt het toch en dan mislukt het. Dat
4: zo.
5: Is bijna uit een film. Dat is heel
4: de docu gaat maar door.
5: Ja, dat is heel absurd dit.
6: Ja. En de veelbesproken Israëlische documentaire NASA gaat vandaag in tientallen landen in première. Ook in de Nederlandse filmtheaters is hij te zien. De filmmakers interviewden 24 militairen en inlichtingenofficieren over de systemen die het Israëlisch leger in Gaza gebruikte om massale bombardementen daar uit te voeren. Die militairen vertellen bijvoorbeeld over de vele burgerslachtoffers die zijn gevallen, zegt mijn collega Eliane.
8: Zo vertellen de militairen over het neerschieten van onschuldige, ongewapende burgers, ook kinderen, en over hoe de lichamen zich opstapelden in Gaza, totdat het hele gebied vol lag met massagraven. Sommige militairen vertellen dat ze trots zijn op het werk dat ze gedaan hebben en dat ze er plezier in hadden. Er is ook twijfel en spijt te horen bij andere militairen. Zo antwoordt een van hen volmondig ja als hem gevraagd wordt of het leger genocide gepleegd heeft tegen de Palestijnen in Gaza.
6: Ja, in Israël is nog voor de docu uitkwam met grote woede gereageerd op de filmmakers die als landverraders worden bestempeld. En Cristiano Ronaldo is gisteravond boos weggegaan bij het trainingskamp van Portugal. Hij heeft ruzie met de bondscoach. Die zei dat Ronaldo in de Nations League wedstrijd van vanavond tegen Denemarken niet in de basis staat. En vlak na die persconferentie pakte Cristiano daarom zijn spullen. Nou, wat er precies allemaal speelt is niet bekend. Zelf zegt Ronaldo er weinig over. Dat doet hij pas op een later moment, zegt hij. En dan zal hij de waarheid vertellen.
4: Oh, wauw. Ben benieuwd. Zie!
9: Fernando.
4: Ja man, Antje.

0: Aidai, Shakira, Burnout Boy. Het is donderdag en het betekent tijd voor filmnieuws. Dus ben je nog op zoek naar filmtips? Don't worry, be happy baby. Roberto Milano, hebben we aan de lijn. De man die alles weet wat voor films er uit moeten komen en welke films je moet checken. Good morning.
1: Goedemorgen vrienden, goedemorgen Fernando, goedemorgen Donna, hallo.
0: Ja, Robert, tell us, welke film moeten we kijken?
1: Nou ja, een film die de meningen flink doet splijten, namelijk Digger. En Digger is een satirische film met Tom Cruise in de hoofdrol. En het is echt de eerste niet-actiefilm van Tom Cruise in 14 jaar tijd. Dus hij heeft echt allemaal actiefilms gemaakt, Mission Impossible. En nu speelt hij een rol van een hele dikke olietycoon. En een hele nare man, een soort Donald Trump-achtige man, die denkt dat de wereld van hem is. En als hij een enorme natuurramp veroorzaakt, dan gaat het hem er niet om dat op te lossen, maar dan gaat het hem erom hoe ga ik dit spinnen en aan de wereld verkopen. En ja, het is een satirische film, dus alles is enorm over de top. En de reacties zijn over de top. Het spel is over de top. Ik heb even een trailer gezien, het is een hele gekke film. Alleen, of dit nou mensen gaat aanspreken, weet ik niet zo goed. Want je moet er wel in meegaan, in die humor en in die toon. En het gekke is ook een beetje, toen de film gemaakt werd, of toen de film bedacht werd, toen zat Donald Trump niet voor de tweede keer het Witte Huis. En als je nu naar het nieuws kijkt, is het eigenlijk nog veel gekker dan wat in deze film getoond wordt. Dus het is een hele, hele goede film, een hele rare film. Maar je merkt dat mensen gewoon niet goed weten wat ze ermee aan moeten met Tom Cruise en Dick
2: Maakpak. Maar ik merk het ook een beetje aan jou. Want je zegt ergens wel inderdaad, ja, het is wel een goede film. Maar waar zit dan toch die twijfel dat mensen het misschien niet zo leuk gaan vinden?
1: Nou, het is heel goed gemaakt. Je hebt allemaal hele goede acteurs. John Goodman zit erin en Sandra Hüller. De vormgeving is fantastisch. Hij doet een beetje denken aan Wes Anderson, aan de Grand Budapest Hotel. Dus elke scène is heel hard over nagedacht. Maar of die humor aankomt, die enorme over de top manier waarop het onderwerp en eco-problemen onder de aandacht worden gebracht, daar kan je in meegaan of je er kan denken van, wat zit ik te kijken naar deze hysterisch gekke film?
2: Okay,
1: hij heeft een dode, bijna dode kat die hij verzorgt. Dat is dan een soort parallel met de wereld. De wereld is aan het sterven en we vinden het niet erg, maar hij vindt die kat wel heel zielig, zeg maar. Dus hij loopt continu met die dode kat te zeulen.
2: Oh.
1: En op een gegeven moment denk je ook van, wat ben je aan het doen? Waarom zit ik hier naar te kijken?
2: Ik heb die kat nu ook even opgezocht en hij ziet er wel op sterven naar dood uit ook inderdaad. Ja,
1: okay. Er zit heel veel in de film, je kan er heel veel uithalen. Maar als je niet mee wil gaan in wat regisseur Iñárritu en Tom Cruise bedacht hebben, dan zit je echt te kijken, waarom wil ik deze film zien? Waarom moet dit? En die meningen zullen erg verschillend zijn.
0: Zeker.
1: En ik ben heel benieuwd wat het in de bioscopen gaat doen. En of dit...
0: Nou ja, weet je wat het is? Ik denk dat ze ook van het imago af willen dat Tom Cruise alleen maar actiefilms, Mission Impossible dingen kan doen. Dat hij zichzelf ook wil uitdagen. En dan maak je zo'n absurdistische film met de man die ook van dat soort aparte films maakt, van The Revenant. Dus ja, ik denk dat ze weer gewoon, ik ga ze gaan prijzen pakken. Dit soort films pakken prijzen.
1: Ze gaan wel prijzen. En Tom Cruise kan ook heel goed acteren. Hè. In de jaren 90 heeft hij heel veel van die rollen gedaan. Magnolia en Tropic Thunder was hij ook een comedy waarin hij een dikke man speelde.
0: Ja, ja.
1: Dus hij kan echt wel meer dan een beetje rennen. Maar of het publiek dat nog wil zien, weet ik eigenlijk niet. Want Mission Impossible vinden we leuk. Maar Tom Cruise als serieus acteur, ik weet niet of het publiek daar zin in heeft.
0: Ja, wat voor cijfer geef je de film?
1: Ik geef hem een 7+.
0: Oh, 7+, oké. Okay.
1: Maar je moet hem vooral zelf gaan oordelen of wat je ervan vindt. Want dat zal per persoon echt heel verschillend. Nee, je weigert gewoon.
0: Nee. Dus van die
1: je vindt Tom Cruise zo leuk, Fernando.
0: Ik vind Tom Cruise gruwelijk, maar ik vind dit soort type films die gaan me irriteren. Dan loop ik gewoon de zaal uit.
1: Nee, dat snap ik dus. Dat zullen veel mensen hebben, denk ik. Ja,
0: ja
1: toch.
0: Absurdistisch en raar. Ik zag die trailer. Dit ga ik niet kijken, joh.
1: Gekkigheid. En het is allemaal veel gekker dan we in het Witte Huis nu zien, zeg maar. Dat is nog veel gekker. Dus dat
0: Dat is een live movie.
1: Live movie, ja.
0: Na 7+, Donna, ga je hem kijken?
2: Ik heb die kat gezien en ik denk, ik laat het even zitten.
1: Ik snap het. Sorry.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week, vrienden.
2: Tot volgende week.
0: Hola. Zo, Digger. No man. Ik hoor het wel van je, als je hem hebt gezien. We gaan nu even naar iets luisteren die we lang niet hebben gedraaid. Lil TJ en Black. Call him out.

0: Chief.
1: Are you ready?
0: Yeah! You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.

0: Lekker hoor.
1: Helemaal wakker. Precies die.
0: Als je het luisteren bent, is het lekker in de auto te ontspannen of op de fiets of je met je broodje te smeren. A very good morning. Wil je liedjes om lekker de gym spontaan in te gaan of in ieder geval gemotiveerd te raken? Check het vervolgens aan die playlist Nandolik Sound System. We gaan een liedje nu draaien waar Don en ik gewoon lekker op gaan. Steve! Steve! Ja, Timbaland is gruwelijk teruggekomen, hoor. Trust me.
2: You know I'm up, let's get it.
3: Good morning, guys. Yo. Je kan maar op één manier lekker wakker worden. En dat is met Fernando bij de ochtendshow. Keep it hot, keep it banging.
2: Good morning.
0: 1K Few, Timbaland, Steve.
4: Hey, tell them fuck here I come. So I'm saying?

0: alsof Timbaland zijn mojo terug heeft, hoor. Die beat is eng. Die beat is vet. Die beat is alles behalve safe. Felicia Fernando is op 3, wat heb je voor ons?
1: Ja, over mojo terug hebben gesproken. Een doorbraak in de medische wereld. Vrouwen van wie de clitoris bij een operatie is weggehaald, kunnen nu toch weer orgasmes beleven. Hoe dat zit, dat hoor je zo

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in symfonie. Tickets via studio100.com.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis! Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor 0 euro. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
3: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
7: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
8: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Met Jay
11: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
10: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is complicated.
11: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Vanix-kanalen.
12: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen. Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, €1,99.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was...
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Zometeen gaan we een dansje doen. Ja, het regent ook buiten, dus we gaan raindance doen met Dave & Thames. Ja, maar na regen komt zonneschijn. Maar laten we eerst kijken hoe het zit met de actualiteit. Felicia van NOS op 3, wat heb je voor ons?
18: Goedemorgen, een doorbraak in de medische wereld. Het is Nederlandse artsen gelukt om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt, een nieuwe werkende clitoris te geven. Tot nu toe verdween het topje.

0: Complicated. Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen. Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, 1,99.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Zometeen gaan we een dansje doen. Ja, het regent ook buiten, dus we gaan raindance doen met Dave & Thames. Ja, maar naar regen komt zonneschijn. Maar laten we eerst kijken hoe het zit met de actualiteit. Felicia van NOS op 3, wat heb je voor ons?
7: Goedemorgen, een doorbraak in de medische wereld. Het is Nederlandse artsen gelukt om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe, werkende clitoris te geven. Tot nu toe verdween het topje van de clitoris als een tumor moest worden verwijderd. Maar nu kan er een nieuw topje worden gemaakt. De artsen gebruiken daar wangslijmvlies voor.
8: Als je voelt met je tong en de binnenkant van je mond. Het weefsel is heel zacht. Is mooi dun. Maar het is ook gewend aan een vochtige omgeving. En daardoor lijkt het dus eigenlijk heel erg op het weefsel wat van nature voorkomt op het topje van de clitoris.
7: En het werkt goed. 90% van de vrouwen kan na de operatie weer een orgasme krijgen. Artsen zijn wel verbaasd dat dit probleem nu pas is opgelost. Voor mannen was het 40 jaar geleden al mogelijk om hun penis te laten reconstrueren als daar een tumor moest worden verwijderd. En bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen opgepakt. Ook raakten tientallen mensen gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en zijn inmiddels in heel Frankrijk. Leerlingen zijn boos over de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. Ja, en wat doe je als je een lekke band krijgt op de snelweg? Nou, veilig aan de kant stoppen en de wegenwacht bellen, zou je denken. Een vrouw op de A58 bij Etten-Leur, die deed dat niet. Die reed gisteren gewoon door met 45 km per uur, terwijl je daar 130 mag rijden. Nou, achter haar moesten automobilisten hard remmen om een botsing te voorkomen. De vrouw heeft daarom een boete gekregen. En het Nederlands elftal speelt vanavond weer in de Nations League. Oranje neemt het op tegen Griekenland. Mijn sportcollega Suze denkt dat het een leuke wedstrijd wordt.
9: Griekenland is in vorm, is de verrassende koploper van de Nations League groep van Oranje. 6 punten uit 2 wedstrijden, wonnen met 2-1 van Servië. En ook voor het eerst in de geschiedenis van Duitsland. Het werd in een uitwedstrijd 0-1. En Nederland doet het ook prima in de eerste wedstrijden onder Xavi. Voetbalt bij vlagen goed, creëert veel kansen. En dan ben ik toch wel weer benieuwd wat voor dingen we nu in de derde wedstrijd weer gaan zien van het Nederlands elftal.
7: De aftrap is vanavond om 20:15. Het weer bewolkt en regenachtig vandaag. Later wordt het in het westen droog en er gaat de zon ook schijnen. In de rest van het land blijft het bewolkt en nat en het wordt 20 graden.
10: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check Phonics.nl of de NPO Luister-app.
11: Fernando.
6: Rise and shine, good morning. Dave & Thames.

0: dachten om maar €50 uit te geven aan luxe uitgaven is voorbij. Stacktember is over. Maar hoe is het eigenlijk gegaan? Hebben onze luisteraars het volgehouden? Of is er toch iemand gefold, gezwicht? Heeft iemand weer een nieuwe outfit of een avondje uit in elkaar geflanst? We gaan het nu checken.
1: We gaan het checken, want een luisteraar heeft namelijk een appje naar ons gestuurd. Sima, die had dit gestuurd. De maand in september is voor mij ook een challenge. En dat is dat ik gewoon veel en veel minder geld moet uitgeven. Want ik heb in de afgelopen maanden zomaar gewoon duizenden euro's uitgegeven aan tassen en kleding. Het is echt too much, maar so far so good. Ik ben al 6 dagen verder en ik heb eigenlijk geen nieuwe aankopen gedaan. Het bouwt voor boodschappen natuurlijk, maar het gaat goed. Dus ik denk, het wel geld voor boodschappen, maar het gaat goed. Dus ik ben heel benieuwd waar het me brengt en wat het me bespaart. Nou, dus dat gaan we maar eens even checken, want we hebben aan de telefoon.
0: Sima!
2: Good morning!
0: Ja, zoals beloofd, we zeiden, we gaan je bellen om te checken what's crackalacking. Maar neem ons even terug voor degenen die het allemaal gemist hebben. Waar lagen jouw kosten in?
2: Oké, mijn kosten lagen voornamelijk in het aankopen, nou, het kopen van tassen, sieraden, kleding. Ik kon helemaal losgaan. En nog niet, hè, wat Don al zei, niet honderden euro's, maar echt duizenden euro's.
1: Zo!
2: Dus,
0: En ik begreep dat het ook geheim was van je man.
2: Ja.
0: Staatsgeheim.
1: Oh echt? Ze heeft het aan haar man verteld.
0: Ja, ik was hij wist helemaal niks. Dus ik weet,
1: echt?
0: Weet hij het nu wel?
2: Ja. Nee.
1: Nee, maar okay. Dat hoeft ook niet.
0: Hoeft ook niet.
1: Dat hoeft niet.
0: Hij luistert naar Sky Radio. Maar. Hoe is het gegaan? Praat ons bij.
2: Oké, wij spraken elkaar volgens mij 1 of 2 september of 6 september, ik weet niet meer meneer. Nou, ja. Het ging echt heel goed, totdat ik voor mijn auto naar de dealer moest. En toen mocht ik daar, kreeg ik de werkplaatsfactuur en ik moest al €1813 om precies te aftikken. En toen dacht ik, kutzooi, ik was zo lekker bezig. En toen dacht ik, ja, weet je, fuck je, die hele Stacktember, mijn ass in. Ik denk, ik ben helemaal klaar mee.
1: Maar wacht,
2: ja,
1: en Sima,
2: ging ik er los.
1: Maar Sima, wacht. Je dacht toen, fuck it, ga me niet vertellen dat je toen een tas hebt gekocht.
0: Als troost.
1: Oh nee, je hebt het gedaan, hè?
2: Ja.
0: Als troost.
1: Oh, nee, nee.
0: Welke heb je gekocht en
1: Sima,
0: hoeveel
1: nee.
0: was die?
2: Ja, sorry. En weet je wat het leuke was? Een meid van die groep, hè, van onder waar ik het dus ook over had.
0: Ja.
2: Donna, ik zit dus in zo'n Facebookgroep van designer, bla bla bla. Nou, een meid heeft dus toen onze gesprek toen gehoord. Die is toen echt op zoek gegaan naar de persoon. En die wist gewoon dat ik dus, dat die persoon dus in die groep zat. Dus toen heb ik erop gereageerd van ja, ik ga geen luister meer in. En heb ik ook echt niet gedaan, hè. Maar ja, na die factuur van 2 september dacht ik, ja, dag. Ik ben helemaal klaar mee. Dus ja, die 1800 nog wat euro die ik dus eigenlijk wou besparen, kon ik niet meer besparen. Ja, en dan zie je weer zo'n deal voorbij komen voor een Gucci tas van €500. Dan denk ik, ja, nee, die moet ik hebben.
1: Nee, maar ja. Sima, nee. Oh. Je had juist nog extra geld kunnen besparen.
0: Ja, I know.
2: Ik heb echt mijn best gedaan.
1: Heb je echt je best gedaan, Sima?
2: Ik heb echt mijn best gedaan.
0: Maar eigenlijk heb je het alsnog goed gedaan. Hè? Want je hebt misschien een fout gemaakt. Want volgens mij onderhoud aan je auto, daar kan je niks aan doen. Dus het is niet volgens mij een Stacktember.
1: Nee, maar ja, als je daarna als troost een tas gaat kopen, dan...
0: Nee, dat is het wel verpest. Nee, maar eigenlijk zat ze nog goed in de motion.
1: Ja, je hebt het wel een aantal dagen goed volgehouden.
0: Ja.
1: We zijn wel
2: zeker,
1: trots.
2: Ja.
0: Er is hoop. Dat heb je in ieder geval meegenomen.
2: Ja.
0: Dus gaan we volgende maand weer proberen? Maar volgende maand is er niks met de auto.
2: Huh? Nee, dat is waar.
1: Dus ik kan vandaag al beginnen.
2: Ja, is goed. Oktober.
0: Oktober. Ja, goed. Dus wij bellen jou 1 november met dezelfde vraag.
1: Ja.
0: Of jij in staat bent om 4 weken lang geen tassen meer te kopen. Geen rare Facebook-groepjes waar je in komt en waar je op een gegeven moment weer een koopje. Dat is gewoon een afspraak.
2: Is goed.
1: Oké, weet je wat we dan ook even afspreken? Want ik hou ook van tassen. Sima, als je een goede deal stuurt, stuur het even naar mij door.
0: Ja, dan gaat Donna het kopen.
2: Ja, is goed. Ik zie je Insta, oké?
1: Ja, beter. Ja. Stuur daar maar.
0: Ik hoop niet dat mijn vriendin nu luistert, want straks moet ik ook tassen gaan halen. Lobby, succes!
3: Jade Lauren.
4: Hi, dit is Jade Lauren.
3: GGZ.
4: Your city?

0: Russian, Rauw Alejandro en Whiskey. A very good morning. We hebben het vandaag over besparen. Donna, we hebben iemand aan de lijn. Maar eerst even het verhaal even vertellen aan de luisteraar, man. Want...
1: ja, het is iemand die meedeed aan Stacktember, inderdaad, een luisteraar. En ze appte toen dit naar ons. Valentina zei, ik ga besparen op de Action deze maand. Want normaliter ga ik zo'n 5 tot 6 keer naar de Action per maand. En ik ben zo per bezoek... en dat is keer 6, 50 tot 80 euro kwijt in de Action. Dus haar challenge was eigenlijk vooral niet naar de Action gaan. Dus ik ben heel benieuwd of dat gelukt is.
0: Valentina, good morning.
2: Good morning, good morning.
0: Hey, ben je dus niet meer naar de Action geweest? Is het gelukt?
2: Nou.
1: Ah, hoe kan dat nou?
0: Ik hoor het. Vertel, what happened?
2: Oké, maar kijk, wacht. Laat me eerst het positieve brengen, ja?
1: Ja, okay. Doe.
2: Ik heb wel 5 van die cozy kleurboekjes van kerst.
1: Dat is niet positief, Valentina. Nee, ik dacht nu komt het. Ik dacht je gaat zeggen, ik ben zeker 5 keer minder geweest. Maar je gaat ook nog trots je aankopen vertellen. Oh nee.
0: Ja, ze gaat gewoon door, hè. Ze zit te stoppen.
1: Oh nee.
2: Nee, luister. Oké. Ik ben 2 keer bij de Action geweest en ik heb in totaal deze maand maar 50 euro betaald aan de Action. Nou. Dus ik ben wel trots eigenlijk. Okay,
1: ik ben ook trots. Nee, dit is winst.
0: You came a long way.
2: Ja. Ja, dit is echt heel, heel bijzonder voor mij. Ja, nee.
0: Oké.
1: Okay, ja. Nou, maar ga je doorzetten, Valentina? Want weet je een beetje hoeveel geld heb je dan bespaard?
2: Ja, ik ben niet zo snel aan rekenen. Maar als ik 6 keer per maand naar de Action ging en minimaal 50 euro per ding kwijt ben, dat is 300 euro, toch?
1: Jazeker, ja, 300 euro bespaard. Dus ja. ga je het doorzetten? Heb je nu zoiets van, ja, dit kan ik wel volhouden in mijn leven?
2: Ja, zeker. Ik heb nu een nieuwe hobby. Het is bakken.
1: Maar goed, dit is veel bakken. Beter.
0: Oh, ja. Weer nieuwe kostenpost.
1: Nee, maar dit kan anders.
2: Nee, zelfrijzend bakmeel en een beetje bakpoeder en een beetje ei, dat kost niks.
0: Oké.
1: Motiveren nou, Lando. Wat zijn toch goede keuzes motiveren. Gemaakt?
0: Hier komt de volgende, motiveren. Kijk, we zijn aan het sporten, we zijn aan het afvallen, dus we eten geen cake en dat soort dingen. Maar aangezien je toch met de kerst bezig bent, hoe tof zou het zijn als je voor ons een lekkere cake maakt voor de feestdagen? En dan nodigen we jou uit?
2: Ik kan dat wel, denk ik.
0: Ja. Oké, the pressure is high. Ja. The pressure is high. We zijn fijnproevers. En, nog een challenge. Goed. Ik weet niet of je me aanneemt. We spraken met Sima. En Sima heeft gezegd, weet je wat? Ik ga nog een maand langer, zeg maar, gewoon werken aan bezuinigen en geen tassen kopen. Jij was van de Action en zei van, luister dan. Ik moet bezuinigen op de Action. Het is niet helemaal gelukt, maar het ging gedeeltelijk goed. Dus voor jou ook de challenge. Zullen we hem en durven je dit een maand langer uit te trekken?
2: Ja, ik durf dit.
0: Let's go!
1: Oké, let's go. Ik heb wel vertrouwen in Valentina, moet ik zeggen. Als Sima nog luistert, sorry Sima, maar jou had ik iets minder vertrouwen. Maar Valentina, je bent goed bezig, dus misschien dat je Sima ook motiveert.
2: Precies. Ga gewoon bakken, Sima.
1: Ja, ga bakken.
2: Dan heb je de telefoon niet nodig.
1: Ga gewoon bakken.
0: Pick it up. We spreken jou en we wachten op de cake. En we gaan je bellen over een maand om te kijken hoe je het hebt gedaan.

0: very, very good morning. Ja. Worden nu dingen. Donna, wat gaan ze winnen?
1: Ja, tickets voor die Lijsta. Aanstaande zaterdag in Paradiso. 2 tickets krijgen. Dus als je nog iemand blij moet maken, je hebt iets goed te maken. Je hebt een date die je onder de indruk wil maken. Moet je gewoon zeggen dat je ze gekocht hebt. Weet je wel, is ook goed.
0: Gewoon maar regelen.
1: Gewoon regelen. Je krijgt ze gewoon van ons.
0: Hey. Welke artiest ken je van de tunes? Ik mis je en misschien wel, hè? Welke artiest ken je van de tunes? Ik mis je en misschien wel, hè? Misschien ben je zelfs als de performance gegaan in de Ziggo Dome. Ja, ik weet niet. Misschien wel, hè? Let me know. Zometeen Toxic Vibes op de hit van Yo Silvio en Young Felix. Vanochtend hier en daar zwaar bewolkt, regen op je hoofdje. Ja, 20 graden vandaag, dat is de situatie. Je brengt ons de situatie van de wereld met het nieuws, de actualiteit van NOS op 3. Good morning.
2: Goedemorgen. Artsen maken zich zorgen over rokende jongeren. Over de hele bevolking is er nog altijd een daling van het aandeel rokers te zien. Maar de groep 16 tot 20 jaar is de uitzondering. 4 jaar geleden rookte 6,5% van hen dagelijks. Maar vorig jaar is dat toegenomen naar bijna 10%. Een longarts van het LUMC in Leiden denkt dat het komt door vapen. Ze ziet dat jongeren heel jong nicotineverslaafd raken. Dat is volgens haar de opstap naar het roken. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is ondanks 2 dodelijke injecties mislukt. Krista Pike raakte niet buiten bewustzijn en heeft nog altijd een hartslag. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De gouverneur van Tennessee zegt te onderzoeken wat er is misgegaan. Krista Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. En het was nog even de vraag of ze echt de doodstraf zou krijgen. Want Krista was destijds 18 jaar. En volgens haar advocaten is bij de strafbepaling niet genoeg rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. De rechter besloot de executie daarom eerder uit te stellen. Maar van het Hoge Rechtshof mocht het vandaag toch doorgaan. En een update over de honden die doodgingen na een wandeling door het park van Schiedam. Waar ze precies aan doodgingen was eerst nog een raadsel. Maar nu lijkt het erop dat giftige paddenstoelen de boosdoener zijn. 5 dieren zijn gestorven, 6e is doodziek. Hart van Nederland sprak met Jolanda. Haar hondje Brisa had in het park iets ingeslikt. En gaf toen thuis over en haar partner verplaatste Brisa even toen ze op bed lag.
3: En daar pakte ze op en toen was er allemaal bloed uit haar achterkantje gekomen. En toch maar de dierenarts gebeld hier in Schiedam. En die zei van nou, kom maar onmiddellijk. En ik voelde al, weet je, het hoofdje bungelde inderdaad een beetje. En de dierenarts zegt ook zo, ja, ik kan hier niks mee, weet je. Ze is overleden.
2: Ah. Oppassen dus, bij paddenstoelen.
3: Ja.
0: Zo, heftig.
1: Zielig.
0: Ja. Fernando. It's toxic. Yo Silvio, Vision Young Felix. Let's go.

0: Blijf rustig, KM. We gaan de moordende minuut spelen. Met wie spelen we hem, Donna?
1: Vandaag spelen we hem met Lian.
0: Lian, good morning.
2: Goedemorgen,
0: Lian.
1: Lian.
0: En als je wint, met wie ga jij naar Paradiso?
2: Weet ik nog niet, moeilijk.
0: Oh.
2: Ik moet even nadenken.
1: Oh. Even kijken wie het liefst was voor je de afgelopen maanden.
2: Ja.
0: Dat gaat helemaal goed komen. Moet wel even je best doen, hè? Ben je ready?
2: Ik ben ready.
3: De moordende minuut.
0: Welke artiest keer voor de choose? Ik mis je en misschien wel, hè?
2: Zo.
0: Wat is 6 keer 15?
2: Toch, sorry?
0: 6 keer 15.
2: 6 keer 15 is
0: 90. In welk maand valt Bevrijdingsdag?
2: Mei.
0: Welke kleur is het pak van Mega Mindy?
2: Rood. Nee, rood.
0: Ja, goed, ik ben kleurenblind. In welk land vind je de Machu Picchu?
2: Pas.
0: Voor wat staat de afkorting GFT?
2: Groente, fruit, GFT.
1: Ja.
2: Groente, fruit en... Ik weet het niet.
0: Op welk album vind je het nummer Krantenwijk?
2: Ik weet het niet. Groente, eten en tuinafval.
0: Wat zei je?
1: Ja, is goed.
2: Tuinafval.
0: Welk dier vind je het logo van Van der Valk?
2: Wat is het ook alweer? Welke vogel?
1: Oh, de tijd.
0: Zo.
1: Oeh, dat was spannend.
0: Ja, heel spannend. Wat zeg je gevoel?
2: Weet ik niet. Wat
0: is van
2: de
0: Valk
2: ook alweer?
0: Van de Valk, hotel, met zo'n vogeltje erop. Logo.
2: Ja.
0: Nou, we gaan kijken.
2: Jammer.
0: Dat is niet voldoende. Helaas.
2: Ja, jammer.
0: Thanks voor je deelname en shout-out. Tot de volgende.
2: Yes.
0: Als je aan het luisteren bent, denk ik bij jezelf... Hey, ik heb een keer daar overnacht. Ik weet precies wat de volgende is. Laat het ook over via de NPO luisteren. Of je weet antwoord op een van de andere vragen. Good morning.
4: Hallo.
0: Met wie spreken we?
4: Met Alicia.
0: Alicia, vertel.
4: Toekan.
0: Een toekan!
5: Ja!

0: in een feestje, want je gaat naar een feestje.
1: Oh, oké, ja, ik heb zeker wel zin, ja.
0: Je reed gewoon mee voor de fun. Leuk.
1: Ja,
0: of je
1: ja,
0: dacht sokken te krijgen. Nee, je krijgt tickets voor die Liza Paradiso.
1: Oké, leuk.
0: Machu Picchu ligt in Peru.
1: Sorry?
0: Machu Picchu, ooit geweest? Ligt in Peru.
1: Oh, nee.
0: Oh, nou, op welk album vind je het nummer Krantenwijk? Antwoord alleen van Lil Kleine. Maar jij gaat niet alleen naar de Paradiso, naar die lijst. Want je krijgt plus 1.
1: Nice, leuk.

0: future. Abel Tesfaye met The Weeknd.
1: Are you ready?
0: Ready. You ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren.

0: tunes all day, every day, baby. Don't get it twisted. Check het volg daar op de playlist. Nandelijk Sound System op Spotify. Nandelijk Sound System op Spotify. Dan vind je allemaal nieuwe tunes van Timbaland, Tiakola, Georgia Smith, Shaggy, Tina, Yuka, Lijpen, Moola, Games. Allemaal gepropt en gestopt in één playlist.
1: Nando Champions League.
0: Yuka praat met ze dan. Boga, Boga.

0: Luca met Bol Garçon. Verliesje van NOS op 3. Wat heb je zo voor ons?
1: Ja, Nederland heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet vanwege Bolle Jos. Meer daarover hoor je zo.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: It's complicated met Jay en Mahi.
5: We bespreken.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Kijk, het jouw tof om bij Funix te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check funix.nl/vacatures. En wie weet spreken we jou snel.
3: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza. En geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
4: Zet jezelf op de eerste plek, dan pas kan je anderen helpen. At 360community.nl.
3: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
8: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
7: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
9: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
10: Zometeen staat een heerlijke mix helemaal voor je klaar op de menukaart van Miguel Keidel. Tijd om de actualiteit te serveren en Felice staat paraat. Felice, wat heb je voor ons?
11: Ja, goedemorgen. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet vanwege Bolios. Die Nederlandse drugscrimineel is al jaren op de vlucht en zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Maar dat Afrikaanse land werkt niet mee aan uitlevering van hem. Nederland is daar boos over en vroeg aan Brussel om de geldkraan dicht te draaien. En dat gebeurt nu ook. Sierra Leone zou eigenlijk €18 miljoen krijgen van de EU, maar dat gaat dus niet door. Er zijn geruchten dat Bolios een relatie heeft met de dochter van de president van het land. En mogelijk dat het land daarom niet wil meewerken aan zijn uitlevering. Een wereldprimeur in Nijmegen. Het is artsen daar gelukt om vrouwen die door kanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe en werkende clitoris te geven.
12: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. En deze zenuwbanen die leggen we weer vrij, die maken we los, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
11: Ja, ieder jaar raken 150 vrouwen hun clitoris kwijt door kanker. Er zijn tot nu toe 23 vrouwen op de nieuwe manier geopereerd. En voor het eerst in meer dan 10 jaar rijdt er vandaag weer een trein tussen Groningen en het Duitse Leer. Het treinverkeer ligt sinds 2015 plat, omdat er een schip tegen een brug was gevaren. Het herstel heeft dus lang geduurd en al die tijd moesten reizigers met een bus. De trein die vandaag gaat is een symbolische. De echte verbinding wordt maandag weer opgestart. En de hoeveelheid olie die uit het Midden-Oosten komt ligt weer bijna op het niveau van voor de Amerikaanse oorlog in Iran. Dat zegt een expert bij BNR. Ook al lijkt het er niet op als je naar de sites kijkt die olietankers volgen.
13: Dat komt omdat heel veel van die transacties eigenlijk in het donker gebeuren. De transponders worden uitgezet van die schepen, dus het is een beetje moeilijk controleren. Maar ik zou zeggen tussen de 85% en 95% op dit ogenblik.
11: Toch denkt hij dat de prijs van benzine en diesel voorlopig hoog blijft. Veel landen hebben hun oliereserves gebruikt en zullen die weer gaan aanvullen.

0: humor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. En deze zenuwbanen die leggen we weer vrij, die maken we los, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
1: Ja, ieder jaar raken 150 vrouwen hun clitoris kwijt door kanker. Er zijn tot nu toe 23 vrouwen op de nieuwe manier geopereerd. En voor het eerst in meer dan 10 jaar rijdt er vandaag weer een trein tussen Groningen en het Duitse Leer. Het treinverkeer ligt sinds 2015 plat, omdat er een schip tegen een brug was gevaren. Het herstel heeft dus lang geduurd en al die tijd moesten reizigers met een bus. De trein die vandaag gaat is een symbolische. De echte verbinding wordt maandag weer opgestart. En de hoeveelheid olie die uit het Midden-Oosten komt, ligt weer bijna op het niveau van voor de Amerikaanse oorlog in Iran. Dat zegt een expert bij BNR. Ook al lijkt het er niet op als je naar de sites kijkt die olietankers volgen.
2: Dat komt omdat heel veel van die transacties eigenlijk in het donker gebeuren. De transponders worden uitgezet van die schepen. Dus het is een beetje moeilijk controleren. Maar ik zou zeggen tussen de 85% en de 95% op dit ogenblik.
1: Toch denkt hij dat de prijs van benzine en diesel voorlopig hoog blijft. Veel landen hebben hun oliereserves gebruikt en zullen die weer gaan aanvullen. Daardoor zal de vraag en dus de prijs hoger zijn dan normaal. Het weer bewolkt en regenachtig. Later wordt het droog en dan gaat de zon ook schijnen. In de rest van het land blijft het bewolkt en nat en een graad of 20.
3: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijza. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.

0: Summertime, we're all gonna make it. Jonah Fraser and Chirac in the morning. Jazeker, als je een beetje kijkt naar het weer, wat zie je dan? Nou, weer hetzelfde. Bewolkt, regen, zon schijnt af en toe. De temperatuur ligt rond de 20 graden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ik heb het niet bedacht. Is Felicia met het nieuws van NOS op 3. A very, very, very good morning.
1: Goedemorgen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Netanyahu zegt tegen Fox News dat er wordt gekeken of de co-piloot uit Oman banden heeft met Iran, maar dat het nog te vroeg is voor conclusies. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Er komt meer duidelijkheid voor ZZP'ers en opdrachtgevers. Minister Aartsen komt met een wetsvoorstel waarin is vastgelegd wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet.
2: In de wet zitten twee toetsen. De zelfstandige toets, die kijkt echt naar de persoon zelf. Is iemand ondernemer? Dan moet je denken aan meerdere opdrachtgevers. Dan moet je denken aan een aantal basisvoorwaarden zoals een zakelijke rekening of een btw-nummer. En de wet heeft een werkrelatietoets. Die kijkt naar de opdracht die iemand doet. Kun je nou als ondernemer die opdracht ook een beetje in vrijheid doen? Dat zijn de criteria van de beide toetsen.
1: Ja, en voldoe je daaraan, dan hoef je niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst later nog premies of loonbelasting komt innen.
0: Zo, dus kom altijd iets halen hoor.
1: En om ouders een beetje bij te scholen over de online wereld waar hun kinderen in zitten, hielden ze in Heerlen een speciale bingo-avond.

0: Ze leerden daar allerlei termen uit de online wereld, zoals snappen en shorts. En die bingo ging trouwens niet alleen over wat kinderen allemaal uitspoken op internet. Ook de ouders zelf kwamen aan bod. Want ja, die delen nog wel eens foto's van hun kinderen op internet.
1: Inmiddels staan er al honderden foto's van een kind online voordat het kind zelf oud genoeg is om daar toestemming voor te geven.
2: En ook dat begint eigenlijk al bij ouders. Want ja, vraag je zelf al af van, stel jij de vraag aan je kinderen voor toestemming om een foto te maken of om het te delen?
0: Ja, en de belangrijkste les van de bingo is, blijf als ouder praten met je kind en veroordeel ze niet.
3: Praat je ook met je dochter van, ik ga deze foto posten?
0: Mijn dochter is nu 8 maanden. En nou ja, ze geeft wel duidelijk aan dat ze dat niet ziet zitten. Nee.
3: Nou,
0: ze
3: houdt niet van de foto's. Nee. Leave me alone.
0: Ja.
3: Fernando. Rise and shine, tijd voor de highest flex. Yves Laurent, bro.

0: Gonna Make It, Jonah Fraser en Chirac. Begin van de maand spraken we met Sima over Stacktember. Ze gaf te veel geld uit aan tassen en kleding. September stond dus voor haar ook in het teken van geld besparen. Geld sparen. Nou, toen maakten we de deal op de radio om eind van de maand, vandaag dus, elkaar op te bellen en te checken hoe het is gegaan. Luister maar.
1: Oké, mijn kosten lagen voornamelijk in het kopen van tassen, sieraden, kleding. Ik kon helemaal losgaan. En nog niet, hè, wat Donald zei, niet honderden euro's, maar echt duizenden euro's.
2: Zo.
1: Dus.
0: En ik begreep dat het ook geheim was van je man.
1: Ja.
0: Staatsgeheim.
2: Oh echt? Ze hebben het helemaal verteld.
0: Ja, hij wist helemaal niks. Dus ik weet.
2: Oh echt?
0: Weet hij het nu wel?
1: Ja. Nee.
2: Nee, maar okay. Dat hoeft ook niet.
0: Hij luistert naar Sky Radio. Maar. Hoe is het gegaan? Praat ons bij.
1: Oké, wij spraken elkaar volgens mij 1 of 2 september of 6 september, ik weet niet meer meneer. Nou, ja. Het ging echt heel goed, totdat ik van mijn auto naar de dealer moest. En toen kreeg ik de werkplaatsfactuur en ik moest al 1813 euro precies aan aftikken. En toen dacht ik, kutzooi, ik was zo lekker bezig. En toen dacht ik, ja, weet je, fuck je, die hele september, mijn ad in. Ik denk, ik ben helemaal klaar mee.
2: Maar wacht,
1: ja,
2: zie maar.
1: Los.
2: Maar zie maar, wacht. Ja. Je dacht toen, fuck it, ga me niet vertellen dat je toen een tas hebt gekocht.
0: Als troost.
2: Oh nee, je hebt het gedaan, hè?
1: Ja.
0: Als troost.
2: Oh, nee.
0: Welke heb je gekocht en hoeveel was die?
1: Ja, sorry. En weet je wat het leuke was? Een meid van die groep, hè, van onder waar ik het dus ook over had. Ik dus, hè, Donna, ik zit dus in zo'n Facebookgroep van designer, bla bla bla. Nou, een meid heeft dus toen onze gesprek toen gehoord. Die is toen echt op zoek gegaan naar de persoon. En die wist gewoon dat ik dus, dat die persoon dus in die groep zat. Dus toen heb ik erop gereageerd van ja, ik ga geen luister meer in. En heb ik ook echt niet gedaan, hè. Maar ja, na die factuur van 14 september dacht ik, ja, dag. Ik ben helemaal klaar mee. Dus ja, die 1800 nog wat euro die ik dus eigenlijk wou besparen, kon ik niet meer besparen. Ja, en dan zie je weer zo'n deal voorbij komen voor een Gucci tas van 500 euro. Dan denk ik, ja, nee, die moet ik hebben.
2: Nee, maar ja. Sima, nee. Oh. Je had juist nog extra geld kunnen besparen.
0: Ja, I know.
1: Ik heb echt mijn best gedaan.
2: Heb je echt je best gedaan, Sima?
1: Ik heb echt mijn best gedaan.
0: Maar eigenlijk heb je het alsnog goed gedaan. Hè? Want je hebt misschien een fout gemaakt. Want volgens mij onderhoud aan je auto, daar kan je niks aan doen. Dus het is niet, volgens mij, een Stacktember.
2: Nee, maar ja, als je daarna als troost een tas gaat kopen, dan...
0: Nee, dat is het wel verpest. Nee, maar eigenlijk zat ze nog goed in de motion.
2: Ja, je hebt het wel een aantal dagen goed volgehouden.
1: Ja.
2: We zijn wel
1: trots. Ja.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Jouw tof om bij Funix te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check funix.nl/vacatures. En wie weet spreken we jou snel.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza. En geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
6: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest

0: leuke content.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: It's complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen. It's complicated.
6: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix kanalen.
5: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
7: Met zometeen Bagado in speakers, maar ook Burna Boy met Last Last. En nieuwsvers van de pers. Studenten skippen steeds vaker hun colleges. Ik ben op onderzoek uitgegaan. Ga de resultaten zo meteen met je delen. Alleen voordat het zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws van Felicia en NOS op 3. Een hele goede morgen.
8: Goedemorgen. Sierra Leone krijgt dit jaar geen geld meer van de Europese Commissie, omdat ze Bolle Jos niet willen uitleveren. Sierra Leone zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat dus een streep doorheen. Dat heeft grote gevolgen voor het land, zegt correspondent Maurice Leden.
9: Er zijn heel veel mensen en organisaties die afhankelijk zijn van die ontwikkelingshulp. Denk aan de voedselprogramma's, onderwijsprogramma's. Ik sprak eerder ook met een directeur van een organisatie die slachtoffers van seksueel geweld ondersteunt. Vrouwen, kinderen, ja, dat zijn allemaal mensen die profiteren van de gelden en hierdoor geraakt worden.
8: Maar de vraag is of de regering van Sierra Leone zich nu genoeg onder druk gezet voelt om Bolle Jos ook echt uit te leveren aan Nederland. Hij is een van de meest gezochte criminelen van ons land. Er komen waarschijnlijk strengere regels voor makelaars. Volgens het kabinet zijn sommige makelaars niet eerlijk over biedingen en laten ze kopers onnodig veel te veel betalen voor een huis. En nu kan iedereen nog makelaar worden, maar straks komt er een speciaal register waar je in moet staan. Ook moet iedere makelaar zich aan dezelfde regels gaan houden. De minister geeft een paar voorbeelden.
10: Ja, het op tijd en volledig delen van relevante informatie over de woning. Het gelijk behandelen van alle geïnteresseerden. Het inzicht geven in het biedproces. En dat er dus een geschillencommissie komt die klachten gaat behandelen.

0: worden, maar straks komt er een speciaal register waar je in moet staan. Ook moet iedere makelaar zich aan dezelfde regels gaan houden. De minister geeft een paar voorbeelden.
1: Ja, het op tijd en volledig delen van relevante informatie over de woning. Het gelijk behandelen van alle geïnteresseerden. Het inzicht geven in het biedproces. En dat er dus een geschillencommissie komt die die klachten gaat behandelen. Waarbij in het uiterste geval een makelaar ook kan worden uitgeschreven uit het register. En diegene mag dan in Nederland niet meer werken als makelaar.
0: En heel wat Rotterdammers lappen de regels aan hun laars op de Koolsingel. Daar zijn nieuwe hekjes geplaatst die voetgangers richting het zebrapad moeten dwingen. Maar wat blijkt, mensen stappen massaal over die hekjes heen.
2: Ja, anders moet je helemaal omlopen, dus dat is gewoon wat makkelijker dit.
3: En niet helemaal omlopen als ik ook gewoon de weg kan oversteken.
4: Als ik heel eerlijk mag zijn, vind ik het nou niet echt heel erg handig.
5: Jij kwam wel gewoon netjes over het zebrapad.
6: Het is speciaal voor om over te steken, dus ik dacht, een paar stap extra is niet zo erg.
0: Ja, de gemeente zegt de situatie op de Koolsingel in de gaten te houden en gaat de hekjes misschien later nog aanpassen. Het weer is bewolkt en regenachtig. Later wordt het in het westen droog en daar gaat de zon ook schijnen. In de rest van het land blijft het bewolkt en nat en het wordt een graad of 20.
7: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
8: Bagga's onderweg. Eerst tijd voor Burna Boy met Last.

0: Baga, topperig en charfante en nieuwsvers van de pers. Studenten skippen dus steeds vaker hun colleges. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind. Met Quincy. Generatiekloofje zullen we maar zeggen. Ik ben zelf 33. Mijn laatste college is inmiddels ruim 10 jaar geleden. Maar mijn stagiair daarentegen, 22 jaartjes jong, in de bloei van zijn leven, maar wel wat dat betreft een echte Gen Z'er van de bovenste plank. Die groeit op in een tijd waarin social media gewoon dus je hele wereld is en waar hives eerder klinkt als een soort van ziekte dan als een app, toch? Dus walk one, youngsters. Wat is er dan toch aan de hand? Nou, nu blijkt het dus zo te zijn dat bijna 1 op de 3 studenten de studiedruk te hoog vindt. 1 op de 3 vindt de studiedruk te hoog. Want ja, we hebben natuurlijk school, we hebben werk, we hebben vrienden, 10 uur schermtijd op een dag en alle shit van deze wereld, dat moeten we ook nog eens verwerken. Nee man, dat is gewoon echt te veel. Al dus mijn stagiair. Nou, ik zweer het je. Ik keek hem aan van, gaat het eigenlijk wel lekker? Moet ik even aan je voorhoofd voelen? What's poppin'? Want ik kan je vertellen, deze guy die skipt niet alleen colleges. Laatst die vroeg ook gewoon aan hem bijvoorbeeld om even een kopje koffie te halen, of hij die even voor mij kon fixen. En bij de hand dat hij is, joh, bij de hand, zegt hij gewoon tegen mij, kan je dat niet zelf pakken?
1: Wait a minute.
0: Wat? Ik zeg, in mijn tijd was dat heel gebruikelijk, hè? Dat je gewoon een bakje koffie ging halen voordat de dag zou beginnen. Nou, ik zweer het je, alsof je water zag branden. Water zag je branden. En dan ook nog even de audacity te hebben om dan te zeggen, excuse me, what do you mean? Ik zeg zo, dat is trouwens ook een lekker nummer van Justin Bieber. Staat nu voor je klaar tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen.

0: Van de week GGZ, Jade Lauren tijdens Rewind op FunX. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. Met zometeen de morning mashup. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke het gaat. Maar eerst reggaeton lento.
1: In the morning. Morning mashup.

0: denken, wat die mensen denken. Want er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: kunnen fucken op die R&B shit.
1: In the morning. Morning mashup.
2: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Als je hem zo meteen voorbij hoort komen en je denkt bij jezelf, Quincy, ik denk dat ik de juiste antwoorden weet. Dan is het eigenlijk heel erg simpel. Hè? Kan je gewoon naar die NPO Luisterapp toe gaan. Mocht je die nog niet hebben, download hem dan heel eventjes. En dan kan je de juiste antwoorden laten doorkomen. Tenminste, waarvan jij denkt dat ze juist zijn. Sowieso leuk en gezellig als je meedoet. Maar ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan kan je ook nog eens een Funnings Goodie pakket rijker zijn. Dus meer dan genoeg reden om mee te doen, zou ik zeggen. Voor nu zou ik zeggen ook, luister even mee. Jeetje, ik zeg vaak zou ik zeggen, weet je.

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb je vandaag gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luister. Ik weet het, hij is vandaag ietsjes moeilijker. Maar ik denk dat jij het wel kan.
2: Ja.
1: De NPO Luister app, that's the place to be. Slide erin. Er komt tussen heerlijke boekjes voor je klaarstaan. Wat dacht je van deze Justin Timberlake, Sexy Back? Die hoor je nu tijdens Rewind hier in Phonics.

0: Wild West van Jessin.
1: In the morning.
2: Morning mashup.
0: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel die jij en ik elke ochtend samen spelen. Misschien ben je nu pas net ingetuned. Don't worry, I got you. Dit is de morning mashup van...

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb je gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Fik, die zegt je bent op zoek naar Which One en Rush. Youssef, die zegt je bent op zoek naar Which One en Love Me. JJ en Selma zegt Which One en Pon the Replay. Verschillende antwoorden, alleen wie heeft het juist?

0: Thames, dat is het juiste antwoord. Dat betekent dat Youssef de eerste is die de juiste antwoorden heeft toegestuurd en naar huis gaat met het Phonics Goodie pakket, a.k.a. prachtige paarse Phonics sokken. Heerlijk voor deze winter. Nog meer goede prijzen, of tenminste een goede antwoorden binnengekregen, maar er kan er maar één de snelste zijn. Tegelijkertijd zeg ik ook altijd niet getreurd. Morgen, nieuwe ronde, nieuwe kans tijdens de Morning Mashup rond de klok van 10:15. Maar voor nu toch eventjes naar die Which One van Drake en Central Cee. Best beluisterde tune van zijn album Iceman met een kleine mix aan het einde.
1: Does my hair look beautiful? Do my titties look right?

0: Deze broederliefde, do or die, tijdens Rewind op Funix. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers om de ochtend lekker mee op te starten. Niet alleen maar met heerlijke hits, maar natuurlijk ook met nieuwtjes. Want ja, wat doe jij als jij bijvoorbeeld nieuwe ideeën wil gaan genereren? Ga je dan lekker thuis zitten brainstormen? Ga je naar buiten? Ga je in de auto zitten? Wat doe jij? Kan je alvast vertellen, één artiest, die duikt de auto in en niet zomaar eentje. Maar welke het is, dat hoor je zo.
1: In love met de starboy, of we zijn in love met mijn pimpas. Aan de trappen in die V8.

Outside Roxy Rosa, ADF Samski en Kaza. En trouwens, over outside zijn gesproken. Je hebt dus mensen die pakken de fiets of die gaan een stukje lopen om op ideeën te komen. Maar je hebt ook mensen die daarvoor lekker de auto induiken. Een beetje zoals ik. Auto is voor mij ook een beetje mijn therapie. Maar Gims die liet zijn vader een stukje van zijn nieuwe tune Spider destijds horen. En dat zet hij vervolgens online. Niemand minder dan Distinct, die hoorde dat. En die dacht meteen, ja, hier moet ik eigenlijk op. En terecht, Spider stond natuurlijk ook heel erg lang op nummer 1. Niet alleen in Frankrijk, maar ook in jouw Phoenix X-chart. En zo kan zo'n autorit ook echt voordelen hebben. Ja, niet alleen maar aan die file denken. Denk er gewoon aan autorijden als inspiratiebron. Moet je natuurlijk wel aan de verkeersregels houden, anders heb je een heel erg groot probleem. En ja, met de auto waar Gims en Distinct dus in rijden, kan dat heel snel gebeuren. Want dat is een Spider. Inderdaad, ba ba ba ba. Je hoort hem tijdens Rewind op Phoenix.

Dr. DJ Khaled Drake. Je hoorde ze tijdens Rewind hier op Phonix. En zometeen best wel treurig nieuws over Future. Want de beste man die heeft ruzie met iemand waarvan hij dacht, die staat heel dicht bij mij. Wie het is, dat hoor je zometeen. Eerst tijd voor het laatste nieuws.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.

0: Duurzaam.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. rijschooldioza.nl.
5: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg 5FM op TikTok.
6: It's Complicated met Jay
7: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
6: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is Complicated.
7: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: Met zometeen de WK-song van 2026. Maar ook blij bij mij, Ronnie Flex. En best wel zielig. Freed Future die had gewoon een hele hechte samenwerking, dacht hij. Maar hij is eigenlijk gewoon vies bedrogen. Wat er is gebeurd met die arme Future, dat ga ik je natuurlijk zo meteen vertellen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Felicia, NOS op 3. Een hele goede morgen.
10: Goedemorgen. Het is artsen van het Radboud UMC voor het eerst gelukt om vrouwen met vulvakanker een nieuwe, werkende clitoris te geven. En dat is dus een wereldprimeur. Uit een eerste onderzoek blijkt dat bijna alle vrouwen na de hersteloperatie weer klaar kunnen komen. Een van hen is Herma. En zij is ongelooflijk blij, horen we bij RTL Nieuws.
11: En ik denk, ja, als dat kan, graag. Het is gewoon weer verouderd. Het is gewoon weer hartstikke fijn en we kunnen weer samen genieten ervan.
12: Bijna 40 jaar na de eerste penisreconstructie. Hoe kan het dat dit nu pas bestaat?
13: Toen de patiënt aan ons vroeg, zou je iets voor ons kunnen doen, dachten we, ja, waarom hebben wij dit niet eerder bedacht? Waarom heeft niemand in de wereld hier eerder aan gedacht?
10: Ja, tijdens de operatie maken oncologen de overgebleven zenuwbanen los onder de huid. Die verschuiven ze naar een plek waar het oude topje zat van de clitoris. En dat bedekken ze dan met een stukje wangslijmvlies. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Tussen 2020 en 2024 kregen 16.000 mensen te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kon ook oplopen tot €25.000. En daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. En de executie van een Amerikaanse vrouw is mislukt, ondanks 2 keer proberen. Het gaat om Christa Pike, die ter dood is veroordeeld vanwege moord. Ze kreeg 2 keer een dood.

0: Ik denk, ja, als dat kan, graag. Het is gewoon weer verouderd. Het is gewoon weer hartstikke fijn en we kunnen weer samen genieten ervan.
1: Bijna 40 jaar na de eerste penisreconstructie, hoe kan het dat dit nu pas bestaat?
2: Toen de patiënt aan ons vroeg, zou je iets voor ons kunnen doen, dachten we, ja, waarom hebben wij dit niet eerder bedacht? Waarom heeft niemand in de wereld hier eerder aan gedacht?
3: Ja, tijdens de operatie maken oncologen de overgebleven zenuwbanen los onder de huid. Die verschuiven ze naar een plek waar het oude topje zat van de clitoris. En dat bedekken ze dan met een stukje wangslijmvlies. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Tussen 2020 en 2024 kregen 16.000 mensen te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kon ook oplopen tot 25.000 euro. En daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. En de executie van een Amerikaanse vrouw is mislukt, ondanks 2 keer proberen. Het gaat om Christa Pike, die ter dood is veroordeeld vanwege moord. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie, maar bleef leven. Deze journalist was erbij en wist niet wat ze zag.
4: Christa Pike was still breathing. She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. We haven't seen anything like it.
3: Ja, sowieso was er van tevoren veel te doen rond haar executie. Gisteren werd door de rechter 1 uur van tevoren nog uitgesteld en uiteindelijk bepaalde een andere rechter dat het alsnog mocht doorgaan. En daarna mislukte het dus. Ja, de vrouw is naar het ziekenhuis gebracht nu.
5: Nu ben ik wel heel erg benieuwd. Ik weet niet in hoeverre jij dat al weet. Want ja, dan heb je dus 2 keer heb je haar proberen dood te laten gaan. Ik kan niet anders zeggen. Niet gelukt. Wat gaat hier nu mee gebeuren? Is het een soort van 3 maal scheepsrecht? Of wordt ze dan toch nog een soort van...
3: Kijk, in principe is door een hogere rechter bepaald dat zij de doodstraf moet krijgen. Dus ja, als het 2 keer niet is gelukt, ik neem aan dat ze nog een poging gaan.
5: Ik zou nog wel even, als ik haar was, hun aanklagen voor 2 mislukte pogingen. Dat misschien haar...
3: Van even in generatie... 1 paar dagen dat ze nog leeft.
5: Ja, dat die volgende generatie nog even wat te happen hebben.
3: Oh, ja,
5: en dan,
3: ja.
5: Nee, ik vind het wel schandalig dat dit trouwens hoort.
3: Bizar verhaal. Ja. Bizar verhaal. Het weer in het westen is het droog en schijnt de zon af en toe. In de rest van het land veel wolken, soms een bui en het is 1 graad of 20.
6: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
5: Die Die is onderweg van Burna Boy, maar eerst blijven wij, Ronnie Flex.

0: Degree is Christian D en Dior.
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Ja, Fusion heeft onlangs in het nieuws heeft hij aangegeven dat zijn vaste grafische ontwerper, dat hij die ervan beschuldigd hem jarenlang te hebben opgelicht. Ja, voor heel veel fans komt dat wel als een verrassing, want ze werkten toch al best wel heel erg lang samen. Ja, het zorgde natuurlijk al heel snel voor gesprekken over vertrouwen, verantwoordelijkheid en ja, de soms ingewikkelde zakelijke relaties achter de schermen in de entertainmentindustrie. Want ja, wie kan je nou wel en wie kan je niet vertrouwen? Want ja, jarenlang samenwerken, elkaar vertrouwen en vervolgens toch een beschuldiging krijgt dat je bent opgelicht. Ja, wat dat betreft, dan gaat in één keer het masker af, toch? Ja, net zoals die tune van Future trouwens. Die hoor je nu tijdens Rewind op Phonics.
2: Call it how it is. Hedges. I promise I swear. I'm there, baby.

Yes sir, het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis op werk te kunnen delen, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Dat kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Als je dat doet, maak je podcast ook nog eens kans op een uniek bakkie bizar mok. Dus meer dan genoeg reden om mee te doen. Want ja, je hebt deze ochtend hoogstwaarschijnlijk al hard gewerkt. Kan je daar lekker de koffie of thee in doen. En dan kunnen we samen van dat momentje genieten, toch? Voor het verhaal van vandaag gaan jij en ik richting Norwich in Engeland. En het is in principe gewoon een doodnormale dag. En opeens begon het te lijken op zo'n PG-13 speelfilm. Nou, er is namelijk een 25-jarige jonge man onderweg naar een verkleedfeestje. En opeens ziet hij gewoon dat een dief van een vrouw haar handtas wil stelen. En in plaats van toe te kijken, besluit de man gewoon actie te ondernemen en de achtervolging in te zetten. Ondanks dat hij gewoon verkleed is. De vraag aan jou is alleen, als welk personage was deze man verkleed? Was het antwoord A, als Donald Trump? Als antwoord B, Spider-Man? Of antwoord C, Batman? Gruwelijk. Welke outfit het ook was, dat je gewoon besluit om verkleed in actie te komen. Petje af. Alleen, als welk personage was de beste man verkleed? Antwoord A, Donald Trump. Antwoord B, Spider-Man. Of antwoord C, Batman. De NPO-luisterapp, that's the place to be. Drop het antwoord erin waarvan jij denkt dat die goed is. Duiken we er zometeen samen in.

0: nu early in the morning voor Roddy Ricch late at night. Die hoorde je zojuist tijdens Rewind hier op Phonics.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar.

0: bizar verhaal om thuis op werk te kunnen delen zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Vandaag gaat het verhaal over een jonge man die in Engeland opeens onderweg is naar een verkleedfeestje en opeens ziet dat iemand overvallen wordt. Een vrouw haar handtas wordt gestolen. En hij denkt bij zichzelf, ja weet je, fuck it. Ondanks dat ik verkleed ben, moet ik gewoon in actie komen. De vraag aan jou was alleen, ja, als welk personage was deze man toen verkleed? Was dat antwoord A als Donald Trump, als B Spider-Man of antwoord C als Batman? En ik moet toegeven, er zijn allemaal verschillende antwoorden binnengekomen. Dus dat is wel heel erg leuk. Rihanna die zei, ja, ik kom net uit de douche en ik hoorde het bizarre bericht van vandaag. Ik ga helemaal stuk. Ik denk antwoord A als Donald Trump. Ik zie hem al rennen. Gruwelijk. 0-10 player die voegt daaraan toe. Ja, ik gok Donald Trump. Die zou je niet zien aankomen. En tegelijkertijd, wie is er nou ook bang voor hem? Helemaal gelijk. Stefan die zegt, ja, ik denk dat het antwoord B is Spider-Man. En Connor die stuurt nog heel even een spraakbericht toe.
1: Yo, yo, yo, het juiste antwoord is Batman. Bakkie bizar.
0: En niet alleen Connor denkt dat, ook Joep gaat voor Batman. De vraag is nu alleen, wie of wie heeft het juiste antwoord toegestuurd? Of wie of wie hebben de juiste... Nee, dat is verkeerd Nederlands, hè. Hey, fuck it, je snapt wat ik bedoel. Wat is het juiste antwoord tijdens Bakkie bizar vandaag? Als welk personage was de man verkleed? Als Donald Trump, Spider-Man of Batman? Het juiste antwoord is antwoord C, Batman. En inderdaad, ja, de man die zette gewoon de achtervolging in als Batman. Je kan de beelden op mijn socials terugvinden. @elquinna op Instagram. Kan je even op mijn verhaal kijken. Ja, je gaat helemaal stuk als je deze man... Hij zit op een dak, hij laat de tas naar beneden vallen naar die vrouw. Vrouw is super happy. En hij neemt daarna ook echt zo'n pose aan van... Ja toch, I got this. I got this. Gruwelijk, man. Desondanks, ik raad het niemand aan als je een zelf als vigilante gaat spelen. Het kan soms ook namelijk verkeerd aflopen, dus blijf wel altijd goed op jezelf letten. Maar een held gedaan kan altijd beloond worden. Misschien wel met comma's, zoals Frenna. Dat is nu.

tijdens Rewind op Funix. Een hele goede middag, Quincy, door je speakers. En samen zijn we hard op weg om de middag in te gaan luiden. Alleen voordat jij en ik daar zijn, eerst nog tijd voor de dikste van afgelopen week. Culas, Anton en Boef. Dit is Onder Tranen.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest.

TikTok. Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: It's complicated met Jay
7: en Mahi. We bespreken

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Wij brengen de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Met zometeen het dikste van de week op je bord. Maar ook Lovely Body, SFB en Ronnie Flex. En wat is volgens jou de beste heartbreak tune die er ooit is gemaakt? Zometeen namelijk weer tijd voor de Rewind capsule. Er moet weer een nieuwe tune die capsule in. Dus laat alvast even weten in de NPO luisteren waar jouw gedachten zitten. Terwijl je het laat weten, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van iemand minder dan Felicia. NOS op 3, een hele goede middag.
4: Goedemiddag. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens een nieuwszender daar is in Nantes een school in brand gekomen.

0: gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de protesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nijl-virus. Dat meldt het RIVM. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen in Nederland geweest en 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak nu voorbij is. En er is eindelijk weer een treinverbinding tussen Groningen en het Duitse plaatsje Leer. Die heeft 10 jaar stilgelegen omdat een schip een brug kapot had gevaren. En daardoor moesten reizigers jarenlang met de bus heen en weer. Nou, die konden dus niet wachten op de nieuwe trein.
1: Aan de ene kant is het natuurlijk gewoon heel erg fijn dat het weer terugkomt. En dat...
2: Ik ben Duitser, dus ik ga vaak terug naar Duitsland om vrienden, familie te bezoeken.
3: Ja, ik heb hem 1 keer ooit genomen en daarna was hij kapot. En nu ben ik heel erg blij, want dat gaat me echt 1,5, misschien wel 2 uur schelen als ik overal in Duitsland ga. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
0: Ja, vandaag is er een treinrit speciaal voor de bouwers, bestuurders en journalisten. En vanaf maandag kan iedereen mee. En de Batavia is onderweg van Amsterdam naar Lelystad. De replica van het historische VOC-schip is in Amsterdam gerepareerd en staat op een ponton dat over het Markermeer naar Museum Batavialand vaart. Wel voor de allerlaatste keer en dat voelt dubbel voor de directeur van het museum.
1: Aan de ene kant is het natuurlijk gewoon heel erg fijn dat het weer terugkomt en dat we ook een nieuwe fase gaan hebben voor het nieuwe museum. Dus dat is gewoon echt ontzettend leuk. En aan de andere kant is het dus wel de laatste keer dat hij over het water gaat varen.
0: Ja, het schip zal straks altijd op het land blijven staan. Het weer in het westen is het droog en schijnt af en toe de zon. In de rest van het land veel wolken, soms een bui en het is een graad of 20.

0: treinen weer. Nou, die konden dus niet wachten op de nieuwe trein.
1: Aan de ene kant is het natuurlijk gewoon heel erg fijn dat het weer terugkomt. En dat...
2: Ik ben Duitser, dus ik ga vaak terug naar Duitsland om vrienden, familie te bezoeken.
3: Ja, ik heb hem één keer ooit genomen en daarna was hij kapot. En nu ben ik heel erg blij, want dat gaat me echt anderhalf, misschien wel twee uur schelen als ik overal in Duitsland ga. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
0: Ja, vandaag is er een treinrit speciaal voor de bouwers, bestuurders en journalisten. En vanaf maandag kan iedereen mee. En de Batavia is onderweg van Amsterdam naar Lelystad. De replica van het historische VOC-schip is in Amsterdam gerepareerd en staat op een ponton dat over het Markermeer naar Museum Batavialand vaart. Wel voor de allerlaatste keer en dat voelt dubbel voor de directeur van het museum.
1: Aan de ene kant is het natuurlijk gewoon heel erg fijn dat het weer terugkomt en dat we ook een nieuwe fase gaan hebben voor het nieuwe museum. Dus dat is gewoon echt ontzettend leuk. En aan de andere kant is het dus wel de laatste keer dat hij over het water gaat varen.
0: Ja, het schip zal straks altijd op het land blijven staan. Het weer in het westen is het droog en schijnt af en toe de zon. In de rest van het land veel wolken, soms een bui en het is een graad of 20.
4: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijza. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
5: Wat is de beste heartbreak tune? Drop het in de NPO Luister-app. Yes.

beste van de week. GGZ, Jade Lauren. En wat is volgens jou de beste break-up tune aller tijden? Sinds afgelopen weekend trekt Jay Rewind door met Weekend Rewind. En iedereen

heartbreak song. En ja, het is soms gewoon heel erg moeilijk kiezen. Ik denk dat we ons best vooralsnog hebben gedaan, maar we zijn dus heel erg benieuwd naar jouw input. Mocht je nu natuurlijk benieuwd zijn van, ja Quincy, wat zit er op dit moment nou allemaal in die capsule? Dan zou ik zeggen, luister even mee.

Ook Justin Timberlake is gisteren toegevoegd met Cry Me a River. Dus aan jou de vraag, welke heartbreak tune gaat vandaag in de capsule eindigen? Kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luister. Ik ben heel benieuwd waar jij aan denkt, dus sluit er snel in. Gaan we zo meteen even checken of het er eentje is die er echt in hoort.

0: Coole Night, Jonna Fraser Distinct. En wat is de allerbeste heartbreak song aller tijden?
1: Capsule.
0: Sinds afgelopen weekend trekt Jay Rewind door met de Weekend Rewind. Iedere week kiezen wij samen met jou één thema voor onze muzikale tijdcapsule. En iedere dag gaat vervolgens dus één track in die capsule om op zondag dicht te doen. In een mooie top 7 met dus potentiële heartbreak tunes in dit geval. Mocht je daar toch last van hebben, aangezien het in september breakup season is. Er zitten al wat tunes in die capsule. Denk bijvoorbeeld aan Cry Me a River, Justin Timberlake. We hebben No Air en Heartless van Kanye West. Maar het is donderdag. Dat betekent dat er ook een vierde in terecht moet komen. En Ashraf, die heeft er wel eentje voor ons die in die capsule kan. Ashraf, hele goeiemiddag.
2: Goedemiddag, Quincy.
0: Ja, jij kwam met een tune en ik moet toegeven, ik voel meteen die hartpijn. Kan je even vertellen welke tune jij voor ogen hebt?
2: Ik dacht aan Yes Sir uit elkaar, Nederlandse track gewoon.
0: Ik wou zeggen, even eentje van Nederlandse bodem. Ben natuurlijk wel heel erg benieuwd. Heb jij zelf ook, zeg maar, hartpijn gehad terwijl je die tune hebt gedraaid?
2: Ja, kijk, ik was 12 hè, toen niet. Deze ding is van 2008, deze track.
0: Ja.
2: Ik was 12, dus ik zong het wel mee, maar ik voelde het niet nog. Ik had nog geen hartpijn. Op die leeftijd.
0: op die leeftijd nog niet, maar heb je in de toekomst misschien wel een keer hartpijn gehad en toen was Yes Sir uit elkaar de tune voor jou?
2: Iedereen heeft denk ik wel eens hartpijn gehad.
0: Ja.
2: Ik heb meerdere love songs dan die je dan kan draaien, snap je? Maar Yes Sir is er wel één van.
0: Oké. Ja, Ashraf, ik moet zeggen, hij is ook vaker binnengekomen in de NPO Luisterapp. En ik denk dat het ook goed is om wel inderdaad ook tunes van Nederlandse bodem te hebben. Dus uit elkaar, die komt in de capsule terecht. Ik zou sowieso zeggen, een dikke shout-out naar jou. En geniet ook gewoon heel even van deze tune.

exotisch sangria. Die hoor je zo tijdens Rewind op Funix. Nog een klein kwartiertje te gaan. Dus tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die voor veel energie gaan zorgen. Dus als je een energieboost nodig hebt en je weet er een lekker nummer voor, sluit dan in de NPO-lijst.

de liefde met Maak Me Niet Heet. Kwart voor Quincy. Nog iets minder dan 10 minuten te gaan, dan is het 12:15. En elke werkdag 12:15 is het tijd voor 12:15. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. Het is donderdag, nog één dagje te gaan, dan is het weekend daar. En welke tune heb jij nodig om daar naartoe te bewegen? Kan je droppen door middel van een appje in de NPO luisterapp. Zeg je van, yo Quinna, kan je alsjeblieft deze tune draaien? Je weet hoe hem dan ook nog eens zometeen voorbij komen hier zo tijdens Rewind op Funnies. Ja. Dus, welke tune gaat het worden? Ik ben benieuwd, verras me. Drop het in de NPO luisterapp.

0: wat die mensen denken. Want er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Bokke, Jo Silvio Extra tijdens Rewind op Phonix. Een hele goede middag, Quincy, door je speakers. En het is 12:15. Elke werkdag 12:15 is het tijd voor 12:15. Drie tunes die voor heel veel energie moeten zorgen. En op deze donderdag ons heerlijk naar de vrijdag moeten bonjouren. Nou, Gino die heeft een nummer. Daarmee gaat het zeer zeker lukken. Namelijk Burna Boy met On The Low.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel van X5. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Om je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Hey, zit in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Luister op Phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
7: It's Complicated met Jay en Mahi.

0: ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
3: Honor the craving.
4: Domino's.
5: Phoenix.
6: Luister op phoenix.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Er gaat voorlopig geen Europees geld meer naar Sierra Leone. Nederland heeft daarop aangedrongen omdat het Afrikaanse land weigert drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. Je hoort minister Van Wil.
1: Dat vind ik een heel belangrijk signaal. Het gaat me niet zozeer om de omvang van het bedrag. Daar zal Sierra Leone niet direct van onder indruk zijn. Maar wel dat er een duidelijk signaal wordt gegeven vanuit de commissie dat Sierra Leone moet stoppen met het bieden van onderdak aan deze crimineel.
0: In totaal gaat er elk jaar 18 miljoen euro Europees geld naar Sierra Leone. Dat geld is bedoeld voor voedselprogramma's en onderwijs. Bolle Jos zit zeer waarschijnlijk in het Afrikaanse land, waar hij een goede band heeft met de president. Op meerdere plekken in Frankrijk zijn protesten van scholieren uitgelopen op geweld. Het begon een week geleden bij één middelbare school net buiten Parijs. Daar waren ze boos over overvolle klassen en een lerarentekort. Maar inmiddels zijn de protesten door het hele land en zijn ze op sommige plekken grimmig. Zoals in Saint-Denis in de buurt van Parijs. Je hoort correspondent Saskia Houtaan.
2: Op dit moment is er een mars gaande vanuit een van de middelbare scholen naar het centrum van de stad. De spanningen daar die nemen ook toe met de politie. Er zou ook al met traangas zijn geschoten. In Lille, in het noorden van het land, gaat het los. In Straatsburg, in Nice, in Grenoble. In Nantes, waar een deel van het schoolgebouw in brand is gezet. En ook in Toulouse. Dus ja, echt overal in Frankrijk, zeker in de grote steden, is het goed mis op dit moment.
0: Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. En geen avocado-toast en matcha's, maar stamppot en gehaktballen. Een groep pensionado's in Leeuwarden opent een restaurant naar hun eigen wensen. Ze zijn namelijk helemaal klaar met de cafés van nu, waar te luide muziek op staat of mensen hardop aan het bellen zijn.
3: Dat is ook iets wat mensen zich aan ergeren als ze zitten. Dat er dan bellen wordt. Nou, bellen op tafel maar je net in de zeil. Als er een telefoontje komt en die mat dringend opnomen wordt, dan ga je naar de telefooncel.
0: Ja, er komt dus een ouderwetse telefooncel in het café als je toch even moet bellen. En er staat ook geen harde muziek op, zodat je gewoon met elkaar kan praten en elkaar kan verstaan. En zaterdag is de opening. Het weer, eerst door het hele land nog buien, maar vanmiddag trekt de regen weg richting Duitsland en krijgen we vaker de zon te zien. Er wordt maximaal 20 graden.
4: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
5: Chris.
6: What's poppin'? Chris en Fruitig hier door je speakers. Het is tijd voor de

Over playing games gesproken en Summer Walker. Voor haar doorbraak had ze misschien wel de vreemdste combinatie van twee bijbanen ooit. En geloof me, bij allebei kwam er nog wat lichaamswerk van te pas. Zometeen ga ik je er meer over vertellen. Naar Rema met Oh No, een hele goede middag.

paal. En de volgende ochtend stond ze alweer met een dwel in haar hand. Ik weet nog niet wat vermoeide is trouwens. Maar bij allebei moet die vloer uiteindelijk toch gewoon schoon zijn. Ondertussen dacht ze blijkbaar, ja, ik heb nog wat vrije uurtje over. Laat ik mezelf voor YouTube ook nog even wat gitaar leren spelen. Ze zette dus ook nog eens covers online. Ze werd ontdekt. En uiteindelijk, zowel die paal als die dwel kon ze gewoon gedag zeggen. Dus van Sam Walker naar een zomer waarin je hopelijk iets minder hard had hoeven werken. Karel, Adip Semski en Antje.

0: Cardi B met Finesse. En is liefde nou blind?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Elke dag duiken we natuurlijk in de lyrics van onze favoriete Phonics artiesten. Dat doen we met

0: blind zijn ze niet letterlijk blind, maar ze gaan blind daten. Gisteren is de Nederlandse versie gedropt op Netflix als je nog niet hebt gekeken. Het hele idee is dus dat singles met elkaar gaan daten zonder elkaar echt te kunnen zien. Dus geen foto's van elkaar, geen eerste blik. Je praat alleen door een muur en je kijkt of je verliefd kunt worden zonder dat uiterlijk echt meespeelt. Alleen bij twee deelnemers, Juriaan en Mika, ging dat gesprek wat ze hadden ineens, hoe zal ik het zeggen, een beetje left. Want Mika vroeg namelijk dit aan Juriaan.
1: Ik heb gewoon het type dat je zegt, maar nee, hier val ik echt totaal niet op.
2: Ik zou niet vallen op een vrouw die volledig getint is of zo, denk ik.
0: En ja, het erge aan dit fragment is, Mika is een hele knappe zwarte vrouw met roots uit de Eritrea. En het lelijk ook is, ze hadden hiervoor gesprekken met elkaar over hoe belangrijk het is dat innerlijk echt op nummer 1 staat, dat ze vallen op karakter en zo. En dan zit je dus letterlijk bij Love is Blind en dan krijg je door die muur ineens dit te horen van ja, ik val niet op fully getinte vrouwen. Nou, je begrijpt, online gaat het helemaal los. Sommige kijkers noemen de uitspraak racistisch. Anderen hebben het over een fysieke voorkeur. Weer anderen stellen vooral de vraag van, ja, als huidskleur zo belangrijk voor je is, waarom doe je nou mee aan zo'n programma dat letterlijk Love is Blind heet? Ik vond het ook wel grappig dat hij had dan een date later, de comeback. Ja, ik ben zelf ook 1/6 Indo. It's given. Ja, mijn buurman is ook Turks. Maar goed, daar hebben we het even niet over. Ik ben vanavond benieuwd naar, wat zou jij doen als jij Mika was geweest? Dus je krijgt te horen bij Love is Blind dat de persoon waarmee je al een tijdje aan het praten bent niet valt op donkere vrouwen. Zij zelf is een knappe zwarte vrouw. Ja, wat ga je dan doen? Ga je dan de date afkappen? Zeg je van nou, dan zijn we blijkbaar geen match, want blijkbaar vind je uiterlijk toch zo belangrijk dat je niet op types zoals ik zou kan vallen.

0: Yves Laurent, Bresco Blow, Highest Flex. Stel je voor, je doet mee aan een datingprogramma. En degene waarmee je gematcht bent zegt tegen jou: ja, ik val niet op types zoals jij.
1: Mic check, 1, 2.
2: Wait, is this thing on?
1: Mic check.
0: Niet zo direct als wat ik net zei, maar daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Want gisteren is de nieuwe serie Love is Blind gedropt op Netflix. En daar zei Mika iets tegen Jurian. En Jurian had daar ook weer een reactie op.
3: Ik heb maar het type dat je zegt van nee, hier val ik echt totaal niet op.
4: Ik zou niet vallen op een vrouw die volledig getint is of zo, denk ik.
0: Ja, en Mika is dus een zwarte vrouw waar hij dus eigenlijk niet op valt. Love is blind, ze kunnen elkaar dus niet zien. Ze kunnen alleen connectie opbouwen door met elkaar te praten. Ja, doet me ook wel een beetje denken aan DaBaby Young Talk.
5: I've been blind for a while now.
0: Maar stel nou dat jij Mika was geweest en je krijgt te horen van ja, ik val eigenlijk niet op fully getinte vrouwen, terwijl jij zelf getint bent, om zomaar te zeggen. Hoe zou je daarop reageren? Aisha laat weten, de NPO luisteraar. Voor mij was het gesprek daar gewoon klaar geweest. Niet eens omdat iemand verplicht op mij moet vallen. Iedereen heeft zijn voorkeuren, maar als jij specifiek zegt dat mijn huidskleur een probleem kan zijn, terwijl je nog niet eens weet hoe ik eruit zie, dan ga ik mezelf niet zitten verkopen. Dan zijn we blijkbaar gewoon geen match. Dogla zegt dit.
6: Yo broertje, what's poppin broertje. Hey, die reactie zou heel simpel zijn, man. We kappen het gelijk, man. We kappen die hele shit gelijk. Begrijp je? Want het is dan energie verspillen, man. Ja toch, sowieso. Simpel. No hard feelings.
0: No hard feelings. Douglas zou het meteen afkappen. Ryan zegt hem, misschien onpopulair, maar ik vind juist eerlijkheid beter dan politiek correct antwoorden. En bij de reveal ineens afhaken als huidskleur voor hem daadwerkelijk meespeelt in aantrekkingskrachten, weet Mika tenminste waar ze aan toe is. Daar komen zoveel reacties binnen in NPO Luister. Even kijken. Kjeld zegt nog, het kan toch ook juist mooi zijn dat ze op innerlijk zo zou kunnen matchen, dat als ze uiteindelijk elkaar toch zien, dat hij denkt, wauw, ik kan toch wel op donkere vrouwen vallen. Moet niet alles zo negatief zien. Nou, weet je, ik zit inmiddels wat verder dan de aflevering 2 volgens mij waarin dit is gebeurd. Geloof me, het is echt een aanrader om te blijven kijken, want je gaat jezelf echt vragen van, huh? Dus die man zegt dit en vervolgens gebeurt er dat. Dat allemaal dus in Love is Blind.

van één artiest. En gisteren zat zij erin. Beat Blender. Dat was natuurlijk Tamz. Zometeen dus een nieuwe artiest van jou.

0: Ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO Luister-app. In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Bio zoekt naar de heetste hits van dit moment.
12: Hey, what's up everybody? This is J Balvin and all the music, exclusive music.

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. TV-programma De Slimste Mens gaat vandaag weer verder met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Ze overleed gisteren aan de gevolgen van kanker en ze was jurylid van De Slimste Mens. De uitzending van gisteren ging niet door. Vanavond is er dus een speciale uitzending waarin presentator Herman van der Zandt stilstaat bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Gisteren bracht Arjen Lubach in zijn show ook al een eerbetoon aan haar.
1: Paulien was een van de grappigste mensen die ik ooit heb gekend. En ik denk dat zij het ook heel grappig had gevonden hoe ongemakkelijk ik nu hier een comedyprogramma sta te beginnen. Als een verwarde cavia. Maar ik weet ook dat ze had gewild dat we om deze absurde, stomme en oneerlijke wereld blijven lachen. Dus dat gaan we toch gewoon proberen. Lieve Paulien, we gaan je missen.
0: Morgen is er een dubbele aflevering van De Slimste Mens. De serie is al eerder opgenomen. Dus Paulien Cornelissen is daarin nog te zien als jurylid. Het UWV begint met een enorme klus. Een hersteloperatie om mensen te compenseren die te weinig geld hebben gekregen via de WIA. Die uitkering is voor mensen die door ziekte lange tijd niet kunnen werken. Zeker 16.000 mensen hebben te weinig geld gekregen. Ook deze vrouw kwam thuis te zitten.
2: Na 2 jaar ziekte en het was niet gelukt om bij de werkgever te reïntegreren. Toen, ja, dan komt de WIA in zicht. Dus toen heb ik met UWV te maken gekregen. En dit is de brief die ik op 23 oktober vorig jaar heb gekregen. En daar staat met grote letters in: wij gaan de berekening van uw WIA-uitkering onderzoeken.
0: En die brief zorgde bij veel mensen voor veel stress, want ze wisten lange tijd niet of ze te veel of te weinig geld hadden gekregen. Volgens de UWV is het misgegaan omdat de berekening erg ingewikkeld is. Volgend jaar moeten alle gedupeerden gecompenseerd zijn. Er zijn opnieuw 4 mensen overleden aan het West Nile-virus. Ook kwamen er volgens het RIVM 12 besmettingen bij. In totaal zijn er 9 doden geteld. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Het was aansluiten geblazen vanochtend op de weg. Want op het hoogtepunt stond er 577 kilometer file. En daarmee was het de drukste donderdagochtendspits van het jaar. Met name rond de grote steden was het druk. Zo hadden automobilisten op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen meer dan een uur vertraging. Het weer, de regen trekt langzaam weg richting Duitsland. Daarna gaan we regelmatig de zon zien bij maximaal 20 graden.
3: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
4: Chris. Met muziek van

gewoon doorgaan hoor. Daar zitten dus 5 tracks van 1 artiest in verstopt. En de vraag aan jou is eigenlijk heel simpel. Kan jij hem fixen door te raden welke artiest er vandaag in zit? Het zijn echt 5 hele korte stukjes aan muziek. Maar met een herkenbare stem. En als je het antwoord weet op de Beatblender, say less. Duik zo snel mogelijk in de NPO Luisterapp. Want als je als eerste komt met het goede antwoord, dan ga je dan vandoor met exclusief van Funnik sokken, geloof me. Die wil je hebben voor je collectie. Dus ga er even goed voor zitten. Ietsjes dichter bij je speaker. Ik gun je heel veel tijd om de app te openen. Ja, pak die app erbij. Ja, ga naar de chatfunctie toe. Ja, precies. Radio een tandje harder. Luister goed mee. Wie is dit? Beatblender. Ja, hij gaat zoals vanouds genadeloos snel. Maar

0: Europhonics. Beat Blender. Waar jij en ik de Beat Blender aan het spelen zijn. 5 tracks van 1 artiest. En aan jou dus de vraag, welke artiest hoor je? Esperance laat weten in de NPO luisteraar dat ze denkt dat het Cho is. Cho, fantastische artiest. Maar niet de naam die ik zoek. Patrick gaat voor Idali.
1: Everybody's so creative.
0: Maxime zegt Hef.
2: What? Bro, what are you talking about, man?
0: Stefan gaat voor KM. We listen and we don't judge. En Wendy, wat zeg jij eigenlijk?
3: Deze Beat Blender is pittig. Herkenbare stem? Ik heb geen idee. Ik heb een hint nodig.
0: Ja, hij is inderdaad heel pittig. Hij gaat heel snel achter elkaar, dus ik ga hem sowieso nog een keer laten horen, de Beat Blender van vandaag. En je krijgt dus een hint van me mee. Een, nou, hoe zal ik het zeggen? Een
4: extra hint.
0: Want door zijn achternaam, luister goed, door zijn achternaam zou hij gezien kunnen worden als een man die gierig is. Door zijn achternaam zou hij gezien kunnen worden als een man die gierig is. Wie hoor je hier? Beat Blender. Als je het antwoord weet, drop het dan zo snel mogelijk

0: Yves Laurent. Allemaal namen van wie je nu al kan zeggen. Nee, daar ben ik niet naar op zoek. Het antwoord is...
1: De artiest die je hoort is...
2: Kevin.
3: 100% Kevin.
0: Het is inderdaad Kevin in de Beeplender. Met de tracks Jij hebt mij, Gordelweg, Bushokje, Als ik je niet zie en Fisherman. Als we toch even naar die hint gaan kijken. Door zijn achternaam zou hij gezien kunnen worden als de man die gierig is. Zijn naam, zijn echte naam is natuurlijk Kevin de Gier. Snap je? Gierig. Kevin de Gier. Daarvan had je het ook kunnen weten. Ik zit even te kijken in de NPO Luisteraar. Wie kwam als allersnelste met het juiste antwoord? En vandaag is dat... Thijs, gefeliciteerd jongen!
4: Hey, goedemiddag!
0: Goedemiddag man! Hey, jij gaat die sokken krijgen!
4: Ja, super fijn man! Ik ben er blij mee, zeker weten!
0: Kijk, zo willen we het horen! Hey, ben jij een Kevin fan dat je het meteen wist, want je was kapot snel!
4: Ja man, ik weet niet man, ik hoorde gewoon je stem, ik hoorde een voice note. Ik wist, ja, ik was er zwaar van overtuigd dat 100% Kevin was!
0: Kan niet anders. Ja, ja. Hey, die sokken komen dus sowieso jouw kant op. En je mag het zeggen, welke track van Kevin mag ik voor je draaien?
4: Op de blok, alsjeblieft. Take it up, mix it down. It's the beat,
5: blend the sound. Man. Ik sta hier bij Nigel West. Ik wil een blikje doen. Komt er een wijf langs? Zegt ze tegen mij, sta hier op de blok. En ik zeg, je gaat nog van me horen.
6: Shit.

0: Die Rock Dangerous op Phonics. Waar je zometeen ook Catnuff samen met Dio hoort en Nooit Goed. En even iets anders, hè. Gisteren rekende ik mijn boodschappen af bij de kassa. En ik dacht dat ik werd opgelicht, toch? Dus ik vroeg om een second opinion. En die scheelde me meer dan 100 euro. Zometeen ga ik het hele verhaal vertellen. Dat deze van Dope Boy, Boef en Serrano. Dit is Monaco.
1: Serrano.

Moffet Joe. Met Pile hier op Phonics. En vraag altijd voor een second opinion bij de supermarkt. Ik was gisteren dus boodschappen doen. Ik had alles van mijn winkelcar gewoon netjes op de band gelegd. De cashière die begon toen met scannen, weet je wel. Alles ging gewoon goed. Dit is mijn boodschappentas was ik tussendoor aan het inpakken. Dus ik lette niet zo goed op het scherm of ze wel alles goed deed en zo. En op een gegeven moment zegt ze, ja, dat wordt dan €172,50. €172,50. Ik zeg, wat? Zet die breker op, hè? Nee, sorry, ik was het daar dus totaal niet mee eens. Dus ik dacht, laat ik om een tweede mening vragen. Dus ik ging naar de zelfscan. En ineens was het €45. Zie je wel? Je boodschappen bij

0: prachtig door je speakers. Waar je zometeen ook Junior Tra hoort samen met Ghana To The Moon, de remix. Niet eens van Equals, Artje en Cho, dus op de weg.
1: Chris, we zijn er gewoon bro, we zijn er gewoon. We luisteren naar die geweldige show van jou. Blijf dit doen alsjeblieft, we genieten nog steeds.

0: juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis! Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor 0 euro. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city.

0: luister op Funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app. In the mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
4: It's complicated met Jay en Mahi. We bespreken.

0: je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.
4: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil beleggers en mensen met een beetje spaargeld toch tegemoetkomen. Die mensen moesten volgens de begrotingsplannen al snel belasting betalen. Maar er kwam veel kritiek op, gaf minister Heijnen het toe.
1: En dat is ook een helder signaal, dus moeten we op zoek naar een andere grens. En ik heb daar ook met de premier over gesproken. Wij zijn er ook toe bereid. Maar goed, ik hoor eerst de Kamer en graag aan. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat u van de zijde van de Kamer ook een opdracht formuleert om ook het kabinet aan het werk te zetten om deze grens niet op dit niveau te leggen en aan te passen.
0: Als de plannen worden aangepast, levert dat minder geld op. Volgens minister Heijnen moeten daarom andere groepen

0: misschien wel wat meer belasting betalen. Universiteitsstudenten hebben zich aangesloten bij de protesten van scholieren in Frankrijk. Ze zijn boos vanwege de overvolle klassen en het lerarentekort. Het protest begon vorige week op 1 middelbare school, maar inmiddels zijn ze in heel Frankrijk en lopen ze op sommige plekken uit op rellen. Dat zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: De regering heeft gereageerd op de protesten de afgelopen dagen door meer politie en gendarmerie naar de scholen te sturen. En ja, dat lijkt niet te hebben geholpen, want het heeft de woede nog verder aangewakkerd bij scholieren.
0: Nou, volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren zijn er bij de protesten in het hele land zo'n 600 mensen opgepakt. In Leiden wordt een patiënt opgenomen in het LUMC-ziekenhuis die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die besmet is geraakt in de Democratische Republiek Congo. Daar werkte de organisatie aan het bestrijden van de ebola-uitbraak. En rapper J gaat toch niet optreden in Rusland. Twee concerten die hij zou geven in Sint-Petersburg zijn geannuleerd. Dat meldt de Russische concertorganisator. De omstreden rapper, die eerder Kanye West heette, zou deze maand optreden in de stad. Maar het was al langere tijd onzeker of de concerten zouden doorgaan. Rusland zegt dat J mogelijk gesjoemeld heeft met de prijzen van zijn tickets. Die kosten soms wel 1700 euro. Het weer, de regen trekt langzaam weg richting Duitsland. Daarna gaan we regelmatig de zon zien bij maximaal 20 graden.
2: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
3: Jonna Fraser hoor je zometeen naar Kleine.

Jayon en Jonna Fraser met Panna. Als je al Jonna Fraser de highest in the room vond door zijn lengte. Nederland had ooit iemand die was 2 meter 42. Mind you, 2 meter 42. Hij heet Albert Johan Kramer. Waarschijnlijk gewoon de langste Nederlander ooit gemeten. Naast hem lijkt Jonna Fraser ineens gewoon een gemiddelde guy. Maar bij Travis Scott gaat highest in the room dus niet over centimeters. Hij heeft het dus echt over high zijn. Dat je zo onder invloed dat hij zichzelf de highest in the room noemt. Dus Albert Kramer was met zijn 2 meter 42 waarschijnlijk de enige Nederlander die echt die highest in the room kon zijn. En dat

0: Your city, your sound.
1: Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut

Adam Poort, Strive, Orso en Malaji met Move. Natuurlijk hier bij Phonix. Heb jij ook dat donderdag eigenlijk voelt als de trailer van je weekend?

0: Ronnie Flex, Boef, Come Again. Natuurlijk hier bij Phonix, waar we op zoek zijn naar de powerpokoe van de dag. Eén track waardoor je energielevel helemaal door het dak heen gaat schieten. En Robbie die slijt even de NPO luisteren met toch wel een hele lekkere tune hoor.
1: De powerpokoe van vandaag moet zijn Jean-Paul met Gimme the Light. Alleen die intro al, die zorgt voor zoveel energie. Dus Jean-Paul, Gimme the Light. Groetjes uit Gouda, Robbox op je radio. De power.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
3: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Funix, yeah!
6: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl.

0: in the mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Wij brengen de mood bij de vibes.
1: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app. Phonics.
0: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister app.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: It's complicated met Jay
4: en Mahi.

0: Mail naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis! Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor 0 euro. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het LUMC ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Diegene was in de Democratische Republiek Congo aan het werk om daar de ebola-uitbraak te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden is goed getraind in het opvangen van dit soort patiënten.
1: Wij hebben het al heel lang als een van onze speerpunten van het ziekenhuis en ook van onze intensive care om dit soort zorg te kunnen bieden. We hebben dat een aantal keer eerder gedaan. Zoals u weet was er onlangs nog een patiënt met Hanta ook bij ons opgenomen bijvoorbeeld. Dus dat is iets wat we goed kunnen, waar we heel veel voor trainen, waar we heel veel oefenen, waar we goede protocollen voor hebben, samenwerking met alle betrokken specialismen. Dus dat is iets wat we graag doen en wat we ook goed kunnen.
0: Ja, de patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. In Arnhem stond vandaag een mogelijke crypto-fraudeur voor de rechter. Het gaat om een Pools-Israëlische man die mogelijk honderden mensen heeft opgelicht. Verslaggever Onno Beukers vertelt waar hij precies van verdacht wordt.
2: Dat hij een soort platform waar mensen naartoe gelokt werden heeft opgezet met verschillende beveiligingslagen ook. En dat was zo professioneel gedaan. Dat had het Openbaar Ministerie eerder nog niet op die manier gezien. En in het kort wordt hij dan ook verdacht van het oplichten van al die mensen, deelnemen aan een criminele organisatie en ook het witwassen van dat geld.
0: Hij zou er 24 miljoen mee hebben verdiend. De rechter bepaalde vandaag dat hij langer vast blijft zitten. En voor groot basketbalfans is het misschien wel een van de meest iconische sportperiodes. De kampioensjaren van de Chicago Bulls onder aanvoerder Michael Jordan. Zijn Last Dance shirt is vandaag voor een recordbedrag geveild.
3: A collector just paid a record $12.2 million for a jersey that Jordan wore during the 1998 NBA Finals.
0: De Amerikaanse basketballer droeg dit historische shirt dus tijdens de NBA Finals van 1998. Het was het laatste seizoen dat het team kampioen werd. En dat seizoen staat daarom ook al bekend als The Last Dance. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 20.
4: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
5: Fresh en Robbie en Lassa hoor je zometeen en ook

0: Leo, Love Me Jaja, door je speakers hier op Funix. Je luistert naar de middagshow met Nordin en Wef. En dan komt er een trigger warning aan, want we gaan het hebben over een groepsverkrachting. Het is verschrikkelijk, maar we gaan het er wel over hebben. Stel je voor, je bent 20 jaar, je gaat naar je droomschool en je droomschool verandert in een nachtmerrie. Er is een Amerikaanse studenten die urenlang is verkracht in een studentenhuis door 7 jongens die minderjarig waren. En die hebben beelden gestuurd naar een groep genaamd Cornell. Dat is een Snapchat groep waar in totaal dus 50 mannen in zitten. En in die groep zijn we dus in totaal met 57 mensen die dus urenlang naar die verkrachting hebben zitten kijken. Het is te walgelijk voor woorden. Mijn maag draait er over om. Het is zelfs zo erg dat wij hebben dit onderwerp al een paar dagen. Dat we, hoe gaan we dit bespreken? Wat gaan we dit bespreken? Want het is zo naar. Maar toch is dit wel dus de realiteit waarin we leven.
1: Ik vind het gewoon ook echt insane dat dit gewoon in een Snapchat groep werd gedeeld. En dan dacht ik, nou ja, het waren 7 jongens. Maar blijkbaar waren ze met 57 in totaal. En ik denk dan, die andere 50, die hebben allemaal gezien wat ze zeiden en wat ze gingen doen.
0: Ja, het was dus een echte verkrachting die uren heeft geduurd. Wordt zelfs gezegd over 7 uur.
1: Ja,
0: en dat er dan niemand denkt die daar zit te kijken van... Moeten we de politie bellen of moet ik dit?
1: De ene zegt dan van ze zijn natuurlijk allemaal minderjarig, dus ze hebben geen idee hoe ze zoiets

0: Maar we gaan het er wel over hebben. Stel je voor, je bent 20 jaar, je gaat naar je droomschool en je droomschool verandert in een nachtmerrie. Er is een Amerikaanse studenten die urenlang is verkracht in een studentenhuis door 7 jongens die minderjarig waren. En die hebben beelden gestuurd naar een groep genaamd Cornell. Dat is een Snapchat-groep waar in totaal dus 50 mannen in zitten. En in die groep zijn we dus in totaal met 57 mensen die dus urenlang naar die verkrachting hebben zitten kijken. Het is te walgelijk voor woorden. Mijn maag draait er over om. Het is zelfs zo erg dat wij hebben dit onderwerp al een paar dagen. Dat we, hoe gaan we dit bespreken? Wat gaan we dit bespreken? Want het is zo naar. Maar toch is dit wel dus de realiteit waarin we leven.
1: Ik vind het gewoon ook echt insane dat dit gewoon in een Snapchat groep werd gedeeld. En dan dacht ik, er waren 7 jongens. Maar blijkbaar waren ze met 57 in totaal. En ik denk dan, die andere 50, die hebben allemaal gezien wat ze zeiden en wat ze gingen doen.
0: Ja, het was dus een echte verkrachting die uren heeft geduurd. Wordt zelfs gezegd over 7 uur.
1: Ja.
0: En dat er dan niemand denkt die daar zit te kijken van... Moeten we de politie bellen of moet ik dit?
1: Zegt dan van ze zijn natuurlijk allemaal minderjarig, dus ze hebben geen idee hoe ze zoiets moeten aanpakken. Maar ik heb zoiets van, als je zo ver gaat als minderjarige, dan verdien jij dezelfde straf als een volwassene. Voor mij zit daar geen onderscheid
0: dus
1: in.
0: Dus jij hebt niet van omdat deze mensen jong zijn of omdat deze mensen...
1: Nee, normaal. Je bent toch ziek in je hoofd als je aan een groep
0: totale hersenkwap of zoiets is nog niet helemaal ontwikkeld.
1: Nee, totaal niet. Eén. Je drogeert daar wat al niet oké is. Dan is er echt al iets mis met je. En dan ben je een soort van jongens aan het oproepen om een soort van groepsverkrachting ook nog eens te gaan doen. Nee, jij verdient gewoon te branden in een cel.
0: Vind je dat
1: altijd als het kan.
0: Ook met iemand die bijvoorbeeld iemand vermoordt. Die minderjarig
1: 100%.
0: Is. Of heb je überhaupt van mensen die minderjarig zijn, moet gewoon even hard gestraft worden als meerjarig?
1: Bij mij moet gewoon heel eerlijk toegeven, het ligt echt aan wat je hebt gedaan. Maar ga al snel met iets wat traumatisch is voor de andere persoon. Of je vermoordt iemand, of je doet iets bij een ander wat zulke bizarre gevolgen gaat hebben. Dan vind ik dat je dezelfde straf moet krijgen. 100%.
0: Ja, want er wordt ook heel veel over gepraat, weet je. Er zitten 50 jongens in zo'n groepschat. In mijn ogen zijn we in totaal gewoon met 57 verkrachters. Want als je in die groepschat zit, je ziet dat gebeuren en je doet gewoon niks. Ja, het is gewoon... Dit had iedereen kunnen zijn.
1: Klopt inderdaad.
0: Dit had jij kunnen zijn, dit hadden mijn dochters kunnen zijn.
1: Maar toch zeggen heel veel mensen echt... Ja, maar het zijn minderjarigen. Maar ik vraag me dan af, hoe denk jij hierover? Vind jij dat een minderjarige dezelfde straf moet krijgen als een volwassene? Laat het weten in de NPO Luisterapp.

0: En moeten minderjarigen even hard gestraft worden als meerderjarigen?
1: Ja, het blijft insane dat een 20-jarige Amerikaanse student door een groep van 7 mannen is verkracht. De daders die zijn minderjarig en die zijn niet opgepakt. En die moesten dus een essay schrijven als straf.
0: Ja, dit is toch echt ongelooflijk.
1: Ja, het is insane. Dus we zijn heel erg benieuwd naar jouw mening. Moet een minderjarige net zo hard gestraft worden als een volwassene?
0: Mo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En jij reageerde heel snel in de NPO-luisteraar. Wat is jouw mening hierop?
2: Mijn mening is, als zij zich als mannen willen gedragen, want zo voelen zij zich op dat moment, een man, dan vind ik ook dat je als man berecht moet worden. Ja. En dan mag je ook als een kleine jongen naar een volwassen gevangenis gaan, dan hoop ik dat zij daar achter komen wat jij gedaan hebt. En dan mogen zij weer in zeepstaat vallen in de douche.
0: Ja, dus jij wil echt gewoon keihard aanpakken, hè? Want
2: keihard, geen daglicht meer zien.
0: Ja.
1: Heb jij zelf kinderen?
2: Ik heb zelf kinderen en ik heb een dochter, dus het raakt mij echt oprecht heel erg.
0: Ja, ik hoor het ook aan je. Wat doet het met jou als je dit hoort? Want ik heb zelf kinderen en de dochters natuurlijk.
2: Kijk, natuurlijk voor het meisje, wat zij zich voelt, is natuurlijk erg. Maar ik zit me alleen voor, hoe voelt die vader van haar zich? Of

0: woede. Gewoon een dichtbijzijnde man, dat een andere man dat doet.
1: Ja.
0: Je gaat je als man bijna dood moeten schamen tussen zulke mensen bestaan op de wereld.
2: Ja, ik heb dat wel een beetje wat je zegt, die schaamte hoor. Want natuurlijk niet alle mannen doen dit, maar het zijn natuurlijk het zijn wel altijd mannen die dit doen.
1: Ja.
0: Het zijn inderdaad altijd mannen, want zij kunnen zelf. Kijk, het zijn vaak mietjes, hè, die durven niks, maar tegen wat zwakkere. Dus ja, ik noem vrouw niet zwak, maar ik begrijp wat ik bedoel. Die niet tegen hun op kunnen, daar kunnen ze wel even de man zijn. Mm-hmm.
1: Ja, ik blijf het toch bizar vinden als je het woord man gebruikt. Voor mij is dit alles behalve een man zijn, als je dit soort dingen doet.
0: Dankjewel, even. Je bent gewoon een kleine jongen. Dat is een klein jongetje, dat zou ik niet eens kunnen doen.
1: Ja,
0: ik weet niet, je bent gewoon fel, je bent stront. Ja, sorry, maar...
1: En ik vind ook iedereen, ook zeg maar het studentenhuis waar zij aan verbonden zijn, die zijn ook allemaal medeplichtig. Want blijkbaar vond iedereen het genoeg om zo'n straf aan ze te geven.
0: Toen je net zei essay, ik schrok.
2: Ja, het is ook super, super schrik. En daarom is het wel, wat ik je zeg, wij vinden het ook lastig, maar we denken we moeten het toch bespreekbaar maken. En Mo, dankjewel voor jouw mening en je tijd dat jij kon bellen, man.
0: Alsjeblieft, man.
2: Werkt,
0: jongens.
2: Thanks, man. Ja, Juni die reageert ook in de NPO Luister app door middel van een spraakmemo.
3: Hi, Norwef. Ik vind dat als je als minderjarige volwassen dingen gaat doen waar een straf op kan zitten, dat je dan ook als volwassen man dan gestraft moet worden. Want je bent minderjarig, dan ga je volwassen dingen doen dat ook al niet goed is. Dan ga je mensen verkrachten. Dan verdien je gewoon een straf als volwassene.
1: Ja, ik blijf het gewoon echt insane vinden. Mijn maag draait er gewoon van. Merve die zegt, ik heb zelf ook een zoontje en dus ik hou mijn hart echt vast voor deze zieke en vieze wereld. Als mijn kind zoiets zou doen, ik wil er niet eens aan denken, maar dan zou hij echt gestraft moeten worden hoe een volwassene gestraft wordt. Ja, dat zelfs een ouder dit zegt.
2: Ja, educate your son.
1: Ik hoop het.
2: Ja, de conclusie is dus wel dat de NPO Luister er vindt even hard straffen als volwassenen.
4: Salud, mami. Lo que no sirve.

0: Je hebt de salon en je bent artiest. Hebben jullie wel tijd voor een relatie?
1: Ja, hij kan me ophalen.
2: Wil je weten hoe dit afloopt? Check de nieuwe aflevering van It's Complicated met Jay
3: en Mahi.
0: Die guy heeft ook shit te doen. Minimaal 5 dagen in de week. Hoe gaan jullie dat in vredesnaam
3: doen
0: dan?
3: Kijk, ik zeg altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: En zometeen een middagdetama waarin jij Team Wef kan kiezen en een prijs kunt winnen.

0: examen?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: 5 vragen, 1 kennisquiz en vooral 1 doel. Winnen van het andere team.
0: Ja, en het is vandaag donderdag. Dat betekent dat je ook nog eens een prijs kan winnen en mogelijk dus de weekwinnaar kan worden. Het gaat heel slecht. Ik heb gisteren verloren. Dat betekent dat ik iemand in mijn team nodig heb. Denk jij dat jij wil gaan winnen? Dat jij met een prijs naar huis wil gaan? En al helemaal dat je Noorden wil verslaan? Hoe lekker zou dat zijn?
3: Ja, dat is de grootste prijs. Want
0: ja, dat denk ik ook.
3: Er beginnen echt heel veel. Jouw team begint mij echt te haten.
0: De haten, ja. Geweldig.
3: Met de dag gaat de haat wordt groter richting mij.
0: Oh, ja, heerlijk. Ik wil precies zo'n persoon in mijn team. Ben jij dat? Dan kun je team even in de NPO Luister-app sturen.

0: Tegen welke miss zingt de groep Outkast I'm Sorry?
1: Wef. Miss Jackson.
0: Miss Jackson is goed.
1: Sorry, Miss Jackson. I'm for real. Hebben ze tamen?
2: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
2: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
3: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
4: Kennisquiz van 5 vragen en weet je het goed, dan scoor je een punt.
1: En iemand die dat heeft gedaan, dat ben ik!
4: Ja, het staat 1-0 voor jou, Wef. Hartstikke goed.
1: Ja, en ik heb Taye in mijn team. Hallo, Taye.
0: Oh, daar ging Taye.
4: Taye die hangt op, maar dat maakt, helemaal niet uit. Want dan ga ik je even de introductie doen aan de sterspeler aan mijn kant. 7 dagen op rij gewonnen, 7 KO's. Give it up voor Mohammed the Nightmare!
1: Medisch van jou, Mohammed. Echt.
4: Kan je even uitleggen hoe Team Noordin en Team Mohammed de tandem jou tot nu toe elke keer...
1: Hij irriteert mij zo erg. Los van dat hij echt een nightmare is, moet ik er ook echt vreselijk aan denken dat jullie me straks gaan inmaken. Maar ik wil niet dat dat gaat gebeuren. Ga ik het echt alleen doen?
0: Maar niet... Nee. Taye is weer terug.
1: Oh, gelukkig. Je bent er weer. Ik word bang.
5: Verbinding was slecht.
1: Oké,
0: maar ik wil wel even zeggen... Zelfs in de NPO Luisterapp zijn er mensen die gisteren hebben gereageerd dat ze Noordin wel echt zat aan het worden zijn samen met Mohammed.
4: Ja, ik
0: snap... 8 op een rij, hè?
4: Ja, ik snap dat het saai wordt. Ik snap dat het saai wordt als je alleen maar 1 kant
1: wint. Oh, godverdamme. Zie dat vieze lachje ook van hem.
5: Champions League tegen Eredivisie.
1: Wauw, Eredivisie.
4: Dat zegt jouw teamgenoot, hè?
1: Dat zijn mijn teamgenoot. Ja, zijn mijn teamgenoot dat?
4: Ja, die weten in ieder geval wel hoe het werkt. Oké, nou, we gaan maar gewoon beginnen. Sander, hebben wij wat gemist?
0: Nee, laten we gewoon snel beginnen, want ik ben echt heel benieuwd wie er met deze week met de prijs vandoor gaat.
3: Het middagtentamen.
0: 1-0 voor Wef wel, dus we gaan het zien. Vraag 2. Bolle Jos, die is natuurlijk op de vlucht de meest gezochte crimineel van Nederland. Maar in welk land?
1: Noordin.
4: Sierra Leone.
0: Dat is goed. Hij zit in Sierra Leone. Vraag 3. Welke kinderserie gaat over 2 muizen?
1: Wef. Lewart en Stitch?
0: Nee.
1: Hoe heet het ook weer?
0: Nee, is niet goed.
4: Sander, kan je de vraag even maken als je
0: zeker. 2 muizen, een schildpad en een papegaai. En werd door sommigen als eng gezien.
1: Oh, die enge!
4: Die fucking waar ik trauma's aan
0: 2,
4: heb!
0: 2, 1.
4: Nee, ik weet precies welke het is.
0: Mohammed, weet jij het?
5: Wizzy en Robbie.
0: Ja,
4: natuurlijk weet Mohammed.
1: Oh, wat eng.
4: Mohammed, de nightmare.
1: Letterlijk.
4: Oh, lekker, Mo.
0: 2-1 voor Noordin. Omgedraaid.
4: Motherfuckers.
0: Welke American voetbalspeler en ook acteur had zijn...
4: Noordin,
0: 5, 4...
4: Cooper. Jay Cooper. Nee?
0: Nee, is niet goed.
4: MJ Cooper,
0: niet? Maak hem af. Een voetbalspeler en acteur had zijn ex en vriend vermoord in de 90s.
1: Wat? O.J. Simpson?
4: Ja. O.J. Simpson, ja. Zomaar zeg ik Cooper. Ja,
0: O.J. Simpson.
4: MJ Cooper.
1: Jeetje.
0: Wie dat
4: O.J. Simpson, ja. O.J. Simpson, ja.
0: Oh, guys, het is 2-2. We gaan naar de laatste vraag.
4: Is hij niet voor veroordeeld, trouwens, hè?
1: Nee, omdat de handschoen, te klein was, toch?
4: Hij is er niet voor
1: echt insane.
0: Maar of dat echt zo was, blijft voor altijd de vraag.
1: Een mysterie.
0: Vraag 5, guys. Het is geen mysterie wie er zometeen de winnaar gaat worden. Vraag 5. Over welk crimineel duo hadden Beyoncé...
4: Noordin.
0: Noordin, 5.
4: Bonnie en Clyde.
0: Oh, wat ben je?
4: Bonnie en Clyde!

0: Helemaal lekker. Ik moet een beker krijgen.
1: Ja, een beker inderdaad. Inderdaad.
2: Een trofee gewoon voor Mohammed. Mohammed the Nightmare.
1: Oh, geweldig. Echt geweldig.
0: Volgende keer bij jongen.
1: Ja, ze willen ons gewoon niet goed zien, hè. Volgens mij willen ze ons echt. Ken je die tune van 50? Je weet het ook. Ze willen ons niet goed zien.

en Many Men door je speakers hier op Phonics. En kan jij raden wie van ons twee liegt? Want zometeen kun je dat weer testen tijdens Who Did It. Eén van ons heeft heel veel geld verloren. Hoe dat zit, hoor je zometeen. Maar dit zijn Dua Lipa en DaBaby.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een

0: your sound.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Phonics. Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
4: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
5: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Cadillus. Zie je ze voor je? Die Cadillus Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Connex.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In Frankrijk lopen de scholierenprotesten steeds verder uit de hand. In steden door heel het land zijn rellen uitgebroken en worden brandjes gesticht. En nu lijkt het er ook op dat universiteiten zich bij de protesten hebben aangesloten. Op veel plekken is het chaos, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: Bijvoorbeeld in Nantes, waar een grote brand heeft gewoed in een schoolgebouw. En ook in Rouen is er nu brand in een school. In Marseille, daar zijn bussen en buschauffeurs aangevallen. En daar zijn ook meerdere personeelsleden van een school, waaronder het schoolhoofd, overgoten met benzine. Politieagenten en brandweermannen die raken gewond, krijgen stenen naar hun hoofd geslingerd. Maar er zijn ook scholieren die heel hardhandig worden aangepakt door ordentroepen. Dus er zijn ook meldingen gedaan van politiegeweld.
0: Scholieren zijn boos over de slechte staat van de gebouwen en de overvolle klassen. De Franse regering heeft vandaag spoedoverleg gehad. Nederland krijgt hulp van Europa om Bolle Jos te pakken te krijgen. De drugscrimineel zit zeer waarschijnlijk in Sierra Leone, maar dat land weigert hem uit te leveren. Daarom gaan er voorlopig geen miljoenen van de Europese Commissie meer naar Sierra Leone. Dat zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: En ze hopen dus op die manier Sierra Leone te bewegen om toch mee te werken. Duurde even voordat ook de rest van de Europese Unie om was. Maar de maatregel komt er vandaag dan toch.
0: Er gaat ieder jaar 18 miljoen euro Europees geld naar Sierra Leone. Dat geld gaat bijvoorbeeld naar voedselprogramma's en onderwijs. En het Nederlands elftal maakt zich op voor de derde wedstrijd in de Nations League. Tegenstander is Griekenland en dat kan nog wel eens een pittig potje worden, want de Grieken wonnen afgelopen weekend nog van Duitsland. Bondscoach Xabi hoopt dat spits Max Meerdink opnieuw kan scoren voor Nederland.
3: I'm very happy because he's so humble, he's working so hard, he's running a lot for the team and then, you know, it's not a casualty that he's scoring goals and he's so happy and I'm so happy with him as well.
0: Griekenland-Nederland begint vanavond om 8:45. En zondag speelt Oranje dan nog tegen Servië. Het weer droog op veel plekken en de zon is er ook nog even bij. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar er kan wel mist ontstaan. Morgenmiddag veel zon met wat stapelwolken. Het wordt dan 20 graden.
4: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijza. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
5: Henkie D en KM hoor je zometeen door je speakers naar Jay.

0: Een van ons twee die is heel veel geld verloren.
1: Oké, we went through everybody. Who did it?
0: Who did it is het spel waar je moet gaan raden wie van ons twee liegt en wie er de waarheid spreekt.
2: En Sander, onze producer, die gaat een vraag stellen aan ons twee om te kijken wie liegt. En jij kan erachter komen wie van ons twee liegt. Ja. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ja, het is een dure verhaal, want het verhaal van vandaag is... Ik ben 500 euro verloren. Norden, hoe is dat gebeurd?
0: Feyenoord! Feyenoord! Feyenoord! Feyenoord!
3: Ja, ik weet al voldoende. Maar goed, Wef, waar was die 500 euro dan voor bestemd?
2: Voor een vliegticket. Ja.
3: Oh. Oké. Okay.
2: Ik ben 500 euro verloren. Was ik het of is Noorden het? Laat het even weten in de NPO Luisterapp.
0: Ja, laat ook vooral even weten waarom je denkt bij wie het hoort. Eén van ons twee is 500 euro verloren.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Who did it?
2: Een van onze twee die heeft €500 verloren. Bij wie hoort dit verhaal? Ik ben echt heel erg benieuwd wat de uitkomst is en wat jij denkt.
3: Dennis die zegt, ik denk dat het Noordin is, dat hij een toto heeft gezet op, of toto, of hoe je dat ook noemt, op Feyenoord.
2: Oeh, toto op Feyenoord.
3: El Giro die zegt, is Wef, want ik ken deze verhalen van haar. Groetjes, El Giro. Hisham die zegt ook, Noordin is echt keihard aan het blazen. Ik geloof DJ Wef, ze komt zo geloofwaardig over hoe ze dat zei over het vliegticket.
2: Ja, en ook Saf laat van zich horen in de NPO Luisterapp.
4: Dat is natuurlijk Noordin, want alleen Feyenoorders kunnen €500 verliezen.
2: We hebben het ook op Insta gevraagd en daar zijn 68% Noordin en 32% Wef. Maar bij wie hoort dit verhaal nou?
0: Who did it?
5: Het was Wef.
3: Nee, het hoort dus echt bij mij en het is wel een beetje insane. Ik had namelijk vliegtickets geboekt voor meerdere mensen. En een van die personen die besloot om last minute niet meer mee te gaan. Nou dacht ik heb sowieso die vliegtickets verzekerd. Dus ik ga hoe dan ook dat geld terugkrijgen. Kreeg ik gewoon het geld niet terug. Ik heb alles eraan gedaan om dus die €500 terug te krijgen en gewoon niets. Dus €500 is letterlijk de wolk ingegaan.
2: Dat is wel echt balen hoor.
3: Ja, terwijl ik had er een verzekering op gezet, maar blijkbaar ben je dus niet verzekerd voor als iemand dus besluit om niet meer te gaan.
2: Nee, volgens mij is het met ziekte, dat soort dingen.
3: Alleen dan ja, dus volgende keer faken.

0: En Wef. En deze week gaan we kaarten weggeven voor de show van Delisa. Zaterdag 3 oktober, Paradiso, Amsterdam. En gisteren hadden we iets leuks gedaan.
1: Ja, superleuk.
0: Ja, het was even een... Elke keer ontploft de app als wij kaarten weg gaan geven voor Delisa. We willen dat alleen echte fans daarbij zijn. En jij had bedacht, weet je, de 33ste luisteraar die reageert...
1: Ja.
0: Die mag kaarten pakken.
1: Die mag inderdaad kaarten pakken. Dus reageer jij Delisa in de NPO-luisterapp... dan kan het zomaar zijn dat we je straks gaan bellen.
0: Ja, en je moet dus nummer 33 zijn. Dus doe jouw timing. Reageer Delisa in de NPO-luisterapp. De reacties komen nu al binnen as we speak. Dus ik zou zeggen, pak je telefoon erbij. Reageer Delisa en wie weet ben jij nummer...

0: te weggeven. Misschien wel voor die lijst aan jou. Noordin en Web.
1: Funnies. Ja, iemand die heeft gereageerd in de NPO luisterapp is Stacy. Hallo Stacy.
2: Hallo. Hoi hoi.
1: Hoor ik nou dat jij al heel erg lang niet bent uitgegaan?
2: Ja, dat klopt.
1: Hoe komt dat?
2: Ja, als je moeder wordt en er zijn toch andere prioriteiten. En ik had toevallig laatst binnenkort weer even een gek avondje gaan doen. Dus hoorde ik dit. Ik dacht, nou, ik reageer gewoon.
1: Wat ben je dan ook echt fan van die Lijsa?
2: Nee, dat niet per se. Maar ja, misschien komt dat wel na zo'n avond.
1: Ja, you never know, hè? Toch?
2: Nee.
1: En wie ga je dan meenemen? Dan ook die vriendin die je had gehad?
2: Ja, die beste vriendin.
0: Nou, we hebben nog één laatste strikvraag. Hoeveel is 100 min 67?
2: 33.
0: En je bent nummer 33. Nou, gefeliciteerd! Je gaat outside zijn na een lange tijd.
2: Nou, geweldig. Super.
1: Ja, heel veel plezier.
2: Dankjewel.

0: Stef gaat zometeen een beef settelen die ze zelf heeft gestart met een van de hardste artiesten van Phonics. Echt een gezellige guy. Hoe kan je daar nou beef mee hebben?
1: Ja, echt. Dat vind ik me ook echt schuldig.
0: Ja, dat snap ik. Jij moet je zeker schuldig voelen.
1: Ik moet denk ik ook
0: ik ben blij dat ik nog goed met hem ben, dat hij gezellig langs wil komen.
1: Ja, dat hij nog überhaupt wil langskomen. Ja.
0: Nou, zometeen hoor je wie het is en wat hij komt doen en hoe dat dan allemaal gaat. Oh, ik heb er zo... Oh, wat lekker zeg.
1: Jij houdt echt te veel van juice.
0: Nee, helemaal niet.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
4: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
5: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Cadiz. Zie je hem voor je? Cadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Hey, zit een Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op Phonics.nl of in de gratis NPO-luister-app. Hey,
9: Phonics. Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
11: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.

0: Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moeten nog strengere Europese asielregels komen. Europese asielministers overlegden er vandaag over, naar aanleiding van de chaos in Ceuta. Duizenden migranten probeerden deze zomer het stukje Spaans grondgebied bij Marokko te bereiken. Volgens minister Van den Brink moet bij een grensbestorming iedereen gelijk kunnen worden weggestuurd.
1: Het is niet iets wat op een dag verschillende keren gebeurt of elke maand. Nee, dit zijn echt hele unieke situaties. En dus voor die unieke momenten dat zich dat voordoet, moet je iets in je gereedschapskist hebben om daarop te kunnen reageren.
2: Dan is het gewoon een kwestie van weer terug de grens overzetten.
1: Ja, zoals dat in Ceuta is gedaan door de Spaanse overheid in samenwerking met Marokko.
0: Sinds kort is er al een Europees migratiepact om het aantal asielzoekers terug te dringen. Maar daarin is nog niks geregeld voor dit soort noodsituaties. Het wordt vanavond waarschijnlijk een emotionele uitzending van tv-programma De Slimste Mens. Gisteren overleed jurylid Paulien Cornelissen aan de gevolgen van kanker. Presentator Herman van der Zandt brengt vandaag een eerbetoon aan Cornelissen. Ook op de Universiteit van Amsterdam was er aandacht voor haar overlijden. Studenten Nederlands kregen een speciale opdracht vandaag.
3: Ik zat de avond ervoor nog De Slimste Mens te kijken. En toen vertelde ze dat ze kanker had. En ik dacht, jeetje, wat vreselijk als we haar dan zouden moeten verliezen. En het is zo snel gegaan. Het is echt wel schokkend. En het is gewoon een groot verlies. Ja.
4: Maar wat we nu gaan doen is een Paulien Cornelissen-achtige column schrijven. Dus 150 woorden haar aantal, maar ook met haar perspectief.
3: Ik was er best snel mee klaar. Ik ben best wel bekend met haar schrijfwijze en haar schrijfstijl. Maar je moet het wel even uit jezelf halen.
0: Alle nieuws dan. Geen avocado toast en matcha's, maar stamppot en gehaktballen. Een groep pensionado's in Leeuwarden opent een restaurant naar hun eigen wensen. Ze zijn namelijk helemaal klaar met de cafés van nu, waar te luide muziek op staat of mensen hardop aan tafel bellen.
5: Nou ja, dat is ook iets wat mensen zich aan ergeren als ze zitten te eten, dat er dan bellen wordt. Nou, bellen op tafel maar je net in de cel. Als er een telefoontje komt en die mat dringend opnomen wordt, dan ga je naar de telefooncel.
0: Ja, er komt dus een ouderwetse telefooncel in het café, als je dan toch even moet bellen. En er staat ook geen harde muziek op, zodat je elkaar gewoon kan verstaan. En zaterdag is de opening. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar er kan wel mist ontstaan. Morgenmiddag veel zon met stapelwolken. Het wordt dan 20 graden.
6: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
7: Ja, en Wef die heeft iets goed te maken met een hele grote artiest. Hoe dat zit hoor je zo.

0: En ik moet jullie iets vertellen. Ik heb een artiest, heb ik onbewust teleurgesteld.
1: Ja, een grote artiest heb jij teleurgesteld. Noordin en Web.
0: Oké, ik neem
1: een
0: even
1: waar
0: mee.
1: Je echt de hits van A tot Z mee kan meezingen hier. Het is gewoon het is niet iemand die bijvoorbeeld één hitje heeft of die het is echt...
0: Oké, ik neem je even terug naar Phonix Awards. Dat was de eerste keer dat ik samen met mijn maatje Noordin mocht gaan presenteren. En wij hadden
1: rehearsals. Dat hebben we geweten hoor.
0: Ja, in ieder geval, wij waren aan het oefenen. Onze tekst.

0: En ik moet jullie iets vertellen. Ik heb een artiest, heb ik onbewust teleurgesteld.
1: Ja, een grote artiest heb jij teleurgesteld. Noordin en Web.
0: Oké, ik neem
1: het
0: even mee.
1: Het is maar echt de hits van A tot Z make amazing hier. Het is gewoon het is niet iemand die bijvoorbeeld één hitje heeft of die het is echt.
0: Oké, ik neem je even terug naar Phonix Awards. Dat was de eerste keer dat ik samen met mijn maatje Noordin mocht gaan presenteren. En wij hadden rehearsals.
1: Hebben we geweten hoor.
0: Ja, in ieder geval, we waren aan het oefenen. Onze teksten veranderden de hele tijd. Dus ik was aan het oefenen wie de next best zou zijn. Dus ik noemde random een naam op.
1: Van het rijtje, ja, want wij waren daar van tevoren.
0: De winnaar in de categorie next best en niemand, is.
1: Ja.
0: En ik noemde een random naam op. Maar blijkbaar was er dus iemand in de zaal die dus dacht van, hey, die persoon heeft gewonnen. Ik ga hem snel een berichtje sturen. Eindstand komt hij er dus achter op de Phonix Awards. Dat een award, ja, dat die award dus naar iemand anders toe gaat. En hij is er toegekomen bij de afterparty. En hij was zo boos op mij.
1: Ja, dat snap ik. En helemaal terecht. En die persoon is dus hier. Maar wie dat is, dat ga

0: Met Dai Dai door je speakers die roep van niks. En Wef heeft ruzie met een artiest wat we gaan settelen. Een artiest die sinds 2025 helemaal aan het overnemen is. En als je dit hoort...
1: Rijk, even serieus, waar de fuck ben je mee bezig?
0: Dan weet je dat er een banger aankomt.
2: Noordin.
1: Noordin en Wef.
0: Give it up voor Rijk! Yeah.
3: Dank jullie wel.
0: Ja, we moeten dit even gaan settelen, hè?
4: Ja.
0: Want even een kleine recap. We hadden de Phonix Awards afgelopen jaar. Wef en ik waren aan het repeteren. Toen was er eigenlijk nog niemand. Maar toen kwamen we op een gegeven moment moesten wij Next Best uitreiken. Ja. Maar doen alsof. En toen had Wef gewoon een van de artiesten genoemd waarvan zij dacht... Nou,
4: nee, ja, die ik gewoon hartstikke leuk vond. Dus ja, ik had zoiets van, ja, de eerste artiest die in mijn hoofd komt, die ga ik gewoon benoemen. En uiteindelijk hoorde ik dus daarna, toen ik dat deed, van... Hé, dat mag je echt niet doen.
0: Nee,
4: want als iemand dat hoort, dan gaat diegene denken dat hij die hoort.
0: En er is dus iemand in de zaal geweest en die hoorde dus... Hé, Rijk wordt Next Best. En toen kreeg jij dat te horen, Rijk.
3: Ja, man, ik kreeg berichtjes en mensen kwamen naartoe.
0: Van wie was dat berichtje, of weet je dat niet meer?
3: Ja, van een paar mensen die... Toen de tijd aan het soundchecken waren, die kwamen naar me toe van... Yo, it's in the pocket, maar je hebt hem.
4: Oh, wat erg.
3: En ik dacht al, zeg maar, terwijl we met die race bezig waren... Kijk, ik ben echt één met Lange. En ik wilde eigenlijk heel graag dat hij hem won. Dus ik was wel... En aan de ene kant was ik blij, maar aan de andere kant was ik ook een soort teleurgesteld. Want ik dacht van, nee man, deze award moet echt naar Lange gaan. Maar ik dacht, ja, oké, als hun het zeggen, dan zal het wel kloppen. Dus ik was helemaal in de veronderstelling dat ik hem mee
4: huis ging. Ga even naar dat moment.
0: Wat gebeurde er daar? Je hoort het.
3: Ja, dus ik hoorde het, dus ik dacht, ik geloofde in het eerste instantie niet. Dus ik was naar mijn manager gegaan. Ik zeg, broer, wat weet jij hiervan? En toen zei hij van, ja, ik weet het niet. Maar ik geloofde hem ook soort van niet. Ik dacht, ja, dadelijk wil hij het gewoon niet verklappen, snap je?
4: Oh, wat erg.
0: Op een gegeven moment, die Phonix Awards is, die uitreiking is. Jij zit daar helemaal met een fresh outfit, denkende.
3: Ja, toch. En ik zit nog naast Lange. Dus, en Lange kijkt naar mij, want hij had het ook gehoord. Dus Lange kijkt naar mij en zegt, jij gaat hem pakken. Ik zeg, nee broer, ik ga hem niet pakken, kan niet, je weet toch? Hij zegt, jawel, je gaat hem pakken. En het was een soort van broedermoment. We hadden elkaar soort van zo vast, hij zat naast mij. En ik zeg zo, en je hoort zo, en de next best is. En toen dacht ik al van, ja, hij gaat gewoon Rijk zeggen, je weet toch? En toen was het toch Lange. En toen dacht ik, oké, what the fuck, wat is hier misgegaan?
4: Oh,
3: en
4: erg.
3: Toen, ja, dat was het eigenlijk, man. Ik was super blij dat Lange had gewonnen. Het is eentje voor Rotterdam en eentje voor de boeken, maar...
0: Nee, 100%.
3: Later, na de hand, bij de afterparty, had ik wat drankjes op. Ik had het heel gezellig. En toen kwam ik Wef tegen. En toen dacht ik...
4: En toen zei hij, hey, wat is er nou misgegaan? En ik zo, hé, waar heb jij het over? Toen zei hij, hallo, jij zei toch dat ik die award zou krijgen? En ik zo, oh my god. Ik kan niet geloven dat ik me één keer... Ja, gewoon, ja, weet ik veel. Dat ik gewoon even iets fout deed en dat het zo werd opgepakt. Dus
0: maar
4: het
0: allemaal...
4: spijt me.
0: Oh, wow. Dat heb ik nog nooit... Ik hoor het denk ik niet goed hier zo. Wat zei je, Wef?
4: Ik heb me echt nog nooit zo geschaamd als op die avond. Oprecht, toen je voor me stond, ik zakte door de grond. Dus het
3: nee, joh, dat hoeft helemaal niet. Maar ik was gewoon, wat ik zei, ik was een beetje aangeschoten en... Je hebt daar ook al sorry gezegd, het was all good. En we gaan gewoon volgend jaar gaan we gewoon pakken, man. Dus,
0: precies, eind goed, al goed. Rijk, je bent natuurlijk niet zomaar. We hebben een nieuwe track van je waar we zo meteen over gaan praten. En jij bent de allereerste persoon die het zo meteen gaat horen. En Rijk is van zijn vliegangst afgekomen. En hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.
3: Gang.

0: van hem draaien. Rijk, ik moet even iets grappigs aan jou vertellen, man.
1: Uh-huh.
0: Als ik met mijn kids ben, dan draai ik altijd heel graag jouw muziek. En ze vinden jou echt helemaal geweldig.
1: Wat maar leuk.
0: Ik moet altijd mijn hand bij de volumeknop zetten, want als jouw beattag komt...
2: Rijk, even serieus, waar de fuck ben je mee bezig?
0: Dan moet ik hem altijd wegdraaien.
1: Vanwege het F-woord.
0: En de eerste keer was bij Shoulderlean, toen was ik daar niet scherp genoeg op. En toen zei Tijker, die zei zo van, oh, dat mag helemaal niet wat hij zegt. Dus altijd als ik aan Shoulderlean, als ik die hoor, dan moet ik altijd aan mijn kids denken en aan jou, man. Dus een leuk verhaaltje om nog even te delen.
1: Ja, love. Er zitten nog wat andere dingen in de Shoulderlean verse waar je misschien beter het van de middag kan.
0: Ja, maar dat begrijpen ze niet. Laat me niet nog slechter voelen.
3: Ja, maar echt gewoon.
1: No spang.
0: Hey, we gaan zo meteen een nieuwe track van jou draaien. En er zijn wat bijzondere dingen met die track aan de hand, want het is namelijk gesampled van deze. Om deze tune te samplen.
1: Ik heb sowieso een hele bipolaire muzieksmaak. Toch mensen die mij kennen, die weten dat ik echt van alles luister. Ook hip-hop, maar vooral geen hip-hop. En we waren op Curaçao voor een optreden in ergens begin dit jaar, april volgens mij. En we waren gewoon over het eiland aan het cruisen met z'n vieren in zo'n jeep. En het was gewoon heel die vakantie hebben we gewoon alleen maar Eurodance-achtige pokus geluisterd. En dit was er eentje die echt is blijven haken. Je weet toch, zeg maar, als die opkomt en je ziet die zon en dan Cura.
0: Ja.
1: Ja, dan gaat het gewoon hem. Dus we hebben heel die vakantie die pokken op repeat gehad. En toen kwamen we terug in Nederland. De eerste sessie was met Young Felix. En toen zei ik tegen hem, ik weet niet wat jij gaat doen vandaag, maar we gaan hoe dan ook deze pokoe samplen. Het boeit me niet hoe of wat, maar ik wil die tune gewoon horen. En zo is het eigenlijk gegaan, man. Toen heeft hij... hebben we die sample samen geflipt en de rest is history, man.
0: Ja, dope. Die pokoe komt dus vannacht uit, maar wij mogen hem gewoon hier primeuren.
1: Ja, man.
0: Zometeen dus.
3: Maar wacht even. Is het nou nieuwe info voor mij dat jij nu niet meer independent bent?
1: Ja, dat is nieuwe info. Ja, man. Ik heb dat...
0: Even belangrijk voor de luisteraar. Independent betekent dat je altijd alles zelf hebt gedaan. Zelf gefinancierd, zelf hebt betaald, zelf hebt gezet. Alles zelf.
3: Ja.
0: Maar
1: klopt.
0: Rijk, jij bent nu getekend bij een label.
1: Ja, klopt. Ik ben bij Atlantic Records ben ik getekend. Voor de komende tijd in ieder geval.
3: Dus maar waarom dan? Vraag ik me af.
1: Omdat... Ik heb, wat je net zelf heel goed zegt, ik heb hiervoor alles zelf gedaan, zelf gefinancierd en ook zelf alle randzaken eromheen gedaan samen met mijn management. En op een gegeven moment, dat is een hele lange tijd heel goed gegaan, maar op een gegeven moment kom je wel gewoon tegen een bepaald plafond aan.
3: Ja.
1: Waarin je merkt van oké, alles wat ik nu verdien met muziek gaat rechtstreeks terug in in de nieuwe muziek die ik aan het maken ben. En dat heb ik altijd met alle liefde gedaan, maar op een gegeven moment wil je gewoon... net even iets vettere dingen doen of net iets groter uitpakken. Want je kan moeilijk heel de tijd hetzelfde blijven doen. En je wilt jezelf ook doorontwikkelen als artiest. En toen heb ik op een gegeven moment gewoon op het juiste moment... heb ik gewoon gezegd van, weet je, het is nu misschien wel tijd om het team uit te breiden. En gewoon een, om het op die manier nog iets groter en dikker aan te pakken. En zodoende ben ik nu...
0: Getekend.
1: Bij een label, ja,
0: maar dat betekent ook wat jij denkt er nu in één keer over. Nou, dat je een voorschot krijgt.
1: Ja, ook dat. Ja, dat
0: hoeveel is dat voorschot?
3: Jeetje, Noordien.
0: Ja, je weet het. Ik ga het gewoon vragen.
1: Ja, hoeveel is dat voorschot? Ik kan het zo wel even in je oorfles
0: hebben.
1: Ja.
0: Heb je er iets van gekocht? Want dat doen vaak artiesten. Ik
3: naar zijn polsen, maar...
0: Ja, nee.
1: Ik heb expres mijn polsen leeggelaten. Nice, nice. Ik wist dat deze vraag kwam. Nee,
0: Heb je dan een huis of een cadeau of een auto? Heb je jezelf verwend?
1: Nee, ik denk dat ik al die dingen er wel van kan kopen, maar ik ben nog aan het shoppen.
0: Lekker shoppen. Man, bro. Het is ook echt van harte
1: gegeven. Nee, independency nogmaals is the way to go. En ik geloof daar heel erg in. En ik ga nog steeds independent move. Het is niet dat andere mensen nu bepalen wat ik ga releasen en hoe vaak ik dat ga releasen. Daarom heb ik ook specifiek zo lang gewacht, omdat ik een hele goede deal wilde maken. We zijn eigenlijk een jaar lang bezig geweest met het opstellen van dit contract. Vanaf het begin van Rijk eigenlijk al.
3: Wat goed.
1: En ik heb heel lang afgehouden en gezegd... Ik blijf independent, dus voor iedereen die luistert en die muziek maakt, je weet toch, blijf ook vooral independent totdat jij het gevoel hebt dat het juiste moment is. Ga niet zomaar tekenen, je weet toch. En maar als het goed voelt, voelt het goed en dat voelt het nu.
0: Zeker,
1: dus ik ben heel blij mee.
0: En de tune die eruit is gekomen is ook super dik. We mogen hem hier als eerste draaien en daar zijn we echt heel erg vereerd over. In november is ook jouw Zo Dan Tour. Kan je daar nog iets korts iets over vertellen?
1: Ja, maar is de eerste eigen Rijkshow die we gaan doen. We hebben vorig jaar één keertje Paradiso gedaan en dat was... zo vet en dat was gewoon echt crazy voor de mensen die daarbij waren, die weten dat. En dat was een heel exclusief concert en dit is de eerste keer dat we het dus door heel Nederland gaan doen. Dus we doen weer Paradiso, maar we doen ook Rotterdam, mijn eigen stad, Utrecht, Groningen, Tilburg en Nijmegen. En ja, dat gaan we gewoon helemaal plat spelen. Dus je krijgt gewoon een avond vol met rijke tracks, vol met gastoptredens, vol met gekke verrassingen, visuals. Waarschijnlijk ga ik weer 6 keer omkleden om al mijn drip te laten zien.
0: Ja,
1: we gaan er gewoon een avondshow van maken in een kleine zaal, man. Dus het wordt heel dope. En het is de eerste keer, dus ja, als je daarbij wil zijn, koop vooral je kaartjes.
0: Zorg dat je erbij bent. Check Rijk als je dat nog niet doet. Volg die man en je weet het, hij heeft ons gegund. Want we mogen zijn allereerste tune grof geschud. Niet zijn allereerste tune, maar zijn nieuwe tune grof geschud voor het allereerste hier draaien op Phonics. Thanks, man.
4: Nummer 1, ze is een winnares. Oftewel, ze wordt mijn minnares. Ze wou naar Dubai, we gaan zo weer weg.

0: botox kan werken tegen depressie.
1: Wilde weetjes.
0: Dat is het wilde weetje van deze week. Vandaag gaan we eindelijk het antwoord krijgen en ik ben zo benieuwd of het waar is. Daarvoor moeten we natuurlijk bij een cosmetische arts zijn. En we gaan haar straks spreken, namelijk Lizenka Adriaanse van het Erasmus MC. En zij heeft het antwoord voor ons.
2: Really made this bang on point.

0: foto's kan werken tegen depressie?
1: Wes, wilde weetjes.
0: Vandaag gaan we eindelijk het antwoord krijgen op de stelling of het waar is dat je iets kan injecteren om je depressie te helpen. Iemand die daar het antwoord op gaat geven is Lizenka Adriaanse. Ze is cosmetische arts in het Erasmus MC. Goedenavond, Lizenka.
2: Hallo, goedenavond.
0: Ja, wat dacht je eigenlijk toen je dit hoorde?
2: Nou, toevallig was ik afgelopen weekend op een congres waar dit onderwerp ook aan de orde kwam.
0: Oh.
2: Dat was eigenlijk wel heel actueel.
0: Ja, ik vraag me dan af, waarom doen ze hier dan nu specifiek onderzoek naar?
2: Nou, het is niet per se nu. Ik denk onderzoeken spelen al wat langer. Sinds 2012 is volgens mij het eerste onderzoek al gaande. En ja, een beetje toevalbevinding eigenlijk. Zo gaat het vaak bij onderzoek, voordat onderzoek start. Dat mensen een positief effect ervaren. En dat van artsen denken van, hoe zou dat komen? We moeten er eens nader op ingaan.
0: Oké. Okay. Ja, want de meeste mensen kennen botox natuurlijk als spierverslapper. Ik gebruik wel eens botox voor kraaienpoten onder andere. Maar ik heb dus ook begrepen dat het medische voordelen heeft.
2: Ja, botox heeft eigenlijk al jarenlang vele medische voordelen. En later pas zijn de cosmetische voordelen eigenlijk ontdekt en toegepast. Maar botox wordt gebruikt bijvoorbeeld voor overmatig zweten, voor spierspasticiteit, voor stembandproblematiek.
0: Oh.
2: Ja, dat zijn een legio aan redenen waar je botox voor kan gebruiken.
0: Okay.
2: En per toeval is toen ontdekt van bij oogartsen van, nou, als je botox gebruikt, dan zien we dat rimpeltjes om de ogen minder worden. En toen is dat verder.
0: Bijzonder, joh.
2: Naar gaan kijken. Ja.
0: Ja, dan eigenlijk de vraag der vragen. Kan botox werken tegen depressie?
2: Nou, dat is iets wat inderdaad al een poos naar gekeken wordt. Het heeft zeker invloed. Een harde nee dat het niet werkt is zeker niet het geval. Het draagt bij aan meer positiviteit. Maar depressie is zo'n complex probleem. Het is niet zo als je botox laat zetten dat dan je depressie weg is.
0: Okay.
2: Maar het kan wel bijdragen aan verbetering van je somberheid.
0: Oké, dus voor nu is het gewoon een nee, maar in de toekomst het zou mogelijk kunnen werken.
2: Nou, het is niet per se een nee, maar het is geen
0: allesomvattende
2: iets, zeg maar. Het draagt bij aan verbetering, maar het is niet een genezing. Of als je botox gebruikt, dat je nooit depressief kan worden.
0: Okay.
2: Maar als je, hoe het een beetje zit, als je botox laat prikken, kan je niet meer boos kijken. Hangt er vanaf uit waar je het prikt. Maar als je het in de front laat injecteren, kan je niet meer boos kijken. Dus die spiertjes trekken niet meer samen. En daardoor gaat er een bepaald signaal, wordt daardoor niet afgegeven naar je brein.
0: Dat je boos bent. Wat interessant,
2: ja,
0: joh.
2: Ja.
0: Ik moet eerlijk toegeven, is dit geen ja? Is dit wel een ja voor mij? Want ik heb wel zoiets van, ik hoor geen harde nee.
2: Nee, dus, dat is ook zeker zo, ja.
0: Ja, nou ja, Lizenka, dankjewel voor je expertise. En dit was het onderzoek. Botox kan mogelijk dus werken tegen depressie. En mocht je natuurlijk te maken hebben met depressie, dat is natuurlijk niet niets. Trek tijdig aan de bel. Probeer met een vriend, een vriendin, een kennis en desnoods je huisarts te praten. Want het moet niet zo zijn dat een spuitje ervoor gaat zorgen dat jij van je depressie afkomt. En Lizenka, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085 06 06 550 of ga naar start.

0: startmonster.nl/phonics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Blozend goudbruin. Met een lichte knisperende korst en natuurlijk een kruidige vulling. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal worstenbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi.

0: altijd via phonics.nl/news.
1: Tyler, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyler.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste.

0: 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakken.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
1: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
0: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info, check funix.nl of de NPO Luister-app.
3: Naomi. Jij bent weer ingetuned bij de blok. Wat leuk, dit is Idali met Nooit Echt Van Mij.

0: Ja, een hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij...
1: De Blok!
0: De show met verhalen uit jouw stad. Ja, vanavond komt dan eindelijk onze Artist of the Week langs voor een interview en een live performance. Maar dat is niet de enige live performance die je gaat horen vanavond. Er komt namelijk een grote internationale artiest langs aan de Blok. Nou, wie dat is, dat hou ik nog heel eventjes geheim. Maar eerst... Ik dacht echt dat we alle soorten datingshows al hadden gehad. Weet je, de blind datingshows zoals bijvoorbeeld First Dates en Lang Leven de Liefde, die kennen we natuurlijk. Of met een extra laagje erop dat je meteen moet gaan trouwen zoals bij Married at First Sight of Love is Blind. Of de sensationele, nou zeg maar seksuele shows als Pop the Balloon en Ex on the Beach. En zelfs de shows waar mensen naakt daten zoals Adam zoekt Eva, kan je bekijken. Weet je, er zijn zoveel datingshows, maar toch... is er iets nieuws. Ja, in een nieuwe Duitse datingshow wordt het daten compleet omgedraaid. Deelnemers gaan eerst met elkaar naar bed en daarna pas leren ze elkaar kennen. Ja, eerlijk gezegd, dat wekt eigenlijk wel mijn interesse op. Ik heb wel zoiets van, nou, dat zou ik wel eens willen zien. Maar zou het ook werken? Kan je eerst met elkaar naar bed gaan en daarna pas elkaar leren kennen? Kan daaruit een langdurige, gezonde relatie ontstaan? Ik weet het niet. Nou, wat denk jij? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Zou jij eerst kunnen seksen en daarna pas iemand leren kennen?

langs voor een interview en een live performance. Maar dat is niet de enige live performance die je gaat horen vanavond. Er komt namelijk een grote internationale artiest langs on the block. Nou, wie dat is, dat hou ik nog heel eventjes geheim. Maar eerst, ik dacht echt dat we alle soorten datingshows al hadden gehad. Weet je, de blind datingshows zoals bijvoorbeeld First Dates en Lang Leve de Liefde, die kennen we natuurlijk. Of met een extra laagje erop dat je meteen moet gaan trouwen, zoals bij Married at First Sight of Love is Blind. Of de sensationele, nou zeg maar seksuele shows als Pop the Balloon en Ex on the Beach. En zelfs de shows waar mensen naakt daten zoals Adam zoekt Eva, kan je bekijken. Weet je, er zijn zoveel datingshows, maar toch is er iets nieuws. Ja, in een nieuwe Duitse datingshow wordt het daten compleet omgedraaid. Deelnemers gaan eerst met elkaar naar bed en daarna pas leren ze elkaar kennen. Ja, eerlijk gezegd, dat wekt eigenlijk wel mijn interesse op. Ik heb wel zoiets van, nou, dat zou ik wel eens willen zien. Maar zou het ook werken? Kan je eerst met elkaar naar bed gaan en daarna pas elkaar leren kennen? Kan daaruit een langdurige, gezonde relatie ontstaan? Ik weet het niet. Nou, wat denk jij? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Zou jij eerst kunnen seksen en daarna pas iemand leren kennen?

0: Zou je eerst kunnen seksen en daarna pas iemand leren kennen? Nou, als het aan de deelnemers ligt van een nieuw datingshow in Duitsland, wel. Dat is namelijk wat ze daar gaan doen. En toen dacht ik, interessant. Wil ik het kijken? Ja. Denk ik dat het werkt? Ik weet het nog niet. En daarom vroeg ik aan jou, zou jij eerst kunnen seksen en daarna pas iemand kunnen leren kennen? Nou, je kon me laten weten in de NPO-luisterapp wat jij ervan denkt. Tatjana zegt, ja, klinkt een beetje als Tinder op tv. Tatjana, daar ben ik heel erg benieuwd waar jij Tinder voor gebruikt, lieve schat. En Riley zegt, ja, ik zou het niet kunnen. Voor mij komt seks pas als ik iemand echt vertrouw. Ja, die voel ik best wel. Nou, wat vindt Claire?
1: Hey Naomi, nou echt niet hoor. No way in bloody hell dat ik seks ga hebben met iemand die ik niet ken. Ik vind het ook een belachelijk concept eigenlijk. En wat geef je nou weer voor voorbeeld met zo'n show?
0: Ah, dat is waar. Ja, misschien heb je een bepaalde voorbeeldfunctie als je op tv te zien bent. Ja, is dat... Ja, is het een voorbeeld? Nee, dus is het misschien geen goed voorbeeld, denk ik. Ik weet het niet. Nou, Tyroni zegt het ligt eraan. Als de klikker is, kan seks juist helpen om te ontdekken of er meer in zit. Oké, interesting. Hey, Moïsha, wat vind jij?
2: Ja, nee, ik vind het niet kunnen. Ik zou denk ik eerst diegene willen leren kennen. En daarna, als ik zie van oké, wij viben, dan kan dat komen, zeg maar.
0: Ja, en waarom wil je dan eerst iemand leren kennen?
2: Ja, ik weet niet. Het lijkt me gewoon. Het is gewoon niet voor mij dat ik gewoon niet echt weet wie dit is.
0: Ja.
2: Je weet, straks heeft diegene echt een rare geschiedenis of een naar iets en dat weet je niet eens. Of straks is het je neef, ik zeg maar.
0: Ja, dat zou inderdaad allemaal kunnen. Hopen dat de producers van het programma dit goed checken. Ja, ik merk wel dat ik ook wel zoiets heb van je moet eerst een. Ik wil voor mezelf eerst een connectie hebben met iemand. Wil ik mij op die manier open kunnen stellen. Maar aan de andere kant denk ik, ja, voor sommige mensen is seks gewoon als handje geven. En. Vind ik dat interessant om te zien op tv? Ja. Ben ik dan misschien een sensatiezoeker? Ja, denk het wel eigenlijk.
2: Ja, maar dat

0: Het is wel leuk als je het ziet op tv. Natuurlijk, ik hou ook van dit soort dingen. Maar ik zelf zou het niet zo aanpakken van... Oké, let's go.
1: Duidelijk, ja. Nou, Moesha zou het niet zo aanpakken. Ik zou het zelf in de praktijk ook niet doen. En ja, eigenlijk als ik kijk naar de NPO Luister-app... Ja, de Funnic Summit is hartstikke duidelijk. Wij zouden het dus ook niet doen. Tenminste, dat is wat iedereen zegt, hè. Of het waar is, dat weten we niet. Don't know who's been gassing them up.

0: Kijk,
1: dan?
0: Ik zeg altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij

0: Blok.
1: Als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik veel te graag mijn tijd besteed door lekker te scrollen op TikTok en Instagram. Ja, en daardoor beland ik heel erg vaak in de verste hoekjes en gaatjes van het internet. En soms kom je dan dingen tegen waarvan je echt denkt, hoe ben ik hier in hemelsnaam beland? Nou, meestal heb ik je wat leuks te vertellen omdat het leuke ontdekkingen zijn, maar nu vandaag niet. Ik zag meerdere video's van een groep mannen die in onder andere Rotterdam protesteerden tegen abortus. Ja, en dat terwijl het afgelopen maandag de internationale dag was voor veilige abortus. Weet je, ergens voelt het alsof we terug in de tijd gaan, maar toch niet. Want de harde realiteit is dat er nog steeds voor vrouwenrechten en dus ook het abortusrecht gestreden moet worden in 2026. En daar heb ik het nu over met filosoof, tekenaar en feminist Cato. Een hele goede avond, Cato.
2: Hey Naomi.
1: Wat fijn dat we even kunnen bellen.
2: Hetzelfde.
1: Hey, ik vertelde het net al, bij het World Trade Center in Rotterdam was een groep aanwezig die fel tegen abortus is. Weet jij wat voor groep dit is?
2: Ja, dat is een groep. Ik zal de naam niet noemen, want dat is misschien onbedoeld reclame. Maar dat is een groep van diep trieste mannen die vaak met doedelzak naar gemeenschappelijke plekken komen, naar stations of pleinen. En die gaan daar dan anti-abortus leuzen scanderen.
1: Ja, en helaas gebeuren dit soort dingen vaker, dit soort acties, anti-abortus demo's. Wat doet het met jou om dit te zien?
2: Ja, ik vind het heel erg zielig. Ik denk dat er genoeg tegengeluid is in Nederland. Het is heel jammer dat er een opkomende anti-abortus beweging is. En deze mannen zijn overigens niet alleen anti-abortus, ze zijn überhaupt tegen gelijkheid in de samenleving. Dus het is nog op een veel breder niveau eng. Maar ik vind het gewoon diep triest.
1: Ja, ben ik het mee eens. Hey, laten we het even hebben over verzet. Je zegt net van, er is een grote groep die het helemaal niet eens zijn met deze trieste mannen. Hoe verzet jij je?
2: Nou, ik heb me heel lang ingezet bij de Dolomina's. Mm-hmm. Ik ben momenteel bezig aan een feministisch woordenboek. Dus ik probeer heel veel mensen in te lichten over allerlei verschillende feministische thema's. En ik spreek nu bijvoorbeeld met jou op de radio.
1: Ja. Hey, wat kunnen mensen doen als zij opeens zo'n groep tegenkomen? Stel, je loopt op straat, je gaat shoppen en je ziet deze mannen daar staan.
2: Ja, ik denk dat het altijd heel goed is om ze heen te gaan staan. Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen ze niet kunnen zien. Mm-hmm. En om misschien leuzen te gaan scanderen tegen hen, zodat je hen zeg maar overstemt. Ja. En als je dat niet durft of je bent toevallig die dag niet op straat, dan kan je natuurlijk ook altijd inzetten voor organisaties die pro-abortus zijn of vrouwen die abortus nodig hebben ondersteunen, zoals bijvoorbeeld AVA of Samen naar de Kliniek.
1: Ja, duidelijk. Heel veel dingen die je kan doen. Ik vraag me toch best wel af, je zegt wel van dit tegengeluid, dat lijkt ook steeds weer te groeien. Hoe komt dat, denk je? Ja, hoe kan dat?
2: Dat het tegengeluid groeit. Of tegengeluid tegen abortus.
1: Ja, ja.
2: Ja, je ziet natuurlijk sowieso een soort van verrechtsing van de samenleving. En dit hoort daar heel erg bij. Ja, vaak zijn extreemrechtse groepen zijn ook tegen rechten voor vrouwen. En zijn ook tegen kansgelijkheid. Dus waar het precies vandaan komt. Ik ken dus niemand die dit doet. Dus nee, dat weet ik niet. Maar het is duidelijk dat het opkomt. Ja.
1: Ja, en daarom is het extra belangrijk wat jij en vele anderen met jou doen om je alsnog in te zetten, uit te spreken en op jouw manier te verzetten. Dus super bedankt voor het mooie en belangrijke werk dat je doet en dat jij wilde bellen, Cato.
2: Ja, hetzelfde.
1: Een hele fijne avond.
2: Hetzelfde, doeg.

Lassa, Christine, Dia en Fresh hoorden hier on the block bij Phonics. Dit was Alles is Oké. En hey, al een hele week wacht ik op deze gast. Ja, wie dat is, dat hoor je zometeen.

0: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/vanix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. At 360community.nl.
9: It's complicated met Jay
10: en Mahi. We bespreken

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
1: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
2: Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
1: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
0: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
4: Naomi. Zometeen bij de blok onze Artist of the Week. Maar eerst Idali, dit is nooit echt van mij.

0: Ja, het moment waar ik al de hele week naar uitkijk is eindelijk aangebroken. Onze Artist of the Week, Cruz, is in de studio. Welkom.
1: Dank je wel.
0: Hey, jij was de hele week Anne Blak te horen met je tune Floor. En nu ga je hem live performen. Ik ben er helemaal klaar voor. Ben jij ready?
1: Safe.
0: Oké, let's go.

0: Artist of the Week.
1: Yes, goed gedaan.
2: Dankjewel.
1: Hoe vond je het zelf?
2: Ja, het is een gangetje.
1: Nou, goed zo. Hey, je tune heet dus Floor. Wat betekent dat eigenlijk?
2: Floor. Floor betekent eigenlijk gewoon bloem.
1: Mm, en waar gaat het over?
2: Het gaat heel erg over zelfreflectie. Genezen. Ja, gewoon alles een beetje een plek kunnen geven. En dat kunnen uiten. En loslaten.
1: Mooi. Doe je altijd je eigen leven als inspiratie gebruiken voor hetgene wat je maakt?
2: Ja. Alles wat eigenlijk uit gewoon experience, ervaring, dat probeer ik gewoon te sharen eigenlijk gewoon met de mensen die daar zich mee relateren.
1: Ja. Nice. En over jouw leven gesproken, jij bent dus echt opgegroeid met muziek, heb ik zo gehoord. Wat betekent muziek voor jou?
2: Muziek, muziek is gewoon een uitlaatklep. Plek waar ik eigenlijk gewoon mezelf kan zijn. Waar ik kan verbinden. En zoals ik zeg, zelfreflectie, genezen. Ja.
1: Mooi. Hey, je zingt dus niet alleen maar in het Nederlands. Dus in hoeverre spelen je Arubaanse roots een rol in de muziek die jij vandaag maakt?
2: Eigenlijk best wel veel.
1: Ja?
2: Ik heb heel veel tunes eigenlijk die in Papiamento zijn.
1: Mm-hmm.
2: Maar omdat ik eigenlijk gewoon hier, ik leef gewoon in Nederland. En ik voel me ook gewoon thuis hier. Dus ik probeer eigenlijk mezelf te onderscheiden eigenlijk. En daarmee gewoon twee verschillende talen met elkaar te combineren. Ja.
1: En merk je ook dat die verschillende culturen die jij in je hebt, dat die ook te voelen zijn in de muziek die je maakt?
2: Zeker weten. Je hoort het ook in de beat, toch?
1: Ik hoor het, ja. I like it. Hey, Kroes, wat kunnen wij de komende tijd allemaal van jou verwachten?
2: Voordat we dit jaar eigenlijk eindigen, hoop ik nog eigenlijk een single te releasen. En

0: loslaten.
1: Mooi. Doe je altijd je eigen leven als inspiratie gebruiken voor hetgene wat je maakt?
0: Ja. Alles wat eigenlijk uit gewoon experience, ervaring, dat probeer ik gewoon te sharen eigenlijk gewoon met de mensen die daar zich mee relateren.
1: Ja. Nice. En over jouw leven gesproken, jij bent dus echt opgegroeid met muziek, heb ik zo gehoord. Wat betekent muziek voor jou?
0: Muziek, shit. Muziek is gewoon een uitlaatklep. Plek waar ik eigenlijk gewoon mezelf kan zijn. Waar ik kan verbinden. En zoals ik zeg, zelfreflectie, genezen. Ja.
1: Mooi. Hey, je zingt dus niet alleen maar in het Nederlands. Dus in hoeverre spelen je Arubaanse roots een rol in de muziek die jij vandaag maakt?
0: Eigenlijk best wel veel.
1: Ja?
0: Ik heb heel veel tunes eigenlijk die in Papiamento zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar omdat ik eigenlijk gewoon hier, ik leef gewoon in Nederland. En ik voel me ook gewoon thuis hier. Dus ik probeer eigenlijk mezelf te onderscheiden eigenlijk. En daarmee gewoon twee verschillende talen met elkaar te combineren. Ja.
1: En merk je ook dat die verschillende culturen die jij in je hebt, dat die ook te voelen zijn in de muziek die je maakt?
0: Zeker weten. Je hoort het ook in de beat, toch?
1: Ik hoor het, ja. I like it. Hey Kroes, wat kunnen wij de komende tijd allemaal van jou verwachten?
0: Voordat we dit jaar eigenlijk eindigen, hoop ik nog eigenlijk een single te releasen. En of als dat niet lukt, dan begin 2027 zeker met een nieuwe tune. En dan de rest van dit jaar gaan we gewoon door.
1: Nice. Ja. Zelfde vibe kunnen we verwachten?
0: Zelfde vibe, misschien wat anders. Ik heb heel veel verschillende liedjes eigenlijk.
1: Ja.
0: Verschillende genres. Probeer mezelf ook daarin gewoon te exploreren, experimenteren. En als het een vibe is, dan wil ik het zeker releasen. Ja.
1: Oké, spannend. Hey, superleuk om jou wat beter te leren kennen. Jij kan lekker blijven zitten, want zometeen ga ik je even testen met een paar lastige keuzes. Ben je een beetje goed in keuzes maken?
0: Niet echt.
1: Nou, dan wordt dit heel erg leuk. Ik ga nog even geheim houden wat we gaan doen. Dat hoor je zometeen.

0: Ja, nog steeds hier bij mij in de building, Kroes. Wat leuk dat je er bent nog steeds. Hey, ja, je hoorde hem de hele week met zijn tune, Floor. Ja, heel gezegd dat je er bent. We hebben net je tune live gehoord. En we hebben je al wat beter leren kennen. Maar ik wil je heel graag nog wat beter leren kennen. Ik ben namelijk wel benieuwd hoe goed jij bent in het maken van keuzes. Nu zei je net dat je daar niet zo goed in bent.
1: Correct.
0: Maar hoe zit het dan met muzikale keuzes?
1: Ik weet het niet.
0: Daar moet je eigenlijk wel iets in kunnen, want je maakt muziek.
1: Mm-hmm.
0: Het klinkt goed.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik heb er wel meer vertrouwen in eigenlijk, moet ik zeggen.
1: Oké, volg mijn gevoel gewoon.
0: Exactly. Dit is wat we gaan doen. Ik heb hier een paar artiesten voor mij, jouw favoriete artiesten, als het goed is. En die artiesten ga jij blind ranken, van 1 tot en met 5. Dus op 1 zet je de artiest die jij het hardst vindt en op 5 degene die jij het minst hard vindt. Maar je weet dus steeds niet wie de volgende artiest is, snap je?
1: Yes, ik snap het.
0: Duidelijk. Oké, ben je ready?
1: Yes.
0: Dit is de eerste.

0: Ja, de enige echte Frank Ocean.
1: Yes, sir. De enige Frankie.
0: Ja.
1: Ik ga eerlijk met je zijn. Mm-hmm. Frank Ocean is nummer 1.
0: Nummer 1?
1: Yes, sir.
0: Niemand boven Frank?
1: Niemand boven Frankie.
0: Oh my god, wist je dat hij ook in Nederland woont?
1: Ja.
0: Dat zeggen ze.
1: Ja, ja, dat weet ik.
0: Maar wel in Amsterdam, dus
1: ja.
0: Jammer.
1: Ja, ja. Je gaat hem niet zo makkelijk tegenkomen als je niet daar bent.
0: Nee, hè? Eens. Ja. Oké, nou, Frank op nummer 1. Dit is de volgende.
2: Baby, girl, you be my one desire. Set my soul on fire. Geef me your love and have your heart find China. Over zijn erbij.
0: Ja, Ronnie.
1: Ronnie. Nummer 3.
0: Ronnie op nummer 3? Oké. Okay.

0: Nummer 2.
1: Nummer 2, oké. Mark Anthony, in alle eerlijkheid, ik wist niet wie dat was. Ben ik nu een barbaar dat ik dit zeg?
0: Ja.
1: Nou, ik denk, Kroes, je gaat me sparen hier op de radio. Nee?
0: Nee.
1: Oké, maar vertel voor degene die hem niet kent, wat vind je zo tof aan, aan hem?
0: Is a legend.
1: Oké.
0: Is a legend. En ik ben ermee opgegroeid.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik heb het eigenlijk, sinds klein hoor ik eigenlijk deze man zingen.
1: Mm-hmm.
0: En ja, door hem, door zijn muziek ben ik eigenlijk, heb ik een beetje die swing gekregen ook om te gaan dansen. Dus ja, shout out naar mijn moms. Ja.
1: Nice. Dit is de volgende.
2: You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want in me.
1: Ja, banger dit ook, Mario.
0: Nummer vier.
1: Oké, okay, yes. Duidelijk. Dan de laatste moet sowieso nummer 5 worden.
0: Mm-hmm.
1: Want dat is de enige plek die je nog over hebt. Dit is de laatste.
0: Zes.
1: Show. Op nummer 5, ben je het daarmee eens?
0: Yes. Ja. Ja.
1: Ik vind dat je echt heel goed bent in het maken van keuzes als ik dit zo hoor. Jouw lijst ziet er nu zo uit. Op 5 heb je Show, op 4 heb je Mario, op 3 heb je Ronnie Flex, op 2 heb je Mark Anthony en op 1 heb je Frank Ocean.
0: Mm-hmm.
1: Do we agree?
0: Yes.
1: Helemaal?
0: Nee, je hebt ergens een fout gemaakt, denk ik.
1: Wat dan?
0: 1. 1 was Frankie.
1: Ja.
0: 2 was Mark Anthony.
1: Ja.
0: 3 was Mario, toch? Wie was derde?
1: Nou, mijn producer schudt nee.
0: Ronnie. Ronnie.
1: De derde is Ronnie, 4 is Mario, 5 is Joe.
0: Oké, okay, yes, yes.
1: Daar zijn we het mee
0: yes,
1: eens.
0: Oké, okay, yes.
1: Goed dat je dubbel checkt. Het zou wat zijn als het nu een lijstje induwt die helemaal niet waar is, toch?
0: Ja, ergens dacht ik dat het zo was, maar oké.
1: Dat ik je zou tricken, I would never. Kroes, ik vond het mega leuk dat je er was. Waar kunnen mensen je checken?
0: Op Spotify, op Instagram, Kroes Artist, Spotify Kroes. En ja, dat is het wel zo'n beetje.
1: Gaan
0: Kroes Artist op Facebook. Ja, yeah, let's get it.
1: Dankjewel, fijne avond.
0: Dankjewel, hetzelfde.

0: pista. Ik heb nooit gewacht op je kozijntje.
1: On the block met Naomi.
2: Hey, luister eens. Wij moeten onze Phonix friend Stefan Capiello helpen. Hij heeft een tune in zijn hoofd en hij weet niet meer hoe die heet. Nou, hij heeft me gelukkig een memo gestuurd, dus luister goed. Spits die oortjes en misschien weet jij wel wat het is.
3: Hey Naomi, Stefan Capiello hier. Ik heb dus een nummer, maar ik kan echt niet op de titel komen en artiest ook niet. Misschien kan jij me helpen. Het begint zo. I got a feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight is gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
2: Oké, dit klinkt als een banger, maar wat het is, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb geen idee. Nou, ik kom echt niet op de titel en ook niet op de artiest. Weet jij het wel? Stuur het mij dan snel in de NPO Luister-app. Want als jij de eerste bent, dan krijg je als beloning heerlijke Phonix sokkies. Dus welke tune zocht Stefan?

0: Ik vroeg je net om jouw hulp, want onze Funix friend Stefan die kon niet op een nummer komen, dus hij stuurde me een memo. En ik vroeg aan jou of jij de titel en de artiest kon laten weten in de NPO Luisterapp. Nou, ik ga het even nog één keer laten horen, want ik vind het zo leuk.
1: Hey Naomi.
0: Hey.
1: Steven Capiello hier. Ik heb dus een nummer, maar ik kan echt niet op de titel komen en artiest ook niet. Misschien kun jij mij helpen. Het begint zo.
0: Ja?
1: I got a feeling that tonight gonna be a good night. That tonight is gonna be a good night. That tonight gonna be a good night.
0: Het klinkt in ieder geval als een geweldige tune, maar ja, wat is het? Dat moest jij me laten weten. De NPO Luisteraar die stroomde echt vol met het juiste antwoord. Dus zo moeilijk was het blijkbaar niet. Daphne, Tristan, Aaron, Jimmy bijvoorbeeld hadden het allemaal goed. En degene die het snelst was, die heb ik hier nu aan de lijn. Hallo, Bradley.
2: Hoi, goedenavond.
0: Goedenavond, je bent lekker naar Funix aan het luisteren.
2: Ja, zeker, ja.

0: Dat vind ik ook zo gezellig. Hey, ik ook. Snel?
1: Ja, meteen eigenlijk.
0: Oh, easy peasy. Wat is het dan?
1: Ja, het is de Black Eyed Peas met I Got A Feeling.
0: Zou dat waar zijn? Even luisteren. Yes, gefeliciteerd Bradley.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Nou, jij bent die geweldige Fanny Sok. Heb je lekker warme voeten, leuk hè?
1: Ja, zeker.
0: Heerlijk, fijne avond.
1: Fijne avond.

Zometeen krijgen we bij de blok bezoek van een legendarische artiest uit de Kaapverdische scene. Nou, ben jij benieuwd wie dat is? Dan moet je gewoon lekker blijven luisteren, want dat hoor je zometeen.

0: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
7: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
9: Weet je dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal? At 360community.nl.
10: It's Complicated met Jay
11: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
10: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is Complicated.
11: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix kanalen.
10: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar...

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
1: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
0: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luisterapp.
3: Naomi. Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Wat gezellig, zometeen Fresh AKM met Bare Minimum. Maar eerst Jack Harlow, dit is Loving On Me.

0: the block.
1: Dit weekend staat de Maassilo in het teken van Alma Criolla, met niemand minder dan Lisandro Cucci, een hele grote naam in de Caverdische scene. En ik spreek met Nathalie en Fabian, de organisatoren, over de show en wat je allemaal kunt verwachten. Een hele goede avond, Nathalie en Fabian.
2: Hele goede avond.
3: Goedenavond.
1: Wat leuk dat jullie er zijn.
2: Ja, super.
1: Hey, Alma Criolla, dit is de eerste editie en meteen zo groot en internationaal. Hoe is dit ontstaan?
3: Ja, we hadden al langer het idee om echt een grote show te doen. Ook in het kader ook van de Caboverdiaanse cultuur. Fabian is zelf ook Caboverdiaans. En ja, dit kwam op ons pad. En we zijn enorm dankbaar om Lisandro's show hier in Rotterdam te hosten.
1: Ja. Ja, super nice. Want hoe zijn jullie met hem in contact gekomen?
2: Ja, wij hebben eerder samen met Lisandro Cucci gewerkt. Daar hebben we echt enorm veel plezier aan gehad. En zo zijn we betrokken geweest met zijn ontwikkeling natuurlijk. En zo zijn we in contact gekomen met hem. Mm. En hebben hem natuurlijk weer benaderd om iets prachtigs neer te zetten.
1: Super tof. We praten bijna over hem alsof hij niet in de ruimte zit. Zometeen komt hij zelf en dan gaan we met hem praten. Ja. Hey, maar eerst, het vindt dus plaats in Maassilo in Rotterdam. Waarom daar?
3: Ja, het is gewoon echt een Rotterdamse locatie. Gewoon lekker rauw aan het water. En sowieso de akoestiek is daar ook geweldig. Dus we zijn enorm dankbaar dat we daar terecht kunnen.
2: Ja, zeker.
1: Ja, geweldige plek. Wat kunnen mensen van die avond verwachten?
3: Ja, een hele hoop. Lisandro komt niet alleen. Hij heeft ook allerlei vrienden uitgenodigd. LG Beatskiller, June Freedom, Chelsea Dinoraat, Jill Semedo. Dat is echt like the legend. Calgium is also coming. We hebben een culturele markt. Food, non-food, dus lekker eten. Je kan je haren vlechten.

0: noem maar op, gewoon.
1: Eigenlijk, het klinkt best wel als een soort festival eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk. Ja, het is echt, het concert staat voorop. Dus de show van Lisandro staat voorop. Mm. Maar we willen er echt een totale belevenis van maken. Dus dat er ook gewoon lekker eten is, lekker drinken. En dat mensen naar een concert gaan. Maar echt een hele mooie avond hebben.
1: Super exciting. Hey, wie is er welkom daar?
0: Iedereen is welkom. Zolang je 16 jaar en ouder bent, ben je van harte welkom. We hopen ook allerlei culturen aan te trekken. Dus er komen ook artiesten uit Angola. Want Charles Dinorat is ook uit Angola. Dus welke cultuur dan ook. Heb je zin in een gezellige avond? Lekker dansen, lekker eten, lekker drinken. Ja, kom gewoon aanstaande zaterdag.
1: Oké, zijn er nog tickets te koop?
0: Er zijn er nog een paar, maar het gaat echt hard.
2: Ik zou heel snel wezen, inderdaad. Ja, ja.
1: So you gotta be fast. Waar moeten mensen ze halen?
0: Op onze Instagram Fanata Events met een F van Ferdinand, Fanata, kunnen zij de tickets in de bio vinden. Dus, of op Masilo. Masilo staat het ook.
1: Duidelijk. Dus als je nu luistert en je denkt, ik moet erbij zijn, wees snel. Hey, dankjewel Nathalie en Fabian. Thank you.
0: Jullie bedankt dat we hier mogen zijn.
1: Zeker natuurlijk. Weten. En zometeen gaan we verder praten met Lisandro Cucci over zijn muziek. Maar eerst hoor je Catnuff en Dior. Dit is nooit goed. Goed.

0: Oké, zijn er nog tickets te koop?
1: Er zijn er nog een paar, maar het gaat echt hard.
2: Heel snel wees, inderdaad. Ja, ja.
0: So you gotta be fast. Waar moeten mensen ze halen?
1: Op onze Instagram Fanata Events met een F van Ferdinand, Fanata, kunnen zij de tickets in de bio vinden. Dus, of op Masilo. Masilo staat het ook.
0: Duidelijk. Dus als je nu luistert en je denkt, ja, ik moet erbij zijn, wees snel. Hey, dankjewel Nathalie en Fabian. Thank you.
1: Jullie bedankt dat we hier mogen zijn.
0: Zeker. Natuurlijk. En zo meteen gaan we verder praten met Lisandro Cucci over zijn muziek. Maar eerst hoor je Catnuff en Dior. Dit is Nooit Goed. Goed.

0: Ooh. I'm how do you say? I'm in loss for words, I guess.
1: Wow. Beautiful.
0: Thank you so much.
1: Thank you so much.
0: Thank you, thank you. So this Saturday, it will be at the Maasilo. Thank you so much for being here tonight at Phonics on the Block.
1: Thank you, guys. That was very cool.
0: Yeah. Thank you, thank you. Thank you. So I also heard, like, kan ik nog even de organisatoren erbij? Want ik wil nog even horen. Heb je nog laatste woorden voor iemand die nu luistert? Denk ik moet daar zijn.
1: Now you lost me.
0: Yeah, I'm so sorry.
1: Now you lost me.
0: I understand.
2: Ja, we willen sowieso ook onze hoofdsponsor bedanken, Motil, voor alle hulp. En sowieso iedereen die achter de schermen betrokken zijn, ook Nelson, Benga en iedereen die betrokken is bij de organisatie, hartelijk bedanken. En op naar een supergezellige avond. Aanstaande zaterdag, Maasilo, get your tickets.
0: Heel veel plezier. Thank you for being here. Have fun.
1: Thank you.

0: Happy. Eagles met Be Happy. The Block
1: met Naomi. Ja, ik vind het toch echt zo'n heerlijke tune. En over goede tunes gesproken. Ja, het is request tijd. Het is het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Funix gedraaid wordt. Dus ik verwacht natuurlijk dat jij met nog meer goede tunes nu komt. Dus, wat wil je horen? Waar heb je zin in? Wat is je vibe? Echt van alles is welkom. Het enige wat jij moet doen is mij even een berichtje sturen in de NPO Luisterapp. Berichtje of een memo. En wie weet rijd ik zometeen wel wat jij horen wil.

0: Star en Theodora.
1: The Block met Naomi.
0: Jij bent nog steeds ingetuned bij The Block en het is ook nog steeds request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonix gedraaid wordt. Elke avond weer kan je mij een berichtje sturen in de NPO Luister app met jouw verzoeknummertje. En nu kreeg ik net een berichtje binnen van Jamie. Die zegt, Naomi, deze tune doet mij een beetje denken aan Sammy Me. Wil je die zetten? Jamie, ik vind dat zo'n goede tune. Ik begrijp wat je bedoelt, dus dat gaan we doen.

Adam Port, Street Kanye Music, Orso en Mal. Is het lid of is het shit om te vragen of je geld later mag terugbetalen? Ja, denk er even over na, want we gaan het er zo meteen over hebben. Maar eerst Caro en Ronnie Flex.

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
1: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
6: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond, wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
1: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
0: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
3: Naomi. Zo, aan de blok is het Little Wizard. Maar eerst Topper Gershavante met Baga.

Het moment is aangebroken waarop wij als Phoenix Fam advies aan elkaar geven. Heb je zelf een dilemma? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luister app. En dan beoordelen wij samen of iets lid is of juist echt helemaal. Oftewel, is het lid of is het shit? En vandaag met René uit Den Haag. Zij zegt, hé Naomi, een vriend van mij heeft me een paar maanden geleden €500 geleend, omdat die tijdelijk krap bij kas zat. Nou, we spraken af. Omdat ik tijdelijk krap bij kas zat. We spraken af dat ik het binnen 2 maanden zou terugbetalen. Nu heb ik het geld eindelijk bij elkaar, maar mijn vriend zit zelf financieel goed en heeft het eigenlijk niet nodig. Ik wil het bedrag liever gebruiken voor een vakantie die ik binnenkort heb gepland. Ja, ik weet dat ik het uiteindelijk gewoon moet terugbetalen, maar ik vraag me af of ik hem kan vragen of het iets later mag. En daarom vraag ik me af, is het lid of is het shit om te vragen of je geld later mag terugbetalen? Oké. Ja. Ik was even in de war, nee. En dat komt omdat ik best wel merk, ik heb het gevoel dat vaak mensen niet durven te praten over geldstruggles die ze hebben. En heel veel mensen hebben dat natuurlijk. Heel veel mensen lopen ergens in hun leven of meerdere keren of hun hele leven daartegen aan. Maar de meeste mensen durven er niet over te praten. Dus dat jij dit aan mij zo durft te vertellen aan de luisteraar vind ik gewoon bijzonder. Daarom was ik even verbaasd. Dus dankjewel voor het delen. Ik vind als jij zegt, mijn vriend zit zelf financieel goed en heeft het eigenlijk niet nodig. Ik vind dat je dat niet kan maken. Meid, dat kan je sowieso niet zeggen, want alleen hij kan bepalen hoe het met het geld zit. Maar ja, als het echt een goede vriend is, dan kan je het natuurlijk wel vragen. Ik vind het moeilijk zoals je merkt. Ik ga weer alle kanten op. Ik ga ook gewoon stoppen met lullen. Jij mag dit zelf even bepalen met mij. Laat me even weten in de NPO Luister app. Is het lid of is het shit om te vragen of je geld later mag terugbetalen? Ik heb geen idee, let me know.

0: vakantie, maar de meeste reacties in de NPO Luister-app. En ik moet je zeggen, ik ga daar toch ook wel in mee. Heeft een heel duidelijk antwoord. Als de vraag is, is het lid of is het shit? Om te vragen of je geld later mag terugbetalen, dan is het antwoord...
1: Laat me je zeggen hoe het zit.
2: Het is...
1: Shit. Oh, shit. Wat zeg je, mama?

0: Shit. René uit Den Haag. Ja, een vriend leende haar €500. Nu kan ze het uiteindelijk terugbetalen. Maar ze wil het eigenlijk liever gaan gebruiken voor de vakantie. En dan aan hem vragen of ze het later mag terugbetalen. Dus ze vraagt zich af, is het lid of is het shit? Om te vragen of je geld later mag terugbetalen. Ik wist het gewoon eigenlijk niet zo goed. Maar ik moet zeggen, door de reacties die ik zie binnenkomen via de NPO Luister-app, kan ik ook iets meer mijn mening vormen. Nu lijk ik net zo'n meningloze meid. Dat valt heus wel mee, maar vandaag toch blijkbaar even wel. Nou, Iris die zegt, ik zeg, shit, als je krap zit, dan kon je wel vragen of het later mag, maar in dit geval betaal hem gewoon terug. Ja, ik hoor je. Want René, het is niet alsof je het niet redt, dus je wilt gewoon op vakantie gaan. Ja, dat is best wel een beetje ding. En Laetitia die heeft het daar ook over. Die zegt, ja, een beetje lid dan. Ik zou hem misschien een deel alvast geven, bijvoorbeeld €250. En dan na je vakantie een ander deel. We zitten allemaal in ons hoofd met die vakantie. Toch bijzonder. Ruby, die stuurde een spraakmemo.
1: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Het is sowieso shit om dat te vragen, want ik vind dat als je geen geld hebt om vakantie te gaan, moet je gewoon niet gaan. Want je hebt die geld niet om naar vakantie te gaan.
0: Mm-hmm.
1: Meestal zeggen ze, als je naar vakantie wil, moet je dubbel die geld hebben, zodat je als je terug bent, geen probleem ondergaat. Dus sowieso shit. Betaal gewoon. Moet niks vragen.
0: En ook een hele goede tip, als je op vakantie gaat, moet je dubbel dat geld hebben. Ja, ik hoor je. Carlos zegt, je leeft maar één keer, betaal het na die vakantie. Super lit. En Diego is daar niet mee eens. Die vindt het ook shit. Die zegt, dit is raar. Gewoon meteen terugbetalen als je het geld hebt. Ja, to be honest, dat zou ik zelf ook doen als ik ooit van zou lenen van iemand. Nou, ik denk dat het hartstikke duidelijk is. Er zijn een paar mensen die denken, ja, ga op.

0: The Block met Naomi.
1: Er werd gedemonstreerd voor de Tweede Kamer. Ja, tegen islamofobie en moslimdiscriminatie. Onze reporter Bradley ging er naartoe en sprak de demonstranten. Nou, luister maar mee wat ze te zeggen hadden.
2: We moeten solidariteit tonen naar elkaar toe. En we zijn één maatschappij, we zijn één volk. We zijn allemaal Nederlanders. Of we nou moslims zijn, christen zijn, LGBTIQ of zwart of wit. Of, dat maakt niet uit. We horen bij elkaar, we zijn Nederlanders.
1: Meer hoor je zometeen.

0: Sport met Bradley.
1: We moeten solidariteit tonen naar elkaar toe. En we zijn één maatschappij, we zijn één volk. We zijn allemaal Nederlanders. Of we nou moslims zijn, christen zijn, LGBTIQ of zwart of wit. Of, dat maakt niet uit. We horen bij elkaar, we zijn Nederlanders.
2: Islamofobie en moslimdiscriminatie. Daar kwamen gisteren verschillende organisaties in Den Haag voor in actie. Bij de Tweede Kamer boden zij een manifest aan dat door ruim 400 organisaties wordt gesteund. Daarmee willen ze aandacht vragen voor de islamofobie en de moslimdiscriminatie en zich uitspreken tegen de moslimhaat. Ik was daarbij en sprak met verschillende demonstranten over waarom zij daar stonden.
1: Ja, vandaag zijn we hier bij de Tweede Kamer. We zijn een picketlijn aan het doen, dus met een aantal mensen hier, om aandacht te vragen rond het probleem moslimdiscriminatie, maar ook islamofobie of moslimhaat, hoe ze dat ook maar willen noemen.
2: Waarom is dat eigenlijk belangrijk?
3: Nou, het is heel belangrijk, want antisemitisme is strafbaar en moslimhaat kun je met de moslims doen wat je wil.
2: Waarom is dat juist nu nodig?
3: Het is juist nu nodig omdat wij zien dat de moslimhaat op hoogtepunt is. Als we kijken naar de situatie in Palestina, is dat, kun je ook wel stellen dat wij eigenlijk in principe nu de verplichting hebben om daar hier hoog in de kaart te zetten. Bovenaan een agenda te zetten.
4: Wij zeggen genoeg is genoeg. Genoeg van de stem van de extreemrechts in de Tweede Kamer, maar ook genoeg van de passiviteit van de regering. Wij durven niet naar burgers, moslimburgers, te beschermen met maatregelen, met ook campagnes.
2: Wat staat er volgens jullie concreet in het manifest waarvan jullie denken, nou, dit moet echt opgepakt worden?
1: Ja, wij vinden dus dat het probleem moslimdiscriminatie zo groot is in Nederland. Er zijn tal van onderzoeken, bijvoorbeeld dat er 69% van de moslims in Nederland, dat is echt heel groot, dat is over het gemiddelde, zich niet veilig voelt in Nederland en ook moslimdiscriminatie ervaart. En dat gebeurt op scholen, op alles. En het probleem is zo groot dat wij vinden dat daar een aparte coördinator voor op moet worden gezet. Die moslimdiscriminatie echt concreet aanpakt en het probleem helpt het op te ruimen eigenlijk, want dat is het. En als we daar niet mee beginnen, dan wordt het probleem alleen maar groter en groter.
2: En voor de andere Nederlanders die niet moslim zijn, wat kunnen zij eigenlijk doen om steun te betuigen of te helpen in situaties?
1: Als je bijvoorbeeld ziet dat mensen, want moslimdiscriminatie gebeurt ook in je naaste omgeving. Dus als jij ziet dat iemand, je klasgenoot of iemand op je werkplek moslim gediscrimineerd wordt door bepaalde vragen. Sta op en neem het op voor jouw collega, je vriend, je klasgenoot. En zeg dat gewoon niet kan. En daar begint het eigenlijk mee. We moeten solidariteit tonen naar elkaar toe. En we zijn één maatschappij, we zijn één volk. We zijn allemaal Nederlanders. Of we nou moslims zijn, christen zijn, LGBTIQ of zwart of wit. Of, dat maakt niet uit. We horen bij elkaar, we zijn Nederlanders.

0: altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: On the Block met Naomi.
1: Ja, het is bijna 11 uur 's avonds. Dat betekent het einde van de blok van deze week. Het was weer gezellig. Maar geen zorgen, ik laat je natuurlijk niet alleen achter. Nee, Funix Vibes staat voor je klaar. En ik check je volgende week weer.

0: ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: op Funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: Zet jezelf op de eerste plek, dan pas kan je anderen helpen. Het 360community.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta. Hey, funny.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de

dit dan, ik denk afscheid. Zij zegt nu het al weg is, ik al klaar ben, heb je pastijd. Slikt je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Yo, ik was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, is geen wonder. Ze gooien deur in mijn bomber, ja, ik ben 100, wel gedronken. Ik kon me denken vooruit.

het dan, ik denk afscheid. Zij zegt nu het al weg is, ik al klaar ben op je pastijd. Slikt je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Je ook was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, is geen wonder. Ze gooien deur in mijn bomber, ja, ik ben 100, wel gedronken. Ik

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. At 360community.nl.
3: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
7: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
12: Simyo.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor 2 afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info, check funix.nl of de

0: anders dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je niet gehoord wat van over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt, ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt wachten.
1: Wacht, schat, nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders gewoon. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me, voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zo gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat, ik ben volwassen. Komt goed.

be on the beat. Ik weet die money komt en gaat. Zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen

Rood raar hoe die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het LUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.

0: Citydijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil, het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.